0: Rothschild.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

hier gezellig, de sfeer doet me goed. Nee, ik ben geen bandartiest met een leuke snoet. Ik speel gitaar en ik zing daar ook nog bij.

ja, ik hoor het denken. Ja, wat denkt die man wel niet, dat we gelijk gaan dansen? Nou, ik denk het niet, het is nog te vroeg. We willen eerst wat drinken, ik moet eerst dronken.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. Een Israëlische luchtaanval hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreide. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

En dan weer een hele goede morgen, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Sjong Gospel op de stuurder Omroep Zilt. Jazeker, snooit de morgen 8 uur de Friesland Sjong Gospel tijd. En wij mooi jongen, we beginnen met de 1166 zondagste uitsturing. En ja, we hebben van de morgen weer een aantal nummers van Gerard de Vries. Gerard is ook al net meer onder ons. Maar Gerard heeft een aantal van die praatnummers opgenomen. Ja, ja, daar ben een peer bij dat ja, ik deze die we kreeg draaien. En die regelmatig hongervregen worden, maar ja, die ik vertellen van dat stukje nooiste liefde. En daarom passen ze eigenlijk het best in dit programma. Ik heb net, of hij had helemaal net in zo vol van deze nummers maken. Ik heb door het zoiets klaarsteen die we draaien gaan. En nou let hem een stuk van zien je maken hebben, maar. Ja, dan is dat is de kast waar wij moeten zijn. Maar zoals ik zei, het min en het gaat het vooral om die laatste gratis voor niets en teddybeer. En waarin dat stukje nooiste liefde weer heel bot naar voren komt. En ja, dat vind ik heerlijk om zo weer naar te harken. En dus van hem ik weer te draaien. Zo is nummers van, zo is nummers van Gerard de Vries. Dan hebben we een prachtige nummers van de Candlelights van Nijbeets. En in het laatste jaloer kan al je muziek van de groep Overstag. Dat wie een groep uit Leeuwen vroeger. En die hebben een aantal van die mooie lieden. Ik van die lekkere oude dingen nog weer om je weer te draaien. Goed zo, we gaan gauw weer verder. Want we binnenkrijgen begonnen met dat nummer het kaartspel. En dat vertelt heen al die kaarten, al die tekens op de kaarten. Die hebben weer een betjutting. En ik weer een bibelse betjutting. En prachtig om daar zei ik weer nooit harken. En dan gaat er verder mooi de handen. Kinderen zijn niet schuldig. Waarom? Gratis voor niets en teddybeer. Nou, die laatste twee, die spreken mij altijd heel bot om. Maar goed, dat jij hem straks wel. We gaan nou gauw verder mooi Gerard de Vries en de handen.

0: we hebben handen. Handen om te breken, handen om te bouwen. Handen om lief te hebben, handen om kinderen vast te houden.
1: Handen.
0: We hebben handen, handen om te wuiven. Handen om te bidden. Handen om tranen weg te vegen. Handen om te kunnen werken. Neem mijn hand en ik zal je leiden om de spiegels van je ziel te laten zien. Neem mijn hand en ik neem de jouwe, het belangrijkste van alles. We hebben handen, handen om andere handen vast te houden.

spreken. Handen om te bouwen. Handen om lief te hebben. En handen om kinderen vast te houden. Neem de mijne en ik leid je. Handen om mee te troosten. Handen om mee te groeten. Handen om mee vaarwel te zeggen. Handen. Handen om mee te kunnen doden. Handen die nieuw leven op de wereld kunnen brengen. Handen om te geven. Handen om te nemen, te stelen, te wurgen. Handen om te kunnen eten en te kunnen drinken. Een helpende hand. Een reddende hand. Een vriendenhand. Of een dodende hand. Handen om te helpen, om lief te hebben. Of handen die een mes of een pistool of geweer opkleppen. We hebben zo erg veel

Elke dag kunnen we het lezen en wordt het ons verteld. Over moord, diefstal en geweld. En spreekt over gebrek aan eerbied en gebrek aan tucht. Over die nieuwe generatie en waar het wel naartoe zal gaan. Wat zal het einde zijn? Maar ik ben er zeker van dat zij niet de schuldigen zijn. Er gebeuren te veel dingen in het dagelijks bestaan die hen verwarren en onzeker maken. Hebben ze te veel geld om uit te geven en te veel vrije tijd? Maken zij de films van twijfelachtige inhoud, seks, misdaad, wreedheid? Of boeken waarvan het lezen je benauwt? En het kwaad dat ze aanhoren in gesprekken van de ouderen? Zoveel jongeren worden naar het kwaad gedreven door ouders die zelf verkiezen niet thuis te zijn. Zij dragen geen schuld. Is dat misdadige jeugd? Nee, mensen. Kinderen maken geen rotfilms en schrijven de boeken niet. En zij stellen gangsters niet voor als mensen waar de wereld het van

Zij maken de sterke drank niet. Zij beheren geen kroegen. En zij hebben niets over onze wetten te vertellen. Zij zijn de makers niet van al die wapens. Zij verhandelen geen marihuana en LSD. Dat doet de oudere generatie. Want er zit immers winst in de jeugd. Maar snel zijn we met ons oordeel. De schuld van een heel volk legt men hen op de schouders. Wie van ons werpt de eerste steen? Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand. Want in hoeveel gevallen is de titel misdadig? Ook op ouderen van toepassing? De kinderen zijn niet schuldig.

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

Heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het papiertje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten,

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
1: Ja, dat is het nummer Teddy Beer van Gerard de Vries. En ja, goed, ik kruis soms ik trend niet negen dat ik dat jaar. En ja, ik. En dat is gelukkig weer, zo makkelijk weer een lokkig mooitje kennen. Dat is toch fantastisch. En ja, dat stikje nou eens te leren. Dat ik het me dan ik om. En dat je zulke noemers nog weer eens even een keer draaien. Draai ik net zo heel vaak, maar vaak niet een keer in dier of zo. Maar goed, ja, dat weer dus een blokje van. Gerard de Vries, en dan ben wij dan in het tweede blokje van deze eerste oor. En dat ben al je noemers van The Candlelights, een groep uit Nijbeets. Ik weet heel eerlijk zo, want ik net niet eens dat de groep nog besteedt. Maar goed, wij hebben er twee cd's van. En ja, dan kun je die noemers ik lekker weer draaien. The Candlelights, die beginnen direct mooi een Friestalig nummer. Als ik maar weet dat Jermien wij. Dan, ik ben tevreden en eenvoudig te leven. Er is een God, ik vraag mij af, is dit wel de weg? Op weg naar de toekomst en ideaalbeeld. Nou, als ideaalbeeld West is, dan komt de halen er wel weer even tussen om de eerste oren weer wat te sluiten. En dan hebben we nog een paar noemers. Maar gauw weer nooit muziek. En dit keer van The Candlelights van Ibates. Als ik maar weet dat hier mijn wij.

ideaal beeld, zo'n de candlelights krijgt. Ja, dat is ik echt een ideaal beeld. Hè? Een wereld vol van vrede, vol van vrijheid. En ja, je dan om je heen is, Sint-Wurg, dan ja, lieke dat krijgt oorsom. En daarom echt een ideaal beeld, maar wel een prachtig mooi lied om, ja, dat zou hier, ik werd te drooien. Goed, alle die kwamen er weer even tussen, dat hier er al beloofd, nou dit vestje, om je hem even te tanken. Van het harkje naar deze eerste oren. Want ja, wij matten direct even uit vanwege het nijs. En wij zijn aan de oorkant van Jochen Oren, ben we er gewoon weer. Ik heb hier nog drie noemers klaarsteen. En ja, deze volgende, die liep het wel een beetje op die vorige. Die heet Zeven Dromen. Dan hebben we nog het nummer Een Wonder. Nou, dat is een vrij lang nummer. En wat er dan nog tijd is, Mijn Heer is Liefde. Dus ja, we muziek genoeg. En succes, we binnen aan de oorkant van Jochen Oren, ben we er weer. Mooi nog een jaar oorke. Tot aan het kerkertje eerst van jou wat zien. Maar daarover straks, ik ben meer. Gauw weer naar de muziek van de Candlelights van Nijbeets. Zeven Dromen.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland, Jong Gospel op de stuurdroom, Rob Zilt. Ja, zeker, mensen, we krijgen even een hartje in het nijs van Jochen Oren. En dan mooi, wij beginnen met de tweede helft van deze 1126e uitsturing. En dit laatste jaloerke, dat stiert helemaal in het teken van de groep Overstag. En dat wie altijd een groep uit Ljouwert. En daar heb ik in je cd van. En ja, daar draaien we dus een aantal nummers van. En we zijn correct begonnen met een danklied. Ja, meestal dan heen een danklied op het einde van een programma. Maar ik denk, ja, we kunnen ons hier net vragen nog. Dank je voor al die goeie en mooie dingen die wij elke dag weer krijgen. En daarom is het heel goed om een oren of een programma te beginnen. Mooi, een danklied. Een prachtig mooi lied, zo. Goed, we hebben verder nog het nummer Een Rijke Jongeling. Hij gaf alles wat hij had. Kom zoals je bent. Open je hart. Overstag. Ja, de groep Overstag, jongt Overstag. En als laatste, wanneer dat, dat nummer west is, komt Ale er nog wel even tussen om dit programma af te sluiten en je hem even te vertellen hoe we toch met het cirkeltje is. Maar dat is al je weg van straks. Nou gauw weer nooit de muziek van de groep Overstag. Een rijke jongeling.

Wanneer, zo'n overstag, wanneer kom jij naar de Heer? En ja, dat is ik, die vraag die ja, we, nou, ik altijd nog weer stellen kunnen. Goed, ja, dat wie een blokje van overstag. We hebben direct nog draaien noemers. Van Sofier hebben we nog tijd hebben. Maar ja, ik mag dit programma alweer afsluiten. We zijn alweer op Einhast. En ik wil je maar weer heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorloeren Friesland, John Gospel. Dit programma ieder onsteende toons die alweer, want dan is het helemaal vandaag. Dus dan ben we er ik weer. Maar van straks hebben we in ieder geval eerst een kerkdienst en die stiert onder leiding van dominee Jan Selden Rust van Mantrum. Hij zal daar de hele dienst verzorgen, de muzikale omlisting wordt weer verzorgd door het programmamaker. Maar in komende toons die hebben we dus een kerkdienst op Himmelsvadooi. En in die dienst zal voorgaan dominee Arend de Braak je van Frensiet. En ik daar zal de programmamaker weer de muzikale omlisting verzorgen. Dus dat komt vast al je weer helemaal goed. Maar dan ben je in ieder geval even op hechte. Thomas die de man helemaal vandaag. Ik van 8 uur al ben we er weer tot nou in de kerk het zien staan. Goed. Dit programma dat is er dus komende Thomas weer. Maar ik na even snijden. Ik dan geet al je weer lekker terug. Ik heb nu nog draaien noemers klaarsteen van de groep Overstag. En dat is voor diegene. Wij danken u en wacht niet tot het donker is. Ja, die noemers komen dus nog even voorbij. Ik wil hem nogmaals danken voor het harkje naar deze oorloeren Friesland, John Gospel. Ik zeg tot onkomende tongensdie. En ja, dan is dit programma druk. Maar een hele goede kerkdienst van straks. Overstag en voor diegene.

0: gaat nu luisteren naar de kerkdienst. Omroep Zeeland.
1: Een goeie moon, gemeente. De tjerketsdienst van deze snijdemoon komt ik wel live hier vanuit de studio en studioot onder leiding van dominee Jan Selden Rust uit Montgen. De muzikale omlisting in deze dienst wordt ik jouw wat verzorgen trouwens programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het omvangslied van deze snijdemoorn komt uit de bundel van opwekking nummer 386. Lof zij de Heer, de Almachtige, Koning der Heren.

Ook deze morgen is onze hulp in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw blijft, die niet stopt met het werk dat hij begonnen is te doen. We begroeten elkaar met de genade en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, waarbij we ons hart openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom, luisteraar. Fijn om vanmorgen Gods woord met jullie te mogen delen. We mogen uitzien naar wat God tot ons te zeggen heeft. Het gaat om Hem, altijd om Hem, onze liefdevolle Vader en om zijn Zoon Jezus Christus, die uit liefde voor ons naar deze wereld is gekomen. En Hij is bij mij, Hij is bij jou, Hij is bij iedere luisteraar aanwezig. Wees ervan overtuigd dat Hij naar een persoonlijke ontmoeting met jullie verlangt. En voordat ik ga bidden, luisteren we naar het lied Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus.

Gebed is praten met God. En om een relatie te onderhouden is praten met elkaar een must. Het thema van vanmorgen is intieme relatie. Wat is het belangrijkste in een relatie? Communicatie. Als communicatie ontbreekt, sterft de relatie. Jezus roept ons vanmorgen op om de relatie met hem te verstevigen en te verdiepen door voortdurend met hem verbonden te zijn. Dus zullen we samen ook nu het gesprek met hem aangaan. Ik wil graag met jullie bidden. Dank u wel, Vader, dat u leeft. Dat u naar ons luistert. Dat we Vader tegen u mogen zeggen. Wat een rijkdom. U bent ons in Jezus, uw Zoon, overweldigend tegemoet gekomen. En in uw woord zegt u tegen ons dat u onze zonde van ons weggedaan hebt, zover het westen verwijderd is van het oosten. Oneindig ver weg. U hebt dat niet gedaan omdat wij zo goed zijn, maar omdat u zo goed bent. En we zijn zo ontzaggelijk blij dat u gekomen bent, Heere Jezus, en dat we innig verbonden zijn met u, zoals de rank verbonden is met de wijnstok. Dank dat u ons in Jezus, uw Zoon, ziet als geliefde kinderen van u. En u ziet ons op de plek waar we zijn. We willen u bidden om krachtige bijstand van u, vooral voor degenen die ziek zijn, die veel in moeten leveren, in ouderdom, in gezondheid, of die alleen zijn. Heere, de eenzaamheid kan zo knagen. Heere, u ziet ons allen, u kent ons persoonlijk, u ziet ons in onze vreugde, maar ook in het verdriet. En ik bid, Heere, dat u degene bent die troost geeft, bemoediging. Dat u degene bent die de dragende kracht is in ons leven. Ook in de moeite, de pijn, in het lijden. En wij beseffen dat we zonder u niets kunnen, Heere. En we verwachten het in deze dienst helemaal van u. We zien uit naar uw zegen. Geef dat onze harten op u gericht zijn. Heer, dat we even loskomen van onze dagelijkse beslommeringen. Zodat we u zullen ontmoeten. Ja, Heere, dat u ons persoonlijk aanspreekt door de Heilige Geest. En wij prijzen u en we loven uw grote naam. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen. Liefde was het onuitputtelijk.

We gaan vanmorgen nadenken over Johannes 15, de eerste pericoop. Het is een bekend gedeelte, een gedeelte waarin Jezus ons leert wat het wil zeggen om in hem te blijven. En toen ik dit gedeelte bestudeerde tijdens mijn theologische opleiding, zei ik tegen mijn vrouw: dit gedeelte is de grondslag van onze bediening. Maar misschien moet ik wel zeggen dat dit gedeelte de grondslag is van ons allemaal, van ons alle leven. Van het leven van jou en mij met God. We gaan de verzen lezen, de eerste 8 verzen uit Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Tot zover dit Bijbelgedeelte. We gaan zingen met elkaar of luisteren, maar u mag ook meezingen. Natuurlijk, ik ben de wijnstok, 656 uit het liedboek.

Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar de wijngaard waar we de wijnstok met de ranken vinden. Dat zal vast geen verrassing meer zijn na het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben en ook dit lied wat we net met elkaar gezongen hebben waar we naar geluisterd hebben. Het is alweer een hele tijd geleden dat mijn vrouw en ik een weekje aan de Moezel waren. En als je aan de Moezel bent, dan kun je er niet omheen, dan neem je de wijnbouw in ogenschouw. Die hele streek daar stond in het teken van de wijnbouw. Elke heuvel, ieder plekje grond werd ervoor benut. En er wordt heel veel aandacht aan de wijngaard besteed. Dat wordt direct duidelijk, want je ziet de ordelijke structuur die meer dan opvallend is. Daar zien we de wijnstok met de ranken en haar overheerlijke vruchten. Niet alleen aan de Moezel vind je wijngaarden, je vindt ze bijvoorbeeld ook in Israël. En in ons Bijbelgedeelte houdt Jezus met zijn discipelen een verhandeling over de wijngaard. Het is een bijzondere periode, want ze hebben net met elkaar de laatste keer het Pascha gevierd. Ze lopen buiten, het moment van het verraad van Judas en de gevangenneming is heel dichtbij. Het zijn eigenlijk de laatste gesprekken die Jezus nog met zijn discipelen voert. En vlak voor hij zal sterven, wil hij zijn discipelen nog een hele belangrijke les leren. Hij leert zijn discipelen, maar ook ons vanmorgen, welke geestelijke waarheden in het proces van de wijnbouw verborgen zitten. De wijn

Hij perst zijn sappen in de ranken, in de takken. De rank kan alleen leven wanneer ze aan de wijnstok zit. En met een vezelknoop blijft de rank in de wijnstok. Op die manier zijn ze aan elkaar verbonden. Zo gauw de rank loskomt van de wijnstok, al is het maar een centimeter, is ze volkomen onbruikbaar. Alleen geschikt voor brandhout. De wijnstok, die zorgt ervoor dat de rank groeit en vruchtdragend is. In ons gedeelte vergelijkt Jezus zichzelf met de wijnstok. Zijn vader met de wijnbouwer. Jezus, hij is de ware, de echte, de blijvende, de betrouwbare wijnstok. En de gelovigen worden met de ranken vergeleken. Ranken, zij blijven in de wijnstok en dan komen ze tot het doel waarvoor ze bestemd zijn. Vruchten dragen, prachtige druiven. Precies zo is het de bedoeling van ons, gelovigen, om in hem te blijven, zodat ons leven tot zijn bestemming komt. Dat het van cruciaal belang is in hem te blijven, blijkt uit het feit dat Jezus dit in het gelezen gedeelte maar liefst 5 keer benadrukt. In vers 3 is het een appel. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Vers 4 en 6 geldt als waarschuwing. Geen vruchten als jullie niet in mij blijven. En dan in de versen 5 en 7 is het een belofte. Indien jullie in mij blijven, is veel vrucht dragen en verhoring van de gebeden het gevolg. In Jezus zijn en blijven wil zeggen dat wij een relatie onderhouden met Jezus. Een vertrouwensrelatie. Een intieme relatie. De rank is in de wijnstok. De gelovige is in Jezus. De uitdrukking in mij, in hem, in Jezus, in Christus wordt door het hele Nieuwe Testament heen veelvuldig gebruikt. In een andere vertaling wordt het woord verbondenheid hiervoor aangehaald. In Jezus zijn is verbonden zijn met Jezus. In de BGT-vertaling staat in Johannes 15 vers 5... jullie moeten met mij verbonden blijven en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Het is dus mogelijk om een doorlopende verbinding met Jezus te hebben. Online met Jezus. Online met God. Door in hem te zijn, door met hem verbonden te zijn, zijn wij in staat om te horen en te luisteren naar wat hij zegt, opdat wij het goede doen. En zoals in elke relatie is communicatie daarbij onontbeerlijk. Gebrek aan communicatie is dodelijk voor elke relatie. Praten is een vorm van communicatie waar wij allemaal gebruik van maken. Zelfs doofstomme mensen praten. Al is het niet met hun mond, maar met hun handen. Wij kunnen niet buiten communicatie in welke vorm we die ook gieten. We hadden een kennis die doof was, maar wel kon praten. De communicatie ging via briefjes, wat een zeer tijdrovende klus was. Maar er was communicatie. Woorden horen, woorden lezen, woorden spreken. Communiceren. Hoe doen wij dat met God? Wel, de Bijbel is een van de communicatiemiddelen die wij hebben gekregen van God om zijn woorden te kunnen lezen. Hij communiceert in de Bijbel met ons. Vertelt ons over wie hij is en wie wij zijn. En zijn woorden zijn liefdevol, bemoedigend, maar ook adviserend. En soms streng, waarschuwend. Naast de Bijbel kunnen we ook met God communiceren door met hem te praten. Ons gebed is praten met God. En dat is zo mooi. Je kunt op elk moment van de dag of van de nacht, in elke omstandigheid, met God praten. Hij houdt er geen spreekuur op na. 24 uur per dag kun je met hem communiceren. En zowel in het lezen van de Bijbel als in gebed

kan God ons zaken duidelijk maken, waardoor Hij richting geeft aan ons leven. Wij hebben de neiging veel te praten als we bidden. Naast lofprijzing en dankzegging hebben we vaak een hele verlanglijst die we God voorleggen. Maar bidden is niet alleen praten, maar ook luisteren. Luisteren naar wat God tegen ons te zeggen heeft. In onze communicatie met God is luisteren essentieel. Anders wordt het een monoloog in plaats van een dialoog. Wij mogen stil zijn om Gods stem te verstaan. Dat is misschien wel het moeilijkst voor ons, maar God roept ons wel op om ook te luisteren. Want God praat meestal niet luid op. Maar Hij ziet wel kans om onze aandacht ergens op te vestigen als Hij dat belangrijk vindt. En Hij roept ons op tot gebed. 1 Thessalonicenzen 5, de versen 17 en 18, daar staat: bid onophoudelijk. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Deze tekst verbindt communicatie aan de relatie. Mijn vrouw en ik hebben de eerste jaren van ons huwelijk gevaren. Zij kwam als meisje van de wal aan boord en moest als schippersvrouw regelmatig achter het roer plaatsnemen. Ze was daarbij afhankelijk van mijn aanwijzingen, omdat zij van toeten nog blazen wist. Het volgende, wat ingekorte verhaal, is bekend voor degene die het boek Schipperen, wat zij heeft geschreven, hebben gelezen. Tijdens een van onze reizen over het water moesten we de Oranjesluizen in Amsterdam passeren. Rond de jaren 70 waren de Oranjesluizen berucht om hun sluismuren. Normaal gesproken hebben de sluizen rechte, gladde wanden, zowel aan de stuurboordkant rechts als aan de bakboordkant links. Daar was in de Oranjesluizen echter geen sprake van. De kanten hadden grote rechthoekige inhammen, waardoor het oppassen geblazen was om daar niet met de kop van het schip tussenin te komen om vervolgens een van die scherpe hoeken te raken. Dat zou grote schade kunnen opleveren. En zoals gewoonlijk stond ik voor op de plecht om mijn vrouw via de intercom mijn aanwijzingen te geven, waardoor zij het schip vlekkeloos de sluis in zou manoeuvreren. Het was in november, het was donker en zij kon mij amper zien voorop. Maar we hadden natuurlijk, normaal gesproken, communicatie via de intercom. Maar wat gebeurde er? De intercom weigerde dienst, waardoor mijn vrouw geen enkele aanwijzing te horen kreeg. Ik stond op de voorplecht en was in gesprek met de sluismeester verwikkeld en ik lette niet zo op haar. Het ging eigenlijk nog heel goed, maar het schip ging toch een beetje te veel naar zo'n rechte hoek toe, dus ik gaf af en toe een korte boodschap aan haar door, die zij dus niet hoorde vanwege de stakende intercom. Het lukte haar ook niet om mij op de hoogte te brengen van het manco, vanwege de afstand, lawaai, mijn gesprek. En ze had er geen idee van wat ze moest doen. Ze zat daar achter het roer. Ze miste de stem die haar opdracht gaf om naar bakboord, stuurboord, vooruit of achteruit te gaan. Om toch maar iets te doen stuurde ze wisselend een beetje bakboord, een beetje stuurboord, een beetje bakboord, een beetje stuurboord. En dat in de vurige hoop dat ik in de gaten zou krijgen dat er iets niet deugde. Dat bleek echter ijdele hoop. Tot het moment dat het schip op ramkoers kwam te liggen met een hoek van de eerder genoemde inhammen van deze sluis. Ik gaf een schreeuw, spurte naar de stuurhut, waar ik mijn vrouw in tranen vond. De situatie werd mij al heel snel duidelijk, maar ik kon niet meer verhinderen dat het schip flinke schade opliep. Normaal gesproken is er in een goede relatie sprake van een onbelemmerde communicatie. Als er op een bepaald moment geen communicatie is, als de communicatie verbroken is, ontstaat er een probleem.
In het voorbeeld was de communicatielijn uitgevallen. Het gevolg was dat zij niet meer wist wat ze moest doen. Zonder de stem die haar uitlegde wat haar te doen stond, deed ze niet het goede. Ze deed maar wat er bij haar opkwam, zonder dat ze enige kennis van zaken had. Ze miste de stem die haar het, in dit geval, rechte waterspoor wees. Als wij niet met Jezus verbonden zijn, is de communicatielijn dood. En dan is er sprake van een onoverkomelijk probleem. Zonder onze verbondenheid met Jezus, met God, zonder in hem te zijn en te blijven, is de kans levensgroot dat wij daar de schade van ondervinden. Dit kan gebeuren wanneer we onze eigen keuzes maken zonder God erin te betrekken, waardoor het verkeerde keuzes kunnen zijn. En alles wat we buiten God omdoen, is ons eigen werk en daardoor niet vruchtdragend. Jezus zegt het tegen ons klip en klaar. Hij zegt, zonder hem kunnen jullie niets doen. We kunnen niets doen zonder hem wat van blijvende waarde is. Dus Jezus zegt niet, zonder mij kun je iets doen. Nee, hij is heel duidelijk, zonder mij niets. Je moet met mij verbonden zijn. Je moet in mij zijn. En als we in hem zijn, in hem blijven, dan zullen wij ook naar zijn woorden luisteren. Omdat het een onlosmakelijk verbonden is met het ander. Als we in hem blijven, zullen zijn woorden ook in ons blijven. En dan doen wij het goede. In de praktijk van alle dag zijn bidden, praten met God en Bijbel lezen middelen om in hem te blijven en te groeien. Ik weet niet of dat bij jullie het geval is, maar kennen jullie dat oude zondagsschoolversje nog? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan vouwden we de handen open, net als een opengevouwen boek. Lees je Bijbel en dan vouwden we onze handen, bid elke dag. En als je groeien mag, dan maakten we een beweging, een groeiende beweging. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat leidt tot groei. Groeien betekent vrucht dragen. Als we in hem blijven, dragen wij veel vrucht. Elke gezonde rank draagt vrucht. En doordat de wijnbouwer de rank telkens snoeit, alles wat niet goed is wegsnijdt, draagt de rank telkens meer vrucht. Het snoeiproces heeft altijd als doel toe te nemen in vrucht. En het snoeien is noodzakelijk om een grotere oogst te krijgen. Het snoeimes dat bij het snoeien gebruikt wordt, is het beeld van het woord van God, de Bijbel. Hebreeën 4 vers 12, daar staat, want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Aldus vers 12 uit Hebreeën 4. De woorden van God zijn effectief. Ze raken je tot in het diepst van je wezen. En niets, en dan ook echt niets, is voor God verborgen. En de woorden van Jezus, ze werken zuiverend en reinigend. Want snoeien houdt in dat er gecorrigeerd wordt. God heeft een plan met ons leven, met mijn leven, met jouw leven. En als God niet regelmatig een correctie aanbrengt, komt hij niet tot het doel dat hij met ons leven voor ogen heeft. En soms is dit snoeiproces pijnlijk. Maar het is wel noodzakelijk, opdat wij in ons leven vruchtdragers zullen zijn. Wees niet bang voor pijn in je leven. Vertrouw erop dat God het beste in jou en mij naar boven wil brengen. Als de gezonde rank wordt gesnoeid, zien we dat er vruchten komen in overtreffende trap. In vers 2 draagt de goede rank vrucht.
Na het snoeien draagt hij meer vrucht. En in vers 5 draagt hij veel vrucht. En de wijnbouwer is geduldig. Hij neemt de tijd. Vanaf de dag dat er een wijnstok geplant wordt, de groei begint, duurt het maar liefst 4 jaar voor de wijnstok de eerste goede vruchten levert die gegeten kunnen worden. En pas na 7 jaar zijn de vruchten van zodanige kwaliteit dat er goede wijn van gemaakt kan worden. Het vergt dus tijd voordat de rank goede vruchten draagt. De wijnbouwer, hij weet als geen ander dat er een heel proces aan vooraf gaat voordat het uiteindelijke resultaat wordt bereikt. Hoe meer wij groeien in geloof, in vertrouwen, dus in hem zijn en in hem blijven, hoe meer vruchten wij gaan dragen. En wij hoeven niet ons best te doen om vruchten voort te brengen. Dat zeg ik nog een keer. Dat het goed tot ons doordringt, tussen onze oren komt. Wij hoeven niet ons best te doen om vruchten voort te brengen. Wat moeten we wel doen? We moeten ons stinkende best doen om in hem te blijven. Dan komen de vruchten vanzelf. Dat is ook bij de rank. De rank kan niks. Hij blijft verbonden met de wijnstok en het resultaat zijn prachtige druiven. Maar de rank doet niets. Hij is alleen verbonden. En zo hoeven wij in die zin ook niet de vruchten voort te brengen. Maar wij dienen met hem verbonden te blijven. En dan komen de vruchten vanzelf. Net zoals dat bij de wijnstok en de rank het geval is. En dan kunnen we ons de vraag stellen, wat zijn dan de vruchten die wij in ons leven voortbrengen, die wij gaan dragen? Wel, Galaten 5 vers 22 geeft antwoord op die vraag. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De belangrijkste vrucht is de liefde. En deze bestaat uit alle genoemde bestanddelen. God neemt de tijd. Want het kost heel veel tijd, soms ons hele leven, om deze vruchten in ons ten volle uit te werken. Maar door de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest worden wij herkend als volgelingen van Jezus. En deze vruchten doortrekken ons hele leven en het zal effect op onze omgeving hebben. Hier wordt het karakter van Jezus uitgetekend. Henk Binnendijk zei eens in een interview dat als wij bij God zijn, hij ons zal vragen of wij op zijn zoon zijn gaan lijken. Want als het karakter van Jezus ons karakter is geworden, dan lijken wij op Jezus. Het brengt ons leven de allerbeste vruchten voort. Tot slot. Jezus geeft in vers 7 een geweldige toezegging aan de discipelen. Verhoring van hun gebeden. Alles met betrekking tot vruchten dragen mag je vragen en je zult het krijgen. Als voorwaarde geldt wel in hem blijven zoals hij in ons blijft. En dan mogen we God vragen om het karakter van Jezus in ons leven uit te werken. Hij zal ons snoeien en dat gaat pijn doen. Maar zo zal het karakter van Jezus meer en meer ons karakter worden. Toen ik net hier binnenkwam in de studio, had ik met Alen een gesprekje. En dan hadden we het erover wat allemaal in ons leven gebeurd is. Dat juist door het lijden heen, door de moeilijkheden heen, dat we daarin dichter bij Jezus gekomen zijn. Dat ons geloof toegenomen is door de moeite. En dat is dus het snoeien wat gebeurt in ons leven. Waar we niet naar uitkijken. Maar wel is het noodzakelijk om op Jezus te gelijken. En om een vruchtdrager te worden. Om meer het karakter van Jezus te tonen in ons leven. Want dan zullen wij doen wat Jezus gedaan heeft. Dan zullen we leven zoals Jezus geleefd heeft. We zullen altijd het goede doen. We zullen op Jezus lijken en de zegen van God
zal dan in alle omstandigheden onophoudelijk in ons leven aanwezig zijn. Zonder restrictie, zonder terughouding. Want wij zijn met hem verbonden. We zijn in hem. Ben ik? Ben jij in hem? Amen. Ga luisteren naar het lied Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij.

Ik wil heel graag nog een keer met jullie bidden. We hebben uw woord gehoord, Heere. Het woord dat leven in zich heeft. En we vragen u of u het alstublieft in ons persoonlijk leven uit wilt werken. U hebt sterk de nadruk gelegd, Heer, vanmorgen op onze afhankelijkheid van u. Zonder u kunnen we niets doen, zegt u. Wilt u het ons leren, meer en meer, om elke dag vanuit die afhankelijkheid met u te leven? En Heere, we ervaren het als een geweldig voorrecht dat we zo intens met u verbonden mogen zijn. Help ons, Heer, om die verbinding in stand te houden, opdat ook in ons leven vruchten van u te zien zullen zijn. Dat door ons leven uw koninkrijk gebouwd wordt. Mensen u leren kennen. Het gaat om u, Heer. Het gaat om uw eer, niet om ons. Heren, dat is ons gebed, dat u degene bent die de eer ontvangt. Dat alles tot meer eer en glorie is van uw grote en heilige naam. En dat in Jezus Christus, uw Zoon. Halleluja. Amen. Ga luisteren, je mag ook weer meezingen, naar Abba Vader U Alleen. Het staat in Opwekking 136.

Dan zijn we alweer aan het eind van deze radiodienst gekomen en ik wens jullie allemaal nog een hele goede zondag toe. En dan mag ik namens onze Hemelse Vader de zegen van God over je uitspreken. En na de zegen luisteren we nog naar het lied Ga met God, Hij zal met je zijn. En dat staat in het liedboek 416. En God zal met je zijn. En dat is de wetenschap die ieder van jullie mag hebben. Dat God trouw is, dat Hij met je meegaat, dat Hij om je heen is met zijn liefde, met zijn vrede, met zijn aanwezigheid. En ik wens jullie dat allemaal van harte toe. Bedankt voor het luisteren. Dan stellen we ons nu onder de zegen van God. De liefde van God, onze Vader, en de genade van Jezus Christus, onze Heer, en de nabijheid, de troost, de kracht, de leiding van de Heilige Geest is met jullie, met ieder van jullie, vandaag, morgen en iedere dag opnieuw, tot Jezus terugkomt. Halleluja. Amen.

Doet circuitsdienst van deze snijdemongen. Kom ik wel live hier vanuit de studio. Is die jood onder leiding van dominee Jan Seldenrust uit Montgen. De muzikale omlisting in deze dienst waar ik jood weer verzorgen trouwens programmamaker. Onsluitend om Jelwe Alwen beginnen we weer moois geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het dienst van komende tongensdien 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. In dit dienst zal voorgaan dominee Arend de Braak van Frinsjer. En in het dienst van Nije Wiekes 9, in dit dienst zal voorgaan dominee Rianne van Sessen, vangster van de dorpen Lollum en Waakses. Vanaf dit plek wens ik jullie nog een hele goede snijdag.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: De protestantse gemeente Harlingen. Daar is zondag 10 mei om 7 uur 's avonds. In de Nicolaaskerk Middelum is daar een zangavond met allerlei mooie liederen. En de piano wordt gespeeld door Ulbe Tjallinga.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Saskia de Jong. Omroep Zeeland.
1: Ja, hartelijk welkom vanmorgen, u luisteraars. U bent verbonden met het muzikaal programma Glorieklanken. Een programma voor u en door u, waarin u een lied aan kunt vragen voor uzelf of een ander. Tijdens deze uitzending van 10:30 tot 12:00 kunt u bellen naar het telefoonteam om uw muzikale wensen te laten noteren. Het kan een lied ter bemoediging zijn, een felicitatie of een lied waar u zelf graag naar luistert. Liederen verwarmen het hart, geven troost en kracht. Belt u naar 0518 45 1502 en kies daarna keuzemenu nummer 1. Het telefoonteam van vandaag, Siet de Jong en Sijke Wassenaar, zitten voor u klaar en zorgen ervoor dat uw lied in de uitzending komt. Door de week kunt u via de mail een verzoek van een lied doorgeven. Het mailadres is glorieklanken@omroepzeeland.nl. Maar voor nu, bel gerust. Telefoonnummer 0518 45 1502, keuzemenu nummer 1. Wij als team wensen u vanmorgen weer heel veel luisterplezier. En dan beginnen we met de verzoeken van vorige week. Er zijn 3 blijven liggen. De eerste is aangevraagd door een trouwe luisteraar uit Berlicum. Voor alle luisteraars en het team van Glorieklanken. En deze luisteraar wenst iedereen een gezegende zondag toe. Gekozen is voor het lied Sela. Het lied U bent mijn schuilplaats hier, gezongen door Sela.

Er gaat een bemoediging naar Meindert en Aukje, Sietske Talsma, Kees en Betty, Frans Fortuyn, Brita van der Woude, alle luisteraars en het team van Glorieklanken. Tine de Vries heeft voor allen een lied uitgekozen. Het is Opwekking 272. Ik dank u wel, mijn vader.

Brita van der Woude kreeg net een lied aangeboden en nu verrast zij Tine de Vries, Kees en Betty, Klaas en Marijke uit Drachten met een lied. En zij wenst allen een hele mooie zondag toe. Luistert u naar het lied De Rivier, opwekking 642.

Sijke Wassenaar heeft het prachtige lied uit opwekking 849 Goedheid van God aangevraagd als bemoediging voor alle luisteraars en in het bijzonder voor iedereen die ziek is of zich eenzaam voelt. Ook is het lied bestemd voor het hele team van Glorieklanken. Sijke Wassenaar hoopt dat dit lied hoop, troost en vertrouwen mag geven.

Sjoerd Mier uit Harlingen was afgelopen dinsdag in de studio voor een opname van een radioprogramma. En toen werd het lied Heer, ik kom tot u gedraaid. En toen dacht Sjoerd, wat hebben wij toch een mooi werk bij de radio. Dat wij deze mooie muziek kunnen en mogen draaien. Sjoerd wil dit lied voor zichzelf nog eens horen op de radio. En ook het lied delen met u. Sjoerd, voor jou en alle luisteraars, opwekking 488.

Morning Light zingt Gefeliciteerd zeggen wij. Dit lied wordt aangeboden door Ale Bos aan zijn zus Griet Bos uit Marsum. Griet Bos mocht op 6 mei jarig zijn en krijgt nu via de radio nog een muzikale felicitatie aangeboden. Dat u mag genieten van dit muzikale cadeau.

Jitske heeft een lied voor zichzelf en alle luisters aangevraagd. Ze laat weten: mijn maatje draait best wel vaak opwekkingsliederen, waar ik dan bij ben en ik luister er ook graag naar. En daarom dacht ik vandaag ook maar eens een nummer in glorieklanken te laten draaien. Wat mooi, Jitske. We laten het graag horen. Opwekking 807, God van Licht.

0: historieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: Ja, u hoort het, er kunnen nog liederen bij. Dus neemt u de telefoon en verrast u iemand met een lied, of bemoedigt u iemand met een lied, of laat een lied horen die u zelf graag wilt, een lievelingslied van uzelf. U kunt bellen naar het telefoonteam, zij zitten voor u klaar. 0518 45 15 02, keuzemenu nummer 1. Ik herhaal 0518 45 15 02, keuzemenu nummer 1. Gaan we door met het volgende verzoek. Jetske Schilstra-Joustra was afgelopen donderdag 7 mei jarig en mocht de mooie leeftijd behalen van 84 jaar. Alle kinderen en aanhang, kleinkinderen en achterkleinkinderen willen graag hun mem en beppe, woonachtig in Wommels, via de radio verrassen met een lied. Speciaal voor u, Joke Buijs, met het lied Al de weg leidt mij mijn heiland.

Het is vandaag Moederdag. Een bijzondere dag voor moeders, maar ook een moeilijke dag voor alle vrouwen die geen moeder zijn geworden. Anneke Faber uit Minnetscha denkt aan al deze vrouwen die het moederschap moeten missen. Zij biedt hen daarom een lied aan. Johan de Heer 41, De Nacht Vloot Heen.

Cor Veenstra. Feliciteert Tine Veenstra met haar verjaardag van woensdag 13 mei. En ze verrast u vandaag, Tine, met een lied. De toekomst vol van hoop. En het wordt gezongen door 1700 mannen in Katwijk aan Zee.

Natuurlijk mag je dansen is een lied die Judith uit Harlingen fantastisch mooi vindt. En als ze er naar luistert, dan wordt ze daar steeds weer vrolijk van. Judith, speciaal voor jou, het lied gezongen door Marieke Sleurink.

Er gaat een bemoediging door middel van een lied naar Betty Prins, Britte van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, Oone en Romy Steegstra, de Bilkets en naar het team van Gloriekranken. Aangeboden door Kees Wierstra. Luistert u naar het lied Samen in de naam van Jezus, gezongen door Nederland Zingt.

Sijke Wassenaar schrijft: omdat het vandaag moederdag is, wil ik u's lieve mem Vrouwtje Wassenaar in het zonnetje zetten met haar lievelingslied. Mogen dit lied je hart raken, liefs Sijke. U hoort het, mem Vrouwtje Wassenaar, voor u speciaal het lied Jezus, ik hou van u, en het wordt gezongen door de groep Mission.

Elke keer als Sjoerd Mier uit Harlingen naar het lied The Cross luistert, dan krijgt hij kippenvel over zijn hele lijf en een brok in zijn keel. Als hij bedenkt wat de Heer voor hem gedaan heeft en hoe mooi dat in dit lied bezongen wordt. Voor alle luisteraars en voor Sjoerd zelf, nu het lied The Cross. En het wordt gezongen door Anna Wilson en Chris Tomlin.

Een plaatje van Memke Doy, aangevraagd door Kees Boersma uit Oenzerk, voor zichzelf en voor zijn mem die in Vervet woont. Kees Boersma heeft gekozen voor een lied uit Johannes de Heer 93 met als titel Jezus leeft in eeuwigheid.

Jezus, hoop van de volken, opwekking 618, is een bemoedigend lied. Cor en Tini Veenstra bieden Willem Bouma vandaag dit lied aan, dat het lied uw hart mag raken.

Kees en Sjoukje Bruinsma uit Winsum waren 3 mei 60 jaar getrouwd. Wat bijzonder om dit te mogen beleven. Zij hebben voor zichzelf een mooi lied van Cela aangevraagd met als titel Ik zal er zijn.

Joke en Pieter van der Duim wordt veel sterkte toegewenst. Door het lied Veilig rustend in uw armen uit opwekking 606 willen Cor en Tini hem bemoedigen. Mag het lied troosten.

We sluiten dit programma af met een lied van Irma Dier. Die, aangeboden door ons, ziet zijn Saskia aanwezig in de studio. Het is eigenlijk een voorafkondiging. Want Irma Dier komt vrijdagavond 9 oktober naar de Martinikerk in Franeker met een theatraal muzikaal programma rond het gedachtegoed van Henri Nouwen. En een van de liederen in het programma is De Vanger. Luistert u naar de tekst waarin iedereen zich geborgen mag weten in Gods hand. Aan de telefoon zaten vandaag Sijke de Jong, Sijke Wassenaar en Sietse de Jong. De techniek was in handen van Ale Bos. Mijn naam is Saskia de Jong en ik mocht vandaag presenteren. Volgende week is er weer een Glorieklanken met Jannie Bakker. U wordt nog een fijne zondag toegewenst en God zegen voor deze nieuwe week.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Roots Music.

0: Goedemiddag, welkom bij het muziekprogramma Roots Music. Vandaag gepresenteerd door Albertus van der Plaats.
1: I'm just gonna start playing and everybody's kind of coming in and I'll start singing. Just try to get a groove going.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij een nieuwe uitvoering van Roots Music. Met vandaag achter de knoppen niemand minder dan Jan Kroeze. En mijn naam is Albertus van der Plaats. Nou, we hebben weer een uur vol lekkere bluesmuziek voor u klaar liggen. En we zijn dus begonnen met Brainbox. En dat is eigenlijk niet zonder reden dat ik met Brainbox ben begonnen. Ik heb namelijk een fantastisch mooi boek gelezen. Dat heet Nederblues. En daarin heel veel anekdotes en verhalen van Nederlandse bluesgroepen die er waren en die er nog zijn. Ik noem dan onder andere QB and the Blisters, die is er helaas niet meer. Het geldt over de Bintaks, die stoppen dit jaar. Living Blues, de Living Blues Experience is nog steeds actief. Brainbox is al lang ter ziele. En zo ook Oscar Benton Bluesband, die helaas is overleden. Berlhouse is ook vorig jaar gestopt, maar Flavium, die is er nog steeds, ja. En dat geldt ook voor Magic Frankie. Nou, al deze groepen worden uitgebreid besproken in dat boek Nederblues. En zo ook het verhaal van Cas Lux, de zanger van Brainbox. Zijn toenmalige liefde ging er vandoor. En vandaar ook het nummer Woman's Gone. Dus hij zat behoorlijk in de rats, die Cas Lux. En dat Woman's Gone had hij geschreven en toen kwam daar een vervolg op. En dat is dit nummer, Down Man.

Van de CD Time Phrase was dit The Train. En ja, hoe kom ik nou aan Barrelhouse? Waarom draai ik dit? Nou, ook Barrelhouse wordt uitvoerig besproken in dat boek Nederblues. En daar ook over hun verschillende anekdotes. Onder andere ook dit verhaal. Zij waren ooit op een bluesfestival in België. Het bluesfestival Peer, meen ik. En daar traden ook op The Five Blind Boys of Mississippi. En toen kwam het idee om samen wat te doen. En daar kwam dit nummer uit voor, wat ook op die CD Timeframe staat. Het nummer The Fields Have Turned Brown.

Honey Huss. Dit was Albert Collins. En dan zou je denken van ja, hoe kom je nou in één keer aan Albert Collins? Nou, dat heeft te maken met Barrelhouse. Want Barrelhouse heeft ooit, ik meen dat het zo'n beetje eind jaren 80 was, een cd opgenomen met Albert Collins. En dat was een live cd. En mede daardoor is Albert Collins ook wat bekender geworden hier in Nederland, zal ik maar zeggen. Ja, helaas, hij is niet meer onder ons. Maar goed, ik dacht, weet je wat? Ik draai een nummer van die live cd van Albert Collins tezamen met Barrelhouse. Nou, zoeken in de platenkast. Ik kon die cd nergens vinden. Ik heb hem waarschijnlijk een keer uitgeleend en helaas nooit meer teruggekregen. Het is niet anders. Maar vandaar dat ik even dacht aan Albert Collins. Dus laten we nog een nummer doen van diezelfde Albert Collins. Want hij heeft tenslotte prachtig mooie muziek gemaakt. Van diezelfde cd, Ice Picking, hier het nummer Cold, Cold Feelings.

The Heritage Blues Orchestra. Ja, en het nummer dat luisterde naar de titel Get Right Church. Ja, deze groep die is ontdekt eigenlijk in Nederland in het jaar 2012. Zij waren toen gast op het North Sea Jazz Festival. En dat betekende voor hun eigenlijk de grote doorbraak. En zij hebben toen in datzelfde jaar ook nog een cd uitgebracht. En daarvan draaide ik dit nummer. En dat luisterde dus naar de titel Get Right Church. Ja, en de titel nogmaals van die cd is And Still I Rise. Een bijzondere groep. Prachtige muziek trouwens. Gedreven door 3 stemmen, 2 gitaren en een 5-koppige blazensectie. Tuba, trompet, trombone, saxofoon en de Mississippi saxofoon aka harmonica. Nou, geweldige muziek. Gaan we nog even iets van draaien. En dan draaien we nu het nummer Don't Ever Let Nobody Direct Your Spirit.

mooie live uitvoering van John Mill van de CD Tree for a Road. Ja, en die CD die is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Dat kwam namelijk, John Mill was met zijn band aan het toeren in Duitsland. En zij moesten nog een optreden verzorgen in Dresden en in Stuttgart. Maar tot overmaat van ram kwam de gitarist niet opdagen. Wat er precies aan de hand was, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval, John Mill die zei tegen zijn medemuzikanten van, weet je wat jongens, wij gaan gewoon met z'n drieën wat doen. En dat sloeg zo aan, die twee optredens. Opnames werden stiekem gemaakt, maar uiteindelijk hebben ze toch besloten om die uit te brengen. En daar is dus de CD Tree for the Road ontstaan. En dat is een opname uit het jaar 2017. Nou, spontane CD klinkt ook lekker spontaan. En laten we nog een nummer draaien van diezelfde CD, Don't Deny Me.

0: Don't Deny Me. Dit was John Mill van de CD Tree for Road. Ja, en als je het dan over John Mill hebt, dan denk ik ook altijd even aan Eric Clapton. Want die kwam uit de kraamkamer natuurlijk van John Mill. En ja, hij heeft er niet zo lang bij gespeeld hoor. Ze hadden toen net een LP uit en toen was Eric Clapton alweer vertrokken. Die had zijn eigen weg. En ik meen dat hij toen ook vrij snel met Cream begon. Goed, ik heb nu een CD klaarstaan. Die luistert naar de titel Easy Was Here. Een live CD. Prachtige tracks staan erop. Ga ik zo wat van draaien. Maar voordat dat plaat gestart wordt door Jan, wil ik u bedanken voor het luisteren. Want het is al weer bijna tijd. En als het goed is, kunnen we het volgende nummer lekker even helemaal uitdraaien. Jan Kroeze, bedankt voor de techniek, jongen. Mijn naam is nog steeds Albertus van der Plaats. En ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die we het afgelopen uur hebben gedraaid. We gaan eruit met een prachtig nummer van de CD Easy Was Here. Eric Clapton met Further On. Nee, hoe staat dat daar? Further On Up The Road. Ja, en volgens mij zegt Eric Clapton het zelf nog eventjes, hoe het precies heet.
1: We're going to do a song now by Bobby Blue Band. It's called Further On Up The Road.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
0: Nieuws, sport en muziek. Verder ten Hoeve.
5: Ja, ja, de mannen van Roots, bedankt. Wat een leuke muziek. Het is dat ik mijn gitaar niet bij me had. Anders had ik even wat staan te luchtgitaren. Ja, we gaan even met de serieuze zaken bezig. We willen straks al bellen. Die hangt er al. Henk en Penis op, want die zit in Beetgen. En Jan Bakker, die zit in Menalden. Ook bij het kaatsen natuurlijk, en die zitten er klaar voor. Ook voetbal hebben wij vanaf 2 uur. Dan doet Erik Zandberg de wedstrijd FC Oldenmarkt, FC Harlingen. Dan zullen we om 2:30 bellen we Martine Miedema op. Die heeft weer wat te vertellen over haar korfbal. Goed, eerst even een plaatje. Ja, want het is vandaag een moederdag natuurlijk, dus even een toepasselijk plaatje hier.

0: Ja, ja, mama, moederdag, André van Duin. Goed, we gaan gelijk over naar Henk, want die staat klaar op in Betrum. Henk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag verder. Ja, wij binnen vanmorgen om 11 uur voor uitgang zetten. Maar ja, deze vanavond, maar vooral is partij 6 bedoelen op de lijst. En dat betekent dus dat er keers wordt in het 12 pools van 3 bedoelen. En we hebben één omloop hebben ondertussen gehad.
0: Henk, Henk, je bent wel heel zacht. Ik weet niet of dat of alles goed staat, maar misschien kan er iets harder daar.
1: Hè? Is het zo beter?
0: Ja, wel iets, ja.
1: Ik zet hem aan, misschien al een tikje verder.
0: Oké.
1: Zal ik wat zeggen? In een omloop.

0: Nou, Henk is, het gaat niet helemaal goed met Henk zijn apparatuur.
1: Hoe is het daar verder?
0: Even kijken, Nilan. Ik heb hier wat knopjes ingedrukt en veranderd. Nou, moet je er wel zijn, denk ik.
2: Ja, want ik ja, ja, prima.
0: Kijk, ja, hij is er. Ja.
2: Ja, zal ik het zo je vanmorgen 11 uur uit aanzetten, zij vertoeren op de list. En de eerste omloop hebben we ondertussen een keerstem, die neem ik maar even mooi hem terug. Want ja, het is misschien wel een verrassende begin. Larissa Smink, Anouk Smink, Sandy Tsardisin, Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Wien. Ja, het is natuurlijk de eerste vrije formatie van het seizoen. En als je wel leuk, een prachtige street uiteindelijk. Diverse eerste op de Cycle verkeerst, maar uiteindelijk is het op 400 waar en zoals jou. De formatie van Larissa Smink die het onlangs aan loopt. Dus zij winnen de eerste partij in die eerste pool. De Orenpool, de gong, de eerste wedstrijd tussen Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Jean, Rudy Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noël Elzinga. Ja, daar zie je meer spanning in de partij, want de gong het mooi gelijk op tot spullen gelijk. Hij pakt de partij van Rudy Kroondijk, pakt een 4-12 voorsprong. Ja, en dan wordt het uiteindelijk 4-1 gelijk en dan is het op 4-5. En 4-6, Lisanne Scaringa, zij passeert de keers en daar mag je zij dus de mooie winst van terug. Dus ik zei in deze poolwedstrijd, boom. En dan ben we ondertussen bezig met die tweede wedstrijd in die pool. Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia, Jean Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. En de horen partij die gaat tussen de nummers 4 en 6. Aan de NMA, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Jean Iris Veldman, Rix Winia en Jelle Koopmans. Maar daar kom ik zo op waarom.
0: Oké, okay, Henk, prima. Dan gaan we gelijk even door naar Jan Bakker. En die zit in mijn album.
3: Mijn naam. En inderdaad, na een dikke jaarlinger van geen vrije formatiekeerst, dan begint het vrije formatiekeerst voor de Mali A-klasse, hier, Joert in mijn naam. Dan gaat het wel een partij. Een partij met Sienje Patoer, Tollevoer op gang, Remmel Baume, Jorn Larsen Beem en Evert Pieter Tals, maar die verliezen de eerste omloop. Maar vier van jou van Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volgensma. En dan hebben we Auke Boomsma, Matt Leijenaar, Jelmer Miedema, die Kirsten Sien, Johan Sipma, Gabia van Popten en Hendrik Koosta. En dat laatste partij weer vissen te sterk. Vier meer en Skinner Soys. Dat weer tot nota.
0: Oké, okay, prima. Dan komen we straks weer bij jullie terug. Gaan we eerst even een plaatje draaien. En ja, ook ja, de formatie Butterfly die treedt vanavond op bij jullie of vanmiddag. Dus die heb ik even opgezocht.

Ja, ja, kaatsen of surfen van Butterfly. En ja, dat is natuurlijk vandaag in mijn naam. In het Fries natuurlijk. Mijn album voor mensen die niet Fries kunnen. Goed, en Butterfly, deze groep die ik net draait natuurlijk. Of ja, wat is het, een duo-trio. Die treedt er vanavond op of vanmiddag natuurlijk om 5:30. En ja, er is in mijn naam, ja, is er kermis, een braderie. En van alles te doen, dus heb je niks te doen? Ga lekker die kant op.

0: Ja, ja, dat is een leuke plaat. Ja, het is niet de plaat die ik snel zou uitzoeken, maar ja, hij staat er nou eenmaal in. Goed, we gaan eens even kijken wat Henk ons te vertellen heeft daar in Bethlehem.
1: Ja, die twarde omloop die is dus los. En destijds Annette de Hamer, Jenny Terpstra en Linda van der Meert zien hoe ja, eigenlijk een van de toppartoeren op papier. Het partoer van Louise Krol, maar Jessica Terpstra en Jeanette Wienia. Maar ja, het is goed, misschien net hun dooi. Alles valt goed onder de kant van de partoer van Annette de Hamer. Ja, ze beginnen goed. Op jouw saus is het een prachtige bobbelslag van het perk. Linda en Jenny daar komen ze op de 1-0 voorsprong. Vervolgens op de 0-1 en de jouw saus. Prachtige zitbal van Annette. Aha. En dat betekent een skin spul voor. En Louise, Maya, Jeanette en Jessica, ze proberen die van alles. En krijg je net erg grip op de wedstrijd, want het is op 0-2 en jouw saus op Nijen. Dit keer een boetenslag van Louise en daar maar in het verschil op naar de skinnen draaien eerst. En vervolgens nog een boppenslag van Jenny erachteraan op de jouw saus. Betekent de skinnen jouw eerst en achter. Langzamerhand krabbelt het perdoer van Louise Krol, Jessica Terstra en Jeanette Minia weer wat op. Want ja, het is op de saus jouw vervolgens Jessica Boon en dat betekent in je jouw. En vervolgens op de Sojgelik is de Jesko die de bal keert op het goede plak op het goede moment. En daar mooi keert de spanning toch wel wat we waarom. Het is voor jou om het te houden nog steeds in het voordeel van Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, de eerste is bezig de nummers Fjouwer en Sojg. Dat ben Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Ze hebben in ondergang zien Iris Veldman, natuurlijk Rick Stavinia en Jelde Koopmans. Ja, en derde gong het eerste bordje op de Sojg de Waterhoog. Een prachtige zitbal, nooit bedoel van Iris Veldman. Anna Enema, een zitbal op Sojg. Betekent eerst een glik. Boetenslag van Iris op de Sojglik betekent een spul om het eerst. En vervolgens op de Sojfjouw is het toch weer op naai het partoe van aan een maar wat thuis laat. Ze pakken als eerste de Traumien voorsprong en krijgt op Traumien en Sojfjouw. Prachtige zitbal van aan een maar. En dat betekent dus dat zij ondertussen de voorsprong uitbouwt. Naar een Fjouwermien hier in Bethlehem.
0: Oké, okay, dankjewel Henk. We gaan verder naar Jan toe. Jan Bakker in mijn naam.
2: Maar nou, goed zo, hoe verder dat goes goed.
0: Ja, ik moet een beetje Fries leren hier, hè? Kom ik Leeuwarden, hè?
2: Ik vertelde hem, kijk, dat Johan Sippel maar 4 uur in woont hier, maar dat is 4 uur met draai. Ik werd even gecorrigeerd en dat is terug natuurlijk. Maar dat houdt wel in dat Johan Sippel hem gewoon zijn kennistitel van Aron hier verdedigen ik hem. En we zien nu naar de toeren Peter Versuiden onder nummer 5, Alad Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, zijn Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. En daar ging het de spullen onder de telegraaf verreerd. Dat betekent dat Peter Versuiden daar de leiding om heeft. Maar ik zit ook te zien naar de partij tussen Martin Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Zielstra, noem maar zo als je Steven Kaster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Erwin Zielstra bekeert natuurlijk heel volle mooie teken en get Anne. Die ben net meer op het veld. Die zal nog wel een deel komen te zien. Maar als een keer invallen. Tenminste get Anne. Die boer dat misschien nog wel eens doen. Maar dat is dus nog weer de keer met Erwin Zielstra, Hessel Pasma en Maarten Bergsma. En dat is op papier natuurlijk wel een prachtige partoer. Het is mooi compleet. Dus daar verwacht ik dit seizoen nog wel wat van. Die partij is krek los. Er hangt de Sojus in de Telegraaf van Wiet, Steven Koster, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar en Fjouwer van Maarten Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Zielstra.
0: Oké, okay, mooi. Dat was Jan Bakker in mijn naam. Ik zal me een beetje aanpassen aan deze studio natuurlijk. Ja, ik kom zelf uit Leeuwarden natuurlijk en daar praten ze niet zo heel veel Fries. En mijn naam is Menalden, maar mijn naam is tegenwoordig mijn naam, toch? Of niet? Anders kijk ik op een donder. Zo werkt dat. Goed, wat zullen we doen? Leuke plaat. Nou, Davina Michelle met Sweetwater.

0: Kijk eens even naar de Golden Ewing, When the Lady Smiles. Goed, we gaan over naar Henk toe. Henk. Ja, daar was hij.
1: Ja, ik moest even mijn bakje koffie dat zetten, want dat hier kreeg hem. Ja, no shirk. Dus ik misschien wel de grootste stunt van de dag. In ieder geval zet ik steeds de naaie toppen. Toen Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia, die hebben echt hun dag net. Stonden ze zien hoor, Annette Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Het wie of jouw om het waar in het voordeel van Annette en haar beide maanden. Ja, en daar zei Linda van der Meer op de 12-jaar en de 4-jaar. Ja, dankjewel. Rammelt de bal een heel eind over de boppen heen. Hè. En zo wordt het dus 4-jaar in het voordeel van de formatie van Annette en de Haan. Dus jou dat nu eigenlijk ik net met uit handen. Want het is op 4-jaar en 6-jaar nog. Linda die er heel goed bij is in het tussenspel. Zij keert de bal voor de keers. En dat betekent dus dat zij de partijen winnen. En dat betekent dus dat de formatie van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Ja, twee keer eigenlijk goed met 4-jaar verliezen. En dus treden we in de pool. En dan is het straks de strijd om het finaalplekje. Daar nog 10 keer straks tussen... Het bedoelen Ingen en Traaien. Larissa Smink, Anouk Smink, Zenit Tsardi, Shin, Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Tefse. Die vrouwen die hebben even een kwartier rust en dan gaan ze weer verder. Maar die laatste partij hier op die treddenlist hier in Bitchem. Dan die andere partij, Vjouwen, Shin Sois, Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vieren de Vries, Shin Iris Veldman, Riks Winia en Jelde Koopmans. Daar hier het partij van Anna Enema een Vjouwen om hier een voorsprong. Dan wordt het Vjouwen om hier, Vjouwen Sois, Jelde retour tot in het perk betekent Vjouwen om het waar. Op Vjouwen om het waar. En twee soortjes is het Iris. Zij keert de bal voor de keers. En daarmee wordt het vier om het draaien. En is de stand weer bijna in liekewicht daar. Want het bedoel van Iris Veldman het de achtervolging inzetten. Steen nog vol achter. Maar ze binnen ondertussen heel dichtbij. Want ze hebben ik alweer een schinne vier om de telegraaf. Vier om het draaien dus nog steeds in voordeel van Anna Enema. Iris Oosterbaan, Vierde de Vries, Sjen Iris Veldman, Rick Swinia en Jeldo Koopmans. Ja, en de andere partij dus. Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Sorry voor een grote stunt, in ieder geval ik op die twaddellist. Terug te winnen van Louise Krol, Jeske Terpstra en natuurlijk Jeanette Winia, Jerien Bitchem.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, we gaan over naar met name naar Jan Bakker.
2: Ja, die shirt dat op schenen draaien eerst naar Zuidelijk Jure de Rood opslaan had. Hij had dat al niet en ik werd even zien wat de schiensrichter ervan zei. Want die man is zijn schenen draaien eerst naar achter en dan kreeg ik een prachtige trektrak situatie. Het werd... Kevin Jordi heeft de traai keer de bal te boven kreeg en traai keer ik waar het veld die sloeg. Maar er komt het toch eerst lezen en inderdaad het patroon Peter van Zuiden die pakt deze punten. Al het hoekste Kevin Jordi heeft die komt op schien of jouw richting. Zijn Juri de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. En zijn Martin Bersma, Hessel Pasma en Erwin Zielstra. Zijn Steven Kostov, Gerben de Boer, Pieter Jan Leijenaar, de noemen zoon en achterpolist. Dit is de eerste klik en zoist jou in het voordeel van patroon Martin Bersma.
0: Oké, dankjewel. Goed, we gaan over naar de muziek en we komen straks weer bij jullie.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de

0: Ja, Britney Spears met Born to Make You Happy hier op Omroep Zilt. Goed, we gaan overwinnen. Henk in Bethlehem.
1: Ja, in een perk gevuld met de nummer Sjouwer en Sois. En dat is de proef van Anne Enema met Iris Oosterbaan. En via de Fries 16 zien we Iris Veldman. Maar Rick Winia en achterin zie je Jelle Koopmans. Ja, het proef van Anne Enema. Hier een Fjouwer om hier een voorsprong. Dat was Fjouwer om het draai. En wie krijgt op Fjouwer om het draai? En twee Sois Jelle die er heel goed bij wie in het tussenspul. Keer de bal voor de keers. En daarmee komen ze op Fjouwer eerst een blik. En dan bij de jouw bij toen in mekaar in het nieuwe de eerste weinig ta. Het gaat om en om, mooi de punt tot om de zaak klikken. En dan mooi aan en maar de bal nooit per thuis sturen. Doet dat net goed, die bal die bedaard op een medische var de voorlijn. En dat betekent dus dat het eerste vuurde is. Als eerste gaat nou Iris Veldman, Rick Swinia en Jelle Koopmans. Ja, en het is nou correct een zitbal van aan en maar dat zij in ieder geval de eerste twee punten in het naaien eerst werd om de telegraaf ging. En dan mooi vieren de Friesaars de bal richting het perk sturen. Komt ze maar herman en brengt hem achterin bij Jelle Koopmans. En ken Iris erbij, die kent er net bij. En zouden we dus Jere, Vjalvijf en Twaglik. En alles in het voordeel dus van Iris Veldman, Rick Swinia, Jelle Koopmans. Zien de formatie van Anne Enema, Vierde de Vries en Iris Oosterbaan.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, we gaan over naar Menam, naar Jan Bakker.
2: Ja, in mijn naam. Peter van Zuiden, Alad Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Keerst door de nummer 4, zien Juri de Groot, Murk. Mark Minnesma en Jari Visser. En daar is de partoer van Juri de Groot die wat meer kleuren te wangen kregen. Tien skinnen Fjouwer eerst achter. Pakken dan toch een eerst. En dan wordt de Fjouwer om hier. Maar nu is het ondertussen. Ik heb een skinnen zoals van Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Een beetje eenzijdige partij. Het komt ook omdat Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra best wel punten pakken in het tussenspel. Maarten Bersma, Hessel Pasma en Erwin Zielstra. Zijn Stefan Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Daar is het taaier om hier van de partoer van Maarten Bersma, Hessel Pasma en Erwin Zielstra onder oren. Toch een prachtige boppenslag van Hessel Pasma krijgen.
0: Oké, dankjewel. Goed, we komen straks weer bij jullie terug. Goed, en ik zit vanmorgen had ik het nogal druk, jongens. Want ik heb ook ontbijtservice erbij. Ik doe gewoon als hobby. En ik kwam vanmorgen in Vraneker. Ja, bij een dame. En zei, oh, dankjewel voor je ontbijt. Maar heb ik niet betaald natuurlijk zelf. En ze zei, maar ik ben beroofd. Want mevrouw in Vraneker. En daarom wil ik ook mensen waarschuwen die een beetje op leeftijd zijn. Iemand had haar gebeld van, ja, morgen ze gaan bij u inbreken. En voor de veiligheid komt even iemand uw spul ophalen. Dus dat gaf ze af natuurlijk. En mooi beroofd. Dus mensen, pas op, echt, geef niks aan. Geef niks af aan de deur. En waarschuw je ouders even van, pas op jongens.
3: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de

0: Ja, ja, wat een mooie plaats. To the Stars, de thema van White Stars met Kimberly Fransen. Hele mooie plaat. Ja, ik had eigenlijk iemand van de paardensport even aan de lijn moeten hebben, maar ik was vanmorgen, ik had gewoon helemaal geen tijd. Dus het zat er even niet in. Goed, we gaan eerst even over naar Jan, want bij Henk ligt alles stil. Jan.
1: Ja, we weten net wat er aan de hand is natuurlijk. We hopen dat het net iets ernstiger is voor Sijs. Maar wij zeggen dat die Sijs na een keertje op het veld komen binnen. Menno Versvieten, Rick Mindersman, C.S. Steenstra, Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen IJsman die ben wat inslaan. En dat betekent dat de partij tussen Peter Versvieten, Arlott Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, uit is. Die man winnen we 4-4 en Sijs 4 van Juri de Groot, Mark Mindersma en Jari Visser.
0: Oké, okay, dankjewel. Nee, bij Henk was volgens mij even wat pauze of zo. Dus draaien we gewoon één plaatje en dan zal ik eens even kijken of Henk weer verschrikbaar is. Dankjewel Jan, tot straks. Jo. Goed, en even wat vlottere muziek. Ik heb de computer even een schop gegeven. Even wat vlotte plaatjes tevoorschijn halen, want we willen niet in slaap vallen natuurlijk. Zien.

0: Ja, Maywood met Rio Groente. We gaan gelijk even door naar Jan Bakker in mijn naam.
1: Ja, ik zie dat toen zoon en acht. Maarten Berswijn, Maarten Hesselpas, met Erwin Sielstra. Die man die kwam op 4 om Ingen. Ze was geen jaar achter ondertussen. Sinds Stefan Kast, Gerben de Boer en Pieter Jalaenaar. Dus Maarten Berswijn is een opslag. Ik neem deze slag even mooi. Het is, want Henk is het dan net. Dan kan ik wel even terug praten. Dus Maarten Berswijn die zit goed op de slag. En hij brengt die bal nu. Terwijl ik net zei, brengt hij de bal goed. Komt de partoe van Stefan Kast op de skinnershuis.
0: Ja, oké. Dankjewel. Goed, dan doen we nog even een plaatje.

0: Nou ja, bij Henk is het nog steeds pauze, dus daar gaan we gewoon nog een keer vlak voor het nieuws van 2 uur nog even naar Jan. Jan.
1: Ja, directeur dat Martin Bersma, Hessel Pas met Erwin Sielstra nog op de 4 met 12 komen binnen. Omdat het partoer Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jolijnen toch een eerstpak hebben gekregen. Die hebben dus nu de 2 eerste met de Telegraaf hingen. Dat is er tussen stond tot nota. En ik denk dat wij aarzen opgaan naar de nieuwsberichten verder.
0: Oké, okay, Jan, dankjewel. Goed, we draaien nog een plaatje. En ik weet niet of Henk nog even tijd heeft direct. Dan, en anders zien we Henk zometeen naar het nieuws weer. Goed, wat heb ik nog klaarstaan? Snow Patrol met Jost Zee. Yes.

0: Ja, we gaan bijna richting het nieuws. Ja, dus ik kreeg wat berichtjes van een familie die mee zit te kijken op het internet, op de internetstream. Je kan natuurlijk deze studio bekijken van dichtbij en dan moet je even een omroepschild opzoeken en dan zie je de studio hier. Maar ik zal het niet aanraden, want dan zie je mij natuurlijk. Goed, tot zometeen naar het nieuws van 2 uur.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar vandaag opnieuw van het schenden van een tijdelijk bestand. Het bestand was door president Poetin aangekondigd voor enkele dagen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Zoals ook al eerder aangegeven door Poetin zelf, lijken nieuwe onderhandelingen voorlopig niet dichterbij te komen. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. En bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de 2 kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Nieuws, sport en muziek. Verder ten Hoeve.
0: Omroep Zilt. Ja, welkom terug bij Omroep Zilt. En wat gaan we zo meteen doen? Ja, wat gaan we doen? Dat ga ik even vertellen. We gaan natuurlijk zo meteen weer naar Bitgummen, naar Henk en Penius. Die zit bij het kaatsen. En Jan Bakker, die zit in mijn naam. Ook bij het kaatsen. Daar gaan we zo meteen ook weer naartoe. Ook hebben wij voetbal Erik Zandberg. Die zit in FC Oldenmarkt tegen FC Harlingen. Daar is Erik bezig. En het korfbal, we gaan straks om 2:30 eventjes Martine Minema bellen. Natuurlijk over de wedstrijd van de week. Ja, die zich al gespeeld hebben natuurlijk. En ik ga natuurlijk haar het hemd van de lijf vragen over andere dingetjes. Goed, dat zo meteen naar deze plaats.

0: Ja, ja, One of Top of the World van de Image Dragons. Goed, we gaan gelijk over naar Henk, want die heeft vast weer wat nieuws.
1: Ja, daar wordt weer volop keert in Bidgem, maar de laatste omlopen in uit de pools waar de nummers 1 en 3 en 4 en 6. Nummers 1 en 3, dat zijn de ploegen van Larissa Smink, maar Anouk Smink en Senne Itzar, die stiet er achterin. Ze zijn om keert in Annette de Haan, maar natuurlijk Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, en de start van die partij die is echt wel voor het ploeg van Larissa Smink. Want wie op de Skinner 6, ja, Linda die krijgt dan de bal in het voorperk. Die verwerkt die bal net goed, die knikt over de kwee. En zij geeft dus het eerste bordje naar het doel van Larissa Smink. Kijk, op de 6-2 is het Anouk. Ze staat op een goede plek, op een goede moment. Keer de bal voor de keertje en dat betekent een spulvoorsprong. En de spulvoorsprong hing het dan steeds aan de Telegraaf. En er hing het een Skinner 6 ondertussen in het voordeel van het doel van Larissa Smink. Dat betekent dus dat die aardig op waai binnen hier in Bidgem in die laatste poolwedstrijd. Rudy Kroondijk dan, maar Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Zij binnen, kijk, Daan Zettens en Iris Veldman, Rikste Winja en Jelle Koopmans. En wie het krijgt, Rikste goodbye in het tussenspel. Op de 6-2 wist ze de retourslag voor de keertje te keren. En daarmee ja, pakt zij dus het eerste bordje in die partij. En dit binnen de laatste poolwedstrijd. En dan weten we natuurlijk straks wie uiteindelijk hier in Bidgem die finale gaat spelen. Want alleen de beide winnaars van de pool die gaan terug naar de finale.
0: Oké, mooi. Dankjewel Henk. We komen straks voorbij terug. Ik zal straks ook even kijken hoe het met Erik Zander zit met zijn voetbalwedstrijd. Want die zijn nog net begonnen. We gaan eerst even door naar Jan Bakker. Jan Bakker.
2: Ja, en Patoen Jorgen, Menno van Schieten, Rick Minnesmijn, Tjesse Steenstraat, Sint-Paul Dijkstra, René de Haan, Jan, Tim en IJsma. De laatste partij in de eerste omloop. Vandaag zijn prijskeerts en ik weet net zien wat de prijzen binnen. Meestal ben ik Gouden Wilders, maar die ben net te betalen op het moment, denk ik. Dus dat zou wel wat anders worden wijzen. Het is in die partij is het Skinner 2 eerst en Skinner 4 in het voordeel van Menno van Schieten, Rick Minnesmijn, Tjesse Steenstraat. De man ben op dit moment toch even te sterk voor Paul Dijkstra, René de Haan en Jan, Tim en IJsma. En dan zien we de eerste partij in de tweede omloop. Toer 2, Corné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier Volkertsma, Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Kootstra. Die partij is ondergang. Die hing het ik al eens. Nee, die is echt kijk ondergang. Hing het fjouw, gliek onder de Telegraaf. Kan ik wel even vertellen dat ik krijg op het boeltje en het Gabian van Popten dat je de laatste twee je woon hebt. Dus die wil wel even van de tweede keer, denk ik.
0: Oké, prima. Dankjewel. En we komen straks weer bij je terug, Jan. Goed, we gaan eerst nog een plaatje draaien. En dan ga ik eens even kijken of ik Erik kan bereiken.

0: Kijk. Een hele nieuwe plaat, The Fate of Fella. Als ik dat goed uitspreek, van Taylor Swift. Goed, we gaan, moet ik even juist een knopje opzoeken naar Erik Zandberg. Want die zit bij de wedstrijd Ollemarkt Harlingen.
1: Ja, heb je het knopje gevonden?
0: Ja hoor, ja. Meestal wel.
1: mooi. Goedemiddag.
0: Middag.
1: Ja, en ik zou zeggen, bijna zon overgoten, maar de bewolking komt net een beetje bij, maar het is een lekker toeven, Oldenmarkt, in Overijssel, provincie Overijssel. We zijn vandaag met de bus gekomen, de laatste uit de tijd hebben we een bus geregeld met de selectie en de supporters, dus met dik 50 man en een paar auto's erachter, dus ik denk dat we hier met 60 à 70 man supporters en selectie vandaag zijn voor de laatste uit de tijd van Harlingen. Tegen Oldenmarkt, Oldenmarkt zelf staat zesde met 28 punten. En wij zelf staan op tweede plaats met 41 punten. Het staat nog 0-0 overigens. De wedstrijd is even iets later begonnen, 5-2. Dus we zijn nu goed 7 minuten onderweg of zo. Waar gaat deze wedstrijd om? Voor ons moeten we gewoon zorgen dat we winnen. Want dan moeten we eigenlijk nog één puntje zien te halen. Willen we zeker weten dat wij tweede blijven. En dat is voor de nacompetitie belangrijk, want we hebben deze periode gehad. En natuurlijk kan het zo zijn, want Renato, waar wij voor de wedstrijd helaas van verloren hebben, dat ging om de koppositie toen. Die kan vandaag kampioen worden, die speelt thuis tegen de Blessen. Maar voor hetzelfde hebben zij kampioensangst en verliezen ze de wedstrijd. Ja, dan is het ook belangrijk dat we deze wedstrijd winnen, want dan staan we nog één puntje los van ze. Dan is de allerlaatste wedstrijd volgende week van heel groot belang. Wie speelt het vandaag? Eigenlijk wel de vaste jongens, Nick Teerling in de goal, Henk Helmers en Juri Bauma achterin. En dan heb je Bas Helpig op de linksback en Daan op de rechtsback en Daan Mulder op de linksback. En aan het middenveld bestaat het Arjen Oudhuizen, Jesse Mulder, Niels Spots en Jort Scheffer die vanaf links komt vandaag. En voorin Maartje Beuken en Remco Sandberg. Dat zijn de jongens die het vandaag moeten doen. En wij hopen dat wij een mooie wedstrijd kunnen neerzetten. Nog 0-0. Een heel grote kans geweest. Mooie actie van Jort die de achterlijn haalde. Een man uittikte. En de bal breed gaf op de A-Mulder. Maar ja, die zijn schot werd geblokt. Maar dan kwam het schot bij Remco Sandberg. En die haalde dik uit. Maar die ging net over de goal. Dus dat is eigenlijk de enige kans die er geweest is. Tot nu toe. Het was over, dat was ongeveer in de 50 minuten.
0: Oké, dankjewel Erik. Ja, je telefoon is niet zo heel goed. Misschien moet de Tjebber maar eens even vragen om een nieuw toestel.
1: Ik zit met een koptelefoon, dus ik kan hem ook zonder koptelefoon even doen.
0: Ja, misschien dat straks beter is. Ja oké. Okay. Ja, prima. Bellen we je straks weer. Dankjewel, hè. Jo. Oké, hoi. We gaan over naar Henk in Bitchum.
2: Ja, als je nog steeds naar 12 volle perken, de nummers 1 en 3 en 4, zo is de laatste poolwedstrijd hier in Bitchum. Nou is het Noah Elzinga die het fantastisch de bal uitslaat. Maar onder Hans Witt zijn de keert te passeren en daarmee pakt ze in ieder geval voor haar toe. En misschien zo is maar eerst naar de nummers 1 en 3. Larissa Smink, Maya Anouk Smink en Senitsa die hier een speelvoorsprong en komen dan op de schinnen size. En dan maar Larissa de bal richting het perk sturen van Linda van der Meer. En Jenny Terpstra, zij keert ze samen met Annette H. En prachtige zitbal van Larissa betekent een skinner traai eerst. Ja, correct is het op traai niks. En voor jou, zoals Linda, die de bal in voorperk krijgt. Witter wordt hier mooi. Passeert de keers en daarmee keert de spanning iets verder om. Het wordt daar traai om in het voordeel van Pedro van Larissa Smink. Zijn Pedro van Annette de Haan. De horen partij, ja, daar kent de spanning wat verder omkomen. Want het is Gieters nummers 5 en 6 en Pedro van Rudy Kroon. Die ik mooi. Ja, voorin is Lisanne Scaringa en achterin is natuurlijk Noah Elzinga. Zijn het Pedro van Iris Veldman, Rikster Winia en Jelle Koopmans. En daar giet het Pedro van Iris Veldman. Vliegt u de startblokken. Het eerste bordje pakken ze op de 2-6 en vervolgens op de 0-6 zitbal van Iris. Dat betekent 0-12 voorsprong. Nou, stonden ze 6-12 achter dat eerste gitter verlengd. En daar zag keert de spanning. Ik denk wat we waarom. Het wordt ter spul om het eerst.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, we gaan even weer terug naar Jan Bakker in het mooie met naam.
3: Nou, dat is wel mooi, maar het is verschrikkelijk koud. Want de alle mensen zitten op één kant van het veld, alleen maar de rechts in een wieskerm. Want die wien is hut en koud, dus dat is minder mooi. Maar het is een element en dat is mijn boetendoorspad waar je daar altijd rekening mee houdt. We zitten aan de partouren, Jochem, Menno Versvieten, Rick Minnesma, Sisse Steenstra, Sint-Paul Dijkstra, René de Haan en Jan-Timen IJsma. Het waren daar de spul en Sajid Leek en Sisse Steenstra die bal geweldig vier boppen sloeg. Een prachtig slagje. En ondertussen had die man een weer de Sajid te pakken, de Sajid Fjouwer. Dus dat gaat, in principe gaat dat heel hut. Maar het kan natuurlijk, het kan nog om, maar ik zou dat nog net zitten. Want het is natuurlijk een fantastisch partour. Versvieten, Minnesma en Steenstra. En dan zullen we naar de eerste partij in Twarre Omloop. Corné Tuninga, Joram Elzega en Klaas-Pieter Volkelsma. Joris Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra. En daar is het eerste spel onder de Telegraaf van Joris Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra.
0: Oké, dankjewel Jan. Goed, we gaan zo meteen eventjes even kijken. Martine Miedema bellen over korfbal is dat. Ja, het is niet volleybal of zo, korfbal. En dan gaan we eens even kijken wat zij beleefd heeft. We gaan eerst even een plaatje opzoeken natuurlijk van Chris Cross Amsterdam, Bilal Wahib en Emma Heesters. En die zingen over donderdag. Ja, het is eigenlijk zondag, maar die kon ik niet vinden.
4: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: van mij.
1: Ja, ja, dat moest allemaal eventjes snel, want ik moest eventjes Erik bellen. Even kijken waar hij zit. Erik, hoe zit het daar met... Vertel, wat is er gebeurd of nog niks?
2: Het is nog steeds 0-0 en op het moment dat we erin komen is het een soort kansje van Oldenmarkt. Nick houdt de bal mooi, maar die stompt hem weg. Komt hij voor de speler van Oldenmarkt, zo rond de 16. Die haalt verwoestend uit, maar ook verwoestend uit dat hij veld over het hek gaat achter de goal. Dus dat kan je geen kans meer noemen. Dus het is een uittrap van Nick Teerling. Het is een beetje rommelig. Pasen komen nog niet echt goed aan. Het is wel veldoverwicht van Hallingen, moet ik zeggen. Die zijn wel wat ik nu kan zien, de betere voetballende ploeg op dit moment. Maar het is wel een heel felle Oldenmarkt die jongens dik op de huid zit. En waarmee ze dus eigenlijk niet echt die ballen goed kunnen aannemen. Maar komen ze los, dan hebben ze ook echt ruimte. Nu is er een vrije trap van een jongen van Oldenmarkt die Daan Mulder even torpedeert, zeg maar. Nou, Daan Mulder is daar niet zo van gediend. Dus je gaat even met de jongen praten, maar dat moet hij eigenlijk niet doen, want hij staat op scherp. Dus we hebben veel jongens die op scherp staan, dus nog een geel kaartje erbij. En dan zijn ze de laatste wedstrijd, zijn ze er niet bij. Dus daar moeten ze dan even om denken. Het is trouwens een vrouwelijke scheidsrechter die we vandaag hebben, mevrouw de Jong. En die komt een vegeling in zijn oor. Ik had even met haar gesproken in de bestuurskamer. En zij heeft vroeger wel hoog gefloten. Zij is zelf een topos en speelt normaal eerste, tweede klas wat ze fluit. Dus laten we hopen dat vandaag goed geleid wordt. En nu is het een kansje voor Harling en Remco Sander in de 16 die gehad. Ja, dat is een goal! Die geeft hem aan Jesse Mulder. En Jesse Mulder die legt hem klaar en die gooit hem heel mooi in de rechterbovenhoek. Keeper kansloos. Dus het is 0-1 voor Harlingen in de, nou wat zal het wezen, 20ste minuut zoiets, denk ik. We zijn 5 minuten later begonnen, 20ste, 25ste minuut. Er zit geen klokje, dus kan niet precies zien. Maar 0-1 Harlingen, 20ste minuut, laat ik het zo maar zeggen.
1: Oké, dankjewel. Ja, mooi dat we dat even live kunnen meemaken, hè? Mevrouw de Jong, zolang ze... Ja, zolang mevrouw de Jong die goal maar niet afkeurt, dan is het altijd wel goed, hè?
2: Nee, zeker nog. Het is alweer uitgenomen, dus de nullijn die staat.
1: Oké, mooi, dankjewel. Komen we straks bij je terug. Ja, we hebben straks eerst nog een interviewtje. We gaan eerst eventjes door naar Henk in Bittrum.
3: Ja, dat had het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en zijn Sari. De zaken er aardig in, want ze stonden draaien hier voor. Dan pakken ze een skin en sois. En dan kun je opslag van Annette de Haan. En dat betekent voor jou om hier. Ja, Annette en mooi haar beide maten binnen van de meer. En Jenny Terpse, jou de street natuurlijk net op. Pak er nog een sois, jouw voorsprong, trok een kweerslag van Sani Sari. En dan is het haast nog naar Annette de Haan om die bal weer richting het werk van Anouk Smink en zijn Sari te sturen. Komt die onderin van Annette, die neemt maar mooi hoe die bal die is. Een meter voor het perk giet hij al naar beneden. En dat betekent dus dat het een voorslag wordt van Annette. En ja, Mike komt er dus voor jou om en zou je onder de telegraaf te hingen. Ja, en op de andere kant is het Iris Veldman, maar Fornies en Rex Tavinia en Jelle Koopmans. Ja, ze zijn aardig op woordje in het bedoel van Rudy Kroondijk. Mooi Noah Elzinga en mooie Lisanne Scharringen. Want het wie daar al een spulvoorsprong voor de formatie van Iris Veldman. Dan wordt het een schinne size, dan is de bal boeten van Iris. Dat betekent een spul om het eerst. Maar ja, het is ondertussen toch maar een prachtig uithaal van Rex Tavinia. Ze werd uiteindelijk de boven te vinden op de 1-2 en de 4 size. Nee, mooi bouwen zei ik de voorsprong uit naar de Traaiermien. Boren kan dus nog die Fjouwermien en die Zuigelijk stand. Die neem ik natuurlijk maar even mooi. Annette de Haan, zij mooi die opslag weer verzwaaien. Perk Anouk Smink voorin, Zenit Zadi achterin. Komt die bal van Annette voorin bij Anouk. Ja, die het en knapper. En dan komt er nog een keertje te lezen en dat betekent in ieder geval even rally van opslag. Fjouwermien, Zuigelijk en Traaiermien hier in Bittrum.
1: Oké, dankjewel. Dus, nee, ik hoop niet dat het daar zo koud is natuurlijk. We gaan door naar Jan in mijn naam. Waar het heel koud is. Jan.
4: Ja, ik was even al leiden terug. De catering, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. En ik kan je wel vertellen dat mijn of Sweet en Rick Minnes, mijn Chester Steenstra ondertussen, de skin, Fjouwer om hier op de Telegraaf hebben, Sint Paul Dichter, René de Haan en Jan Tiemen IJsma. En hoe komen zij onder het eerst dat we, dat de partoe van Paul Dichtstra, dat we op site liggen, dat mijn of Sweet het perken en miste en daar terug het eerste onder de Telegraaf kwam van Paul Dichtstra. Wij zorgen dat eerste partij in de tweede omloop tussen Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas-Pier Volkersma van Makkum, Tjoa Sipma, Gabia van Popten en Hendrik Koolstra. Die is gewoon een goal en dat is ik een eenzijdige partij ontworden. Want Tjoa Sipma, Gabia van Popten en Hendrik Koolstra komen mooi. Skinner daar eerst en skinner voor jou al voor te stingen.
1: Oké, dankjewel Jan. We komen straks weer bij je terug. Goed, we gaan zometeen eventjes Martine bellen over haar korfbal. Nee, vanmorgen moest ik wat bezorgen trouwens in Leeuwarden, in het centrum. Nou, er is de loop in Leeuwarden natuurlijk, dus je weet ja, wat voor ellende ik vanmorgen had. Dus het was allemaal snel, vlug, maar we hebben het gered. We gaan eerst eventjes tot rust komen met een leuk blaadje.
0: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Ja, ja, Famos à la Playa. Wat zou dat betekenen? Ik wist het wel vroeger, maar ja, ik zou het zo niet meer weten. Goed, we gaan eventjes over op heel wat anders. Ja, ik had al even zitten te zoeken om een leuke plaat over korfbal. Ik kon niet vinden, dus dat wordt dus straks eentje van volleybal. Goed, even kijken of ze er is. Martine Miedema.
1: Ja, klopt. Ik ben er. Goedemiddag.
0: Oh, wat leuk. Nee, je zat niet de hele middag te wachten naast de telefoon, toch?
1: Nee hoor, dat valt. Veel mee.
0: Oké, want jullie hebben natuurlijk weer wat wedstrijdjes gespeeld. Dus vandaar dat we jou ook even bellen.
1: Ja, klopt. Nou. Wij hebben gisteren weer een korfbalwedstrijd gespeeld, inderdaad. We hebben een aantal weekjes vrij gehad. Dus dan is het altijd weer even afwachten hoe de eerste wedstrijd gaat verlopen.
0: Ja.
1: En... Ja?
0: Ja, nee, ga door.
1: Oh,
0: nee.
1: Okay, ik ga door. Wij mochten tegen Harig. En Harig is altijd wel een geduchte tegenstander voor ons. Waar wij eigenlijk altijd de punten wel weer mee naar huis nemen. Maar in de zaalcompetitie zijn zij gepromoveerd. En dat is ook zeker hun doelstelling voor het veldseizoen. Dus zij gingen vliegend van start. Stonden al heel snel best wel veel punten achter. Iets van 7-2, denk ik, stond op een gegeven moment. Na de tweede helft hebben we dat wat bij kunnen trekken. Maar helaas was het net niet genoeg. Dus hebben wij met 15-14 verloren.
0: Oh, dat is niet zo best. 15-14, nee. Dat scheelt bijna niks natuurlijk, hè?
1: Nee, klopt. Het was op een gegeven moment echt de laatste minuten was echt heel spannend. Het ons niet helemaal mee. We hadden eventueel nog gelijkmaker kunnen maken, maar helaas is niet gelukt.
0: Oké, en spannend natuurlijk. Dat is een leuk dorpje natuurlijk. Ik heb het even opgezocht. Korfbal, kaatsen, muziekvereniging, biljartvereniging, Jeu de Boule, brassband. Wat heb je nog meer? Koersbal?
1: Dat heb ik goed.
0: Reanimatie kan je ook bij jullie doen, zag ik wel. Reanimatie.
1: Ja,
0: 21,
1: kort, inderdaad.
0: Ja, 21 en 27 mei. Jullie clubje heeft hoeveel leden heeft die?
1: Het precieze aantal weet ik niet.
0: Ja, ik wel.
1: Kleine...
0: Oh, 64. Ik zit hier natuurlijk niet het laatste uurtje alleen maar. Hè? Dus, nee,
1: keurig.
0: Nee, oké. Okay. Want de mensen, ze horen wel van korfbal. Dat is wel een gemengde sport, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dames en heren bij elkaar. Dus,
1: we spelen in het ene vak met twee dames en twee heren. En het andere vak ook in twee dames en twee heren.
0: Nee, want ik ben gewoon onnozel, dus daarom vraag ik ook wat veel. Dus ik heb niet zoveel verstand van korfbal. En jullie hebben ook van alles wat, senioren, junioren. Ik kwam ook kangaroes tegen. Wat is dat?
1: Ja, kangaroes zijn de kinderen die nog niet de leeftijd hebben om echt wedstrijden te spelen. Nee. Maar dan geef je kangaroe training, dus dan ben je leuke spelletjes aan het doen met een bal en voornamelijk spelletjes.
0: Oké, en hoeveel teams hebben jullie eigenlijk?
1: Wij hebben, even snel kijken, want dat zijn er niet zoveel. We hebben namelijk ook gedeelde teams met andere verenigingen.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Oh, waarom wil ik nou niet?
0: Ach, het maakt nee. Nee, maar jij zit zelf in het eerste team, toch?
1: Ja, klopt. Wij hebben in totaal 2, 4, 6, 7 teams.
0: 7 teams. En dus zo'n team, als je dan op dat veld, noem ik dat, in de zaal, met hoeveel mensen mag je tegelijk daar staan?
1: We spelen met z'n achten.
0: Met z'n achten. En die zitten allemaal tegelijk op het veld? Of in de zaal?
1: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Nee, is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Prima.
1: 8 tegen 8, zeg maar, heb je dan,
0: 8 tegen 8 en dat zijn 4 man of 4 vrouwen of gewoon maakt het niks uit? Of
1: wel? Nee, klopt. Okay. Zo is het inderdaad.
0: Ik weet helemaal van niks. Hè? Dus je moest mij een beetje bijpraten, want ik heb er helemaal geen verstand van.
1: Zijn we hiermee begonnen.
0: Oké. Nee, klopt. Hè? Langzamerhand kom ik er wel in. Dus,
1: helemaal leuk.
0: Oké, goed. En is er nog meer te doen in Spannen? Maar wanneer moeten jullie nog meer?
1: Volgend weekend moeten we weer. Dan mogen we het opnieuw opnemen tegen Harig.
0: Ja.
1: Wij zitten in een competitie met in totaal 4 ploegen. Dus we hebben de eerste 3 nu gehad. En dan gaan we weer terug, zeg maar.
0: Okay.
1: Dus we hebben gisteren uitgespeeld tegen Harig. Dus volgende week komen ze bij ons. En dan hebben we het weekend daarop vrij vanwege Pinksteren. En dan gaan we eind mei en begin juni gaan we nog weer verder. En dan is het ook alweer het einde van de competitie.
0: Oké, prima. En jullie doen dat in de sporthal natuurlijk. Als mensen bijvoorbeeld zeggen, dat volleybal lijkt me wel leuk. Helemaal omdat het gemengd is natuurlijk. Hoe komen ze bij jullie terecht?
1: Nou, neem vooral contact op. Kom eens een keer kijken. We spelen nu op het veld, dus buiten. Dus dat is in Spannum op het sportveld. 30 mei hebben we een clubdag. Dan is het de laatste thuiswedstrijd voor de vereniging. Dus dan komen Jong en Oud in actie en in beweging. Dus dat is hartstikke leuk. Zijn alle wedstrijden ook thuis. Dus dan zal het een hele leuke sportieve dag worden. Dus nou, als je denkt, het lijkt me wel wat, kom daar vooral naartoe.
0: Ja. Ik vind alles leuk, hè, maar ik kan niet alles doen, hè, want ik heb eigenlijk veel te veel hobby's. Hè, dus, de radio is ook veel.
1: Dat is ook leuk, hè?
0: Ja, ze kwamen erbij. Je kan nog een ander programma erbij doen. Ik denk, nou, dan moet ik eerst een lichaam erbij doen nog. Dus, oké. Okay. Goed, Martine, dankjewel voor je leuke gesprekje weer. En binnenkort bel ik jou of een ander van mijn collega's, die bel je alweer.
1: Helemaal goed. Nou, okay. Hartstikke bedankt. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Goed. Nou, we gaan... ik had even zitten te zoeken om een leuke plaat van korfbal. Ik weet niet of die er is, maar dan hoor ik dat nog wel een keer. Maar ik kwam hem nu tegen, dus ik denk, volleybal, dat is ook een bal.

0: Ja, ja, Lodewijk van Avenzaat. Volleybal zingt hij. Goed, we gaan over naar Henk. Henk.
1: Ja, misschien aan het draaien. Ik ben nog steeds aan het kersten. Larissa Smink. Mooi natuurlijk Anouk Smink en Sandy Tsardi. Ze zijn al een kersten zien. Annette de Haan, Linda van der Meer. En achterin ze natuurlijk derde is Jenny Terpstra. En wie 4-1-2 in het voordeel van Larissa. Mooi hebben beide maten. Oeh, nou krijgt Linda de bal tussen de schouderbladen. Het is net de bedoeling van Jenny natuurlijk. Maar als ze slaat de bal uit en dan komt er op de weg van Linda te wonen. En de droog komt er zo gelijk onder de telegraaf heen. En dus automatisch het wedstrijdpunt voor de ploeg van Larissa Smink. Maar Anouk Smink en Sandy Tsardi die zien het ploeg dus van Annette de Haan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Ja, en de winnaar van deze onderlinge partij die stiet dus straks ook in de finale hier in Bidgem. Daarnaast hebben we de nummers 5 en 6. Dat wie of jou om hier in voordeel van Iris Veldman. Mooie Richter Winia en Jeldo Koopmans zien het ploeg dus van Rolly Kroonlijk. Mooie Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Fjouwer om hier en wordt de uitnodiging zoals Fjouwer. En dan is het Roelie Zijewit de keerste behouden met haar opslag. En daarmee wordt het dus Fjouwer om het waar. En dan is de spanning iets verder om. De Skinner Fjouwer hing het wel onder de telegraaf. En nu is het Linda die de bal voorin krijgt. Oeh, daar maakt het Anouk op de boppen bijna even een inschattingsfoutje. Want ze keert de bal nog boven de boven. Maar dan wie hier meer in zitten. Ze staan dus op wedstrijdpunt hier in Bidgem. Ja, die opslagbal van Annette Haan, die neem ik eigenlijk nog maar even mooi. 4-1-2 daar en zoals je gelijk. En op de andere kant, ja, is de spanning wat weer omgekeerd. Er stiet het bedoel van Rudy Kroonik nog vol achter. Maar ze binnen ondertussen weer omkomen tot 4-1-2. En het is nou misschien een 4-1-2 het bedoel van Jiris Veldman. En die mooi de bal opslaan. Zij stuurt de bal nog naar het Perkta. En naar die bal is het Keertse Butter Delloin. Want ja, er wordt wel opslaan. En Keurmeester WC. Even wat te betekent, maar er komt een keer te lezen tussen de middellijn en de voorlijn in. Op de andere kant dus, Annette de Haan, zei je maar proberen om haar patoer in de street te houden. Een keer ze op een meter of draaien vanuit de boppellijn. En dan is het Annette, zij is hier te clear om de bal richting het perk van Anouk Smink en Sandy Tsardi te sturen. We zien wat Annette uit de heugelhoed toont. De keertse is goed genoeg om steun te hebben. Komt die bal van Annette ja, tussenin. Ja, die is fantastisch opgeslaan van Annette. En dat betekent een zitbal van Annette de Haan. Dat betekent dat de spanning nog weer omkeert. Het wordt veel omdraaien. Jerien Bidgem.
0: Oké, dankjewel Henk. Goed, en dan gaan we snel over naar Jan Bakker. Die zit in mijn naam. Jan.
2: Ja, patroon noemen Jurgen Menno van Schieten en Rick Minders met Jesse Steenstra. Die winnen die partij zijn Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen IJsman maar 4-1 en Sarge Gleek. En die Sarge Gleek die had 4 keer op de telegraaf hong. En daarvan wie minstens 12 keer dat Paul Dijkstra en zijn maten de Sarge 12 voorsprong hier en dat helemaal verprutsen. Dus Menno van Schieten en Rick Minders maar en Jesse Steenstra oer naar de tred omlopen. Die hebben steeds noemen natuurlijk. Voor vandaag zien de punten. En dat hien Menno, dat hien Rick en Jesse natuurlijk vorige week in Weidem ik al. Dus die man die klapt aardig in de punten. Dan hebben we de eerste partij in de tweede omloop. Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma. Johan Sipma, Gabriel van Popt en Hendrik Kootstra. Er wie wat discussie over een kweerbal of een bal die net kweer wie. Maar daar keert ze nog weer verder. En het houdt in dat het partij van Johan Sipma, Gabriel van Popt en Hendrik Kootstra. Die hebben 4-1 voorsprong. En er komt nog een fjouwerglik aan de telegraaf.
0: Ja, oké. Okay. Nee, prima. Dankjewel, Jan. Dus, nou, we gaan zo meteen weer naar je toe. Maar ik zal eerst nog een plaatje draaien. Dan ga ik even Erik bellen. Want ja, die wil ook wel wat vertellen waarschijnlijk.

0: Ja, ja, Fading Like a Flower van Roxette. Wat een leuke plaat. Ja, een beetje vlotte plaatjes hebben we in dit systeem staan. Altijd leuk natuurlijk. Ja, ja, ja, bij Silt heb je hele leuke muziek. En wat je niet hebt, ja, dan regelen we wat gewoon. Goed, ik ga even kijken of ik Erik aan de lijn heb. Erik, hoe zit het daar?
1: Ja. Ja, we zitten tegen het einde van de eerste helft aan. En het is helaas moet ik melden 1-1. Zo net na een half uurtje, waarna ik net van de radio af, is er een terugspeelbal was het van Jesse Mulder. En die was een beetje hoge terugspeelbal. En die stuitte heel raar, een beetje een moeilijk veld. En die stuitte dus over Nick Teerling heen. En Daan Mulder kon het nog wel, of net niet bij een speler erbij, maar langs al kortmakend. Met de speler en al vloog in het rond, waardoor het 1-1 was. Dus terwijl wij helemaal bovenliggend waren met voetbal, kans op kans was het. Dus je zat eigenlijk te wachten op de 0-2. En zo hebben we ongemaakt een beetje in de wedstrijd geholpen. Want daarna gingen Hallingen een beetje weer van bank spelen, een beetje hoge ballen, zoals ze dat wel vaker doen. En dat moeten ze niet doen, ze moeten gewoon blijven voetballen. En de laatste 2 minuten is het wel weer 2 aanvallen van Hallingen die er weer een beetje op lijken. En nu is het Jos Scheffer die probeert weg te gaan. Maar wat ik al eerder zei, Oldenmaak is heel erg agressief met verdedigen. En het is allemaal net wat de laks van Hallingen. De balletjes net wat te kort, net wat te slap. Waardoor wij niet echt tot die goede aanvallen kunnen komen. Het was net een mooie steekpaas van Niels Pot op Renko Sandberg. Die kwam tegelijk met de keeper bij de bal. En de keeper was... Dan is eerder, maar dan kreeg de keeper ook het voordeel en werd er een vrije trap tegen gespeeld. En nu is het Bas Helfrich zelf die bij die bal kan, een lange bal, maar hij gaat net te hard voor Bas, dus hij gaat over de achterlijn, waardoor het een uittrap wordt voor de keeper van de Oldenmarkt. Nou, ik denk dat het is inmiddels al bijna 10-4. Ik denk dat het 5 minuten later zijn we ook begonnen, dus ik denk dat het een van de laatste momenten van de wedstrijd ook is. We pakken deze wel even mee, die uittrap nog. Het zou mooi zijn als Hallingen in ieder geval met een voorsprong de rust in gaat. Maar 1-1 is wat dat betreft ook nog goed. Want Hallingen is gewoon veel beter dan Oldenmarkt voetballend. Alleen door zo'n stomme, ik kan niet alles zeggen, door zo'n stomme actie. Waardoor je dus Oldenmarkt weer in zadel helpt. Sta je nu gewoon 1-1. Uittrap van Oldenmarkt is geweest. Daan Mulder die kopt hem weg naar ingooi. Dus een ingooi van Oldenmarkt rond ongeveer de middenlijn. Wordt genomen en speler van Oldenmarkt probeert zoekt ruimte. Nou is het wel Hallingen wat goed bovenop de man zit. En het is inmiddels hebben we de bal alweer veroverd. Is het Henk Helmers die de bal even teruggeeft aan Nick Teerling. Nick Teerling die denk ik nog een lange bal geeft. Zo tegen het, inderdaad geeft een lange bal. En Bas Helfrich die kan daar wel of niet bij. Die heeft hem nog, die heeft hem niet. Dat is een ingooi voor Oldenmarkt. Dat was net te veel naar de zijlijn. En die bal stuitte er over de zijlijn heen. Zo is het nu Oldenmarkt wat probeert nog een laatste aanval op te zetten. Een hoge bal naar het achterveld. Maar Henk Helmers kan hem mooi terugkoppen naar Nick Teerling. En Nick Teerling geeft hem weer aan Daan Mulder. Nou, Mulder heeft veel ruimte, kan er mooi oplopen door de middenlijn. Geeft hem aan zijn broer Jesse Mulder. Jesse Mulder geeft hem aan Arjen Oudhuizen. Tik en breed, die geeft hem aan Daan Mulder weer terug. Jos Scheffer staat op de zijlijn te wachten. Die heeft niet de bal gekregen. Misschien kan hij een aanvalletje tegen. Maar hij gaf een bal in een heel mooie touch. Waar hij even aan Niels Pot geven. Maar ja, dat mislukte. Als hij de bal had aangenomen, had hij al de ruimte om uit te halen. Maar dat lukte dus niet. En nu is het even oppassen, want nu is het Oldenmarkt wat toch even nog richting strafschopgebied kan gaan en het is een buitenspel. Oké, want hij ging alleen op de keeper af. Nou, er waren nog wat 2 verdedigers die kwamen naar hem toe. Maar het was alleen op de keeper, maar het was inmiddels ook al buitenspel gevlacht. Dus het is een vrije trap voor Hallingen. Nou, ik denk dat elk ogenblik de wedstrijd nu afgelopen is. Even kijken. Ja. Middenveld gaat weer naar Jos Scheffer. Jos Scheffer verliest de bal. Ja, zo gebeurt dat steeds. Het is net allemaal wat te laks. Als wij die agressiviteit van Oldenmarkt zouden hebben, dan zouden we nu echt 0-3 voorstaan of 1-3 in dit geval. Dan weet ik 100% zeker, want we zijn voetballend echt veel beter. Maar het is wat te laks allemaal. En nu is het rust. Ze fluit voor de rust, scheidsrechter. 1-1 met rust. En laten we hopen dat de tweede helft, dat Erik Katje even de boel op scherp zet. Dat ze even wat gas geven voor de tweede helft. Want dan walsen we er zo overheen, daar ben ik van overtuigd.
0: Oké, en hoe doet de scheidsrechter het, mevrouw de Jong?
1: Die gaat hartstikke goed.
0: Ja. Oké, deze. Dat mag wel vaker.
1: Tot nu toe.
0: Oké, mag wel vaker een vrouw fluiten. Ze mag wel vaker fluiten. Ja. Oké. Okay. Nee.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay.
0: Nee, dankjewel, Erik. Goed.
1: Tot straks, hè?
0: Tot straks, hè? Ja. Voetbalkaatsen. Ik heb op voetbal gezeten. Ik ben scheidsrechter geweest. Ik ben scheidsrechter geweest. Op tafeltennis. Zelfs op kaatsen. Dus ja, je hebt toch wel iemand achter de mengpaneel die toch wel wat sportjes kan. Goed, we gaan eerst even natuurlijk naar Henk. Want die heeft vast ook weer wat te vertellen. Henk Penius.
2: Ja, ik heb zeker wat te vertellen. Want ja, beide partijen binnen nog correct uit hier in Bidgemen. Dan kunnen we uiteindelijk de eindstand naast nog matchen gaan van de beide pools. Het is Jeldo Koopmans die de keertje weer te passeren. Maar ja, ik pak eerst de nummers 1 en 3 maar er even bij. Die, dat was het bedoelen van Larissa Smink. Anouk Smink zijn iets uit die zin. Het bedoel dus van Annette Nahaan, Linda van der Meer en Jenny Terpstra. Die hebben natuurlijk 4-1-2 en zou ik een prachtige zitbal nog van Annette. En dat betekent dus 4 je moet draaien op Nijwede Zuidelijk. Nou is het Anouk, zij passeert de keerts. En daarmee wint de partij van Larissa Smink, Anouk Smink en Zenit Zadi. Die winnen dus ik hun tweede partij, maar 4 je moet draaien in Zuidelijk. En staan dus automatisch in de finale hier in Bidgem. Dan de nummers 5 en 6. Rudy Kroonik, Lisanne Skaringa, Noël Elzinger, Sjen, Iris Veldman, Rick Svinia en Jelde Koopmans. Ja, ik die beide bedoelden in elk in je woon. En daar weer het al 4-1-2 in voordeel van Iris Veldman, morgen bij de maten. Dan is het uiteindelijk op 4-1-2 en 2-6 is de bal boven van het perk. Natuurlijk Rikst en achterniezen Jelde Koopmans. En dat betekent een 4-1-2 voorsprong. En het is correct op 4-1-2 en 6-2. Jelde, ze passeert de keers. En daarmee pakt zij dus de winst voor Happedoel. En steen zij dus ik in de finale hier in Bidgem. En dan gaat de finale in Bidgem maasen tussen de bedoelen van Larissa Smink, Anouk Smink, Sene Itzadi, Simpedoel van Iris Veldman, Rick Swinia en Jeldo Koopmans.
0: Oké, dankjewel Henk. We komen straks bij je terug. Goed, we gaan over naar Jan Bakker. Die zit in mijn naam.
3: Ja, de bedoelen 12 jaar die binnen nog een keer zijn. Johan Sipma, Gabia van Pot en Hendrik Kootstra. En ik zit dus niet even hier voor, maar inderdaad, die man die krijgt de partij net uit, want die zien Skinner 4 eerst voor en er wordt nu 4-2 en de Skinner 4 hangen, die kon natuurlijk telegraaf voor de partij van Tuninga. Dus, maar nu komt er komt er bij punten waarom 4-gelijk is het er, dus ze krijgen de partij net uit, maar het lijkt het nog toch wel die kant uit te gaan.

iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op

0: Beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De medische controle van de Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius is afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken zij vanmiddag rond 2:30 lokale tijd vanaf Tenerife naar Eindhoven. Daar volgt nog een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland in quarantaine. Nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum gekregen voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. Volgens de Iraanse bond loopt de aanvraag flinke vertraging op. Iran wil wel deelnemen aan het toernooi, maar stelt daarbij voorwaarden over veiligheid, visa en het gebruik van vlag en volkslied. FIFA heeft Iran uitgenodigd voor overleg in Zürich. De politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. En een team van 6 Britse militaire parachutisten en 2 militaire artsen zijn gedropt op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan. Ze zijn daar om medische hulp te bieden aan een mogelijke Hanta-patiënt die besmet zou zijn tijdens een cruise met de Hondius. Het eiland Tristan da Cunha telt slechts 221 inwoners en is alleen bereikbaar per boot. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Nieuws, sport en muziek. Verder ten Hoeve.
6: Ja, goed, we hebben kaatsen en we hebben voetbal. Goed, zometeen gaan we weer door naar Henk en Peenius. Die zit in Bitchum en Jan Bakker in Mijn Naam. En ook Erik Zonberg, die heeft zometeen na de rust weer de wedstrijd Oldenmarkt FC Harlingen. Goed, we gaan eerst natuurlijk even een leuk plaatje draaien. Wat heb ik klaarstaan? Pink. En daarna gaan we weer even naar Jan.

0: Ja, ja.
1: Raise your glass.
0: Ja.
1: Wat zou dat betekenen? Gooi je glas omhoog of zo. Goed, we gaan door naar mijn naam, naar Jan Bakker.
2: Ja. En dan kan ik je vertellen dat de partij tussen de twee vrouwen, Johan Sip en Gabriel van Popten en Hendrik Koetstra, het keer alles vier om die partij uit te krijgen. Het was geen verweest, het werd 4-1, 4-2. En het werd met 4-2 krijg je de partij toch uit. En is het Carné Tuninga, Joram Elsga en Klaas Pieter Volkersma die het onder de douche kennen. En dan hebben we de partijen 5 en zo. Die keert zich natuurlijk om een finale plakje nu. Pieter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Maar die komen er helemaal net onder pas. In Hartenbergs met Hesselpas met Erwin Zielstra. Daar is het in no time. Skin of jouw eerst van het laatste partij. Maarten Bergsma.
1: Oké, dankjewel. Goed, we gaan zometeen even Erik Sonnenberg even bellen. Maar dat moet even door mijn collega gedaan worden. Hé, hey, die is er niet. Dan doe ik het zelf even.
3: Dit is de Kleischijf.
1: Kijk, eindelijk is een hele mooie, vlotte plaat als kleischijf. Nou, ik ben er trots op dit keer.

0: Ja, ja, goed. We gaan eerst even snel door naar Jan en dan pakken we Erik even. Jan.
1: Ja, want die partij tussen de partijen Vier, Wesson, Peter van Zuiden, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra, Tim Martenbergs, Hester Pasman en Erwin Zielstra. Dat laatste partij die pakt nu de skinny vijf eersten. En dan denk je, zo die Peter van Zuiden, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra een keer een size pakt hebben. Nou, dat zie ik je vertellen, die heeft totaal geen size punten. Dus die, dat gaat als een echt keer zuteren. Dank u wel. En wij hebben een kwartier pauze, dus dan nemen wij een rondje in, want het is hier hartstikke kort.
0: Oké, nou heel succes en loop ze maar, zou je zeggen. Goed, dankjewel. Goed, we gaan eerst even naar Erik Sandberg natuurlijk, want die heeft natuurlijk ook alweer wat te vertellen, want jullie zijn alweer even bezig, Erik.
2: Ja, we zijn we zitten in de zesde minuut. Bijna zes minuten zijn we onderweg. We hebben over drie begonnen. En het is nog 1-1. Geen wissels met de rust. En het is wel dat Harlingen wel iets feller van start is gegaan, gelukkig. Maar ook hier, die pasen die ook in het middenveld. Jesse Mulder die zou Jort proberen te bereiken. Maar het komt even net niet aan. En het is ook niet zo dat Oldenmark heel veel gas geeft. Dat was begin tweede helft, was er wel een mooie actie van Oldenmark. Dat ze alleen op een keeper af konden, maar uiteindelijk gebeurde daar niks mee. Nick was op tijd. En nu is een hele mooie lange bal wel op Bas Helfie. Bas Helfie probeert de achterlijn te halen. En het is een corner nu, dus een corner voor Harlingen. Het is voor mij de tweede corner nog maar voor de wedstrijd voor Harlingen. We hebben niet heel veel corners gehad. Ook Oldenmark niet trouwens. Ik denk dat er 2-2 staat in corners nu op dit moment. Of 1-2. Nou, het is eigenlijk een Oudhuizen die zich om de corner gaat bekommeren. Jesse Mulder gaat mee. Maat Beuker gaat mee. Remco Sandberg staat bij de keeper. Bas Helfrich staat op de 16. Er zijn vier spelers van Harlingen die proberen nu het ballen. Het is een mooie corner. Ja, jammer. Het is een kopbal van Jort, maar die kan hem net niet goed raken. Maar de bal blijft in. De bal blijft bij Jesse. Jesse helpt hem bij de zijlijn. Weg. Even kijken wat er gebeurt. Hij brengt hem weer in na de 16, maar die kan er ook niet mee. Maar er nog steeds balbezit voor Harlingen. En het is bij de cornervlag Jesse die de bal weer opnieuw inbrengt. Die gaat hem naar Jort brengen op de 16. Nou, misschien een actie even. Jort gaat actie. Hij haalt uit Remco. Het is Arjen Oudhuizen die bal krijgt. Die haalt hem niet uit. Dus de bal gaat naar Jesse Mulder. En Jesse Mulder die denkt, ik krul hem in de bovenhoek. Maar hij krult hem wel. Maar hij gaat echt 3 meter naast. Dus einde aanval voor FC Harlingen. Maar het was in ieder geval een mooie aanval die uiteindelijk meer dan een minuut duurde. Dus het is nog steeds 1-1. We zitten in de, even kijken, in de 8e minuut. En verder geen wissels.
0: Oké, okay, nee, meestal als wel jij lijf met jou zitten, Erik, dan scoort Harlingen, hè? Maar dat is een beetje helaas.
2: Ik zal een vlaggetje omhoog doen als ik met jullie live doe, dat iedereen het ook ziet. En dan weten de spelers het ook en dan kunnen ze het ook even wezen. Dus ik zal het even regelen nu.
0: Ja, dan kun ze dan even een goal maken. Dat is altijd leuk.
2: Ja, nee. Voor de volgende keer.
0: Oké, okay, tot straks. Jo. Okay. Mooi, goed. Even kijken. Ja, we zijn met kaatsen bezig. We zijn met voetbal bezig. We hadden korfbal. Ja, daar zoek ik wel een leuk plaatje bij.

0: Ja, Sarah, only us. Hele leuke meid. Ja, goed. En ja, ik wil trouwens nog de complimenten even geven aan de directie hier. Want we hadden een hele mooie plaat zo pas. Even kijken, wat was dat? Dat was de knieschijf. Oh nee, de kleischijf, sorry. Nee, dat, een hele mooie, vlotte plaat dit keer. Dat was de Juntos met It Moment. Dus nee, inderdaad. Echt een compliment, directie. Een fantastische plaat. Goed, we gaan even over naar Erik. Erik, ja, het is nog steeds 1-1, hoor ik wel.
1: Ja, het is nog steeds 1-1. En we zitten nou even kijken. Ik hou de stopwatch er even bij in de... Maar kijk hoor. In de 17e minuut zitten we nu. En nou is het George Scheffer die verliest de bal. Jammer, die kon 1-1 richting een goal. Maar dat lukt net niet. Het is wel een open wedstrijd geworden. Het gaat lange halen van beide kanten dan. En het is nu Oldenmarkt wat die kan gas geven. Maar het is... En Helmers die bal dat ingooi weet te maken. Dus het is een ingooi voor Oldenmarkt. Het is dus nog steeds 1-1 wat je zei. En we hadden eigenlijk samen afgesproken dat de eerste volgende keer dat ik hier in de uitzending was, dat er een goal zou vallen. Maar dan moet het wel een goal aan onze kant te zijn natuurlijk. Nu is het Daamulder die gewisseld wordt. En is het, even kijken wie is erin gekomen. Kenji erover is voor hem in de plaats gekomen op de linksback positie. Daan die net een gele kaart kreeg, dus is wel jammer. Dan is hij volgende week geschorst. Dus, en we willen ook voorkomen dat hij natuurlijk een rode kaart krijgt. Dus vandaar dat hij nou ook gewisseld is. Want dan kan hij, dan zou hij met de na-competitie niet mee kunnen spelen. En één wedstrijd schorsing is niet zo erg. En inmiddels zag ik in de pauze dat voor de wedstrijd over Renato, als hij zou verliezen en wij winnen, dan zouden we weer kans hebben 1-1. Maar die schat in de rust al 1-4 voor. Dus ik ga ervan uit dat gewoon dat die gewoon kampioen wordt. Dus bij deze alvast gefeliciteerd voor Renato. En laten wij dan proberen wel deze wedstrijd tot een winnend einde te brengen. Want wij hebben 1 punt nodig om in ieder geval zeker tweede te worden. Dus 1-1 zou op zich kunnen. Maar dan moeten we het niet... dat is een goal. Het is een goal. Ja, we hebben afgesproken dat live een goal zou vallen. Maar het is wel aan de verkeerde kant.
0: Oh jee. Voor
1: ons. Het is een lange bal van Oldenmarkt. Die naar de linker spits gaat. En die gaat Bas Helfi voorbij. En die haalt gewoon uit met de linkervoet. En totaal kansloos. Het is 2-1 voor Oldenmarkt op dit moment.
0: Dat hadden we niet afgesproken, toch?
1: Nee, dat hadden we niet afgesproken. Maar live en goal. Dus,
0: alleen verhalingen.
1: Dat wel, maar 2-1. En het is eigenlijk wel raar, want het zat niet in een wedstrijd op dit moment. Het was wel wat meer evenwichtiger, hè, waar de eerste helft Hallingen totaal bovenliggend was. Maar door een hele stomme actie 1-1... zelf de 1-1 maken, want dat was een eigen goal van Daan Mulder uiteindelijk. En is het nu 2-1 en dat is echt niet nodig tegen deze ploeg. Dus laten we hopen dat ze zich even de rug rechten en dat we toch even deze wedstrijd tot een winnend einde weten te bereiken. Ik hoop straks weer te komen dat we weer een goal hebben, maar dan aan de andere kant.
0: Oké, ja, meestal hebben we een goal, hè, als we live zitten. Dus prima. Ja. Nou, ben benieuwd. Ze moeten nog even hun best doen, nog een dik half uur denk ik. En dan horen we het wel. Tot straks.
1: Tot zometeen.
0: Joe. Oké, nou Erik, elke keer als wij live met Erik zitten, dan komt er een goal. Nou ja, dit was dus de verkeerde kant op. Goed, ik ga nog een plaatje draaien, even kijken. En dat gaat over een plaats. Ja, dat wist ze zelf waarschijnlijk ook niet. Die zit hier vlakbij Franeker. Dat is Seks, Bier en Rum van Jorieke Sterke.

0: Ja, ja, Jorieke Sterken, seks, bier en rum. Goed, we gaan gelijk even over naar Henk, want daar zijn ze weer begonnen.
1: Ja, de laatste partij van de dag, de finale hier in Bitchum. En daar is het Jeldo Koopmans. Ja, ze kan rustig op die bal watsen en hem dan voor de keertje keren. En daarmee pakt ze weer 2 puntjes voor haar partoer. Ja, de finale hier dus bij de eerste vrije formatie van het seizoen. Larissa Smink, Anouk Smink, Sani Tsardi, zij steeds in oer, Iris Veldman, Rikster Winja en Jeldo Koopmans. Het is voor de Rikster kennen het een heel mooi weekend worden. Ja, ze vertelde krijgt even een nice hier. Want ja, het wie net alleen een Gerbrecht die juist de eerste kroons op de hoofdklasse pakte. Maar ik, Rikster Winja, wie het haar eerste kroons op de hoofdklasse die zij daar dus pakte. Dus wat dat betreft, ze ziet nou, ik weet het niet, de finale. Ja, die finale die is dus echt, krijgt u het aanzetten. En nou is het aan ook Smink die de bal in het voorperk krijgt. En die doet er, ja, die rekken de bal vliegen. Maar die bal die gaat langs de verkeerde kant van de QRPL. En dan gaat het de 2 punten gaan uit bedoel van Iris Veldman. Dat eerst dan, Senna retour tot in het perk. De lange, komen 2 keersen te liggen. Yellow keert de bal voor de keerts. Senna passeert de keerts. Fjouwer 2. Dan is de Senna boven. Sois 2. Boetenslag van Larissa. Sois Fjouwer. Yellow die vervolgens de bal voor de keerts weer te keren. Sois Liek het eerste. En dan is het dus correct. Anouk die de bal, ja, wordt goed rekken. Maar die bal die gaat over de kweeline heen. Dan zouden we dus het eerste bordje. Hier dus naar partoe van Iris Veldman, Rikster Winja en Jelde Koopmans. Zij pakken dus de leiding hier in Bitchumsjen. Larissa Smink, Anouk Smink en natuurlijk Sene Tsardi. En dan komt er een keer te listen in het tussenspel. Dus het eerste is verkeerd in de laatste partij van de dag hier in Bitchum.
0: Oké, okay, dankjewel Henk. We komen straks weer bij je terug. Goed, ja, en over kaas gesproken en kransen. Ja, mijn oude vader, die heeft zijn hele leven kaasend gespeeld. En die had de wereld aan kransen altijd buiten hangen aan de gevel. En ja, toen stopte hij een beetje, want hij was te oud. En toen kreeg hij een buurman. En ja, die had zijn pui ook vol met kransen even later. Goed, even een plaatje speciaal voor Jan Bakker, want het is nogal koud daar op het veld.

0: Deze plaat moet je ook niet te lang horen, want dan zoek ik een drempel op. Goed, ja, koud, het is koud op de Kaatsveld, het is koud. En bij Erik is het ook koud, maar hij zegt, ja, ik ben echt mijn kerel, hè, dus ik heb er geen last van. Goed, het is hier in Vraneker trouwens, 11 graden. Dus, nou Erik, hoe zit het bij jullie? Is het alweer een goal? Is er een golf van?
1: Het was niet het beste nummer wat ooit draaien heeft.
0: Nee, ik.
1: Dus goed dat je hem wegdraait.
0: Ja.
1: 28e minuut voor de tweede helft. Het is nog 2-1 achter. Er komt nu net een wissel. Jort Scheffer gaat eruit en Nick Hogeveen komt daarvoor in de plaats. Nou ja, misschien kan hij even nieuwe energie geven. Een snelle jongen. Dus laten we hopen dat die laatste... Nou, de laatste 20 minuten die we nog spelen, denk ik, dat het in ons voordeel gaat uitpakken. Maar het is een beetje rommelig aan het worden. Het is, wij spelen een beetje in de kaart van Oldenmaar. Ik wil toch wel veel lange ballen. Dus Remco Sandberg die bal heeft en die geeft die bal aan Kenzie erover, kan die bal niet meekrijgen. En dan is het weer de verdediging van Oldenmaar die kan... die hem kan overnemen. Aan de zijkant wordt die bal mooi weggespeeld door Oldenmarkt. Blijft aardig in balbezit. Nou, die gaan naar het middenveld. Even kijken, die geeft een lange bal op de spits van Oldenmarkt. Maar die kan er niet heel veel mee. Die kan hem wel nog onder controle krijgen. Maar het is Bas Helfer die hem heel mooi overneemt. En de eerste balcontact van Nick Hogeveen. Nick Hogeveen die kijkt waar kan hij naartoe. En die gaat die bal naar Niels Potsen sturen. Niels Potsen tussen twee verdedigers. Die kan niet heel veel, maar die geeft hem netjes terug aan Henk Helmers. Henk Helmers ziet Jesse Mulder vrijlopen. En nu is het Nick Hogeveen. Ja, jammer. Nick Hogeveen die met een lange bal van Jesse Mulder mee kon nemen. Maar de keeper was net op tijd. En de grensrechter vlag voor buitenspel. Maar dat was het in ieder geval absoluut niet. En ik kwam echt een meter achter de speler vandaan. Maar de scheidsrechter, die overigens nog steeds heel goed fluit, die had dat ook gezien. Want die gaf inderdaad ook aan dat het geen buitenspel was. Maar ja, het was ook geen goal. Dus het is de Hallingen die in balbezit is. Hallingen begint nu eens beter te voetballen. Misschien door de komst van Nick Hogeveen. Maar nu is de bal, nu is het een hele mooie bal van Remco Sandberg. En Remco Sandberg die kan alleen op de keeper af. En de grensrechter geeft weer buitenspel. En de scheidsrechter zegt weer van het is geen buitenspel. Het gaat gewoon door het spel. En nu gaat de bal van Kenzie erover naar Jesse Mulder. Die kan die bal niet tussen twee man wegkrijgen. En dan wordt het een lange bal, wordt het weer op de spits van Oldenmarkt. Ja, dat gaat niet gebeuren. Het is een beetje een countervoetbalploegje geworden nu. En hij zit nog steeds in de 16, heeft het goed. Maar hij kan die bal tussen twee man van Hallingen niet onder controle krijgen. En het is weer Jesse Mulder die op middenveld die bal geeft. Die bal zou geven aan Nick Hogeveen, maar dat lukt ook niet. En de bal gaat via de speler van Oldenmaat nu naar Henk Helmers. Henk Helmers vindt Jesse Mulder weer. Jesse Mulder geeft steeds heel veel ruimte. Daar moeten we echt meer gebruik van maken. Geeft hem naar Kenzie erover. Kenzie erover geeft hem dan aan Nick Hogeveen. Maar die wil die bal doorspelen aan Jesse Mulder. Maar dat lukt dan weer niet. En dat is het verhaal van vanmiddag. Dat de Pasen net niet goed aankomen. Het verhaal eigenlijk van het hele seizoen. Maar het is nu Arjen Oudhuis die wel een mooie paas geeft op Remco Sandberg. Remco Sandberg staat tussen twee man in. Nou, ik zou zeggen, probeer het gewoon maar eens te schieten. En hij geeft de bal wel terug aan Mark Beuken. En Mark Beuken kan hem uithalen. Oeh, dat is een goed schot. Dat is een goed schot. Ongeveer een metertje naast de goal. Mooi in de bovenhoek had hij gevlogen. Maar ja, de keeper kon hem laten gaan, want hij was gewoon een metertje naast. En tikken de minuten wel voorbij. We zitten nu in de 32e minuut. En het is nog steeds 2-1 voor Oldenmarkt. Maar Hardingen komt eraan. Let op, die gaat nog een goal maken.
0: Oké, nee. Ik hoop dat het nog goed komt in Hallingen. Dus de grensrechter heeft dus de bril niet op. Of de verkeerde bril mee.
1: Ja, nee, maar de scheidsrechter heeft het heel goed. Want twee keer toe de grensrechter geeft daar vlachten. En dat heb je wel vaak natuurlijk in deze klasses. Maar dit was wel heel overdreven. En het is... Ik kan deze nog even meemaken, jongens. Want nu is het een hele mooie bal van Jesse Mulder op oh, jongen, Bas Helfer, wat doe je nou? Bas Helfer ging alleen op de keeper af. Maar die zag Remco Sandberg vrij. Ik denk van, hé, hey, die kan ik hem ook afgeven. Maar ja, dat was een paas die niet aankwam. Dus nou is het in één keer weer Oldenmarkt wat alleen op de keeper af kan gaan. En het is, het is gelukkig gebeurd er niks. Want dus Joeri Mulder staat goed op zijn plaats. En het is een zijkant voor Oldenmarkt. Nou wat ik zei inderdaad, de grensrechter die het de goede bril niet op, zoals je zegt. En laten we het daar maar ophouden. Maar de scheidsrechter heeft gelukkig wel de goede bril op.
0: Oké, nee, prima. Nou, ik heb ook de verkeerde bril mee. Vandaar dat ik wat vreemde plaatjes draai hier. Dus dat is het.
1: Ja.
0: Oké, tot straks.
1: Nou, tot
0: Hoi. Goed. Ja, we gaan gelijk weer over naar Henk, want die heeft natuurlijk weer wat nieuws.
2: Ja, die finale, die gaat gewoon terug hier in Bitchem. Waar is de Smink? Anouk Smink en Senne Itzar. Die matten echt vol onder bak. Sien Iris Veldman, Rick Winia en Jelle Koopmans later in derde. Ja, het eerste bordje waar verkeerd op de Sarjeliek. Dan is de bal weer van Anouk. En nu is het Rick Winia die de bal richting de middellijn stuurt. En komt er een keert te lezen. De tweede keert, derde betekent even Radio van Opslag. Maar ja, de tweede eerste is ondertussen even verkeerd. Een Boedenslaf en Jeldo. Rick die te passeren. De keers weer te passeren, betekent 2-2. Jello, mooi wat geluk. De bal die glipt door de vingers van Larissa. De keertse weer te passeren, dat betekent 4-2. Anouk boven, 4-gelijk. En dan is het vervolgens Senna die de keers net voorbij weer te slaan. Zoals 4 de formatie van Iris Veldman. Dan wordt het toch een boetenslag van Iris, wordt het zoals gelijk voor de tweede keer. Ja, en dan mooi Senna de keertse verdedigen. En dat doet ze net goed. Op de zoals gelijk pleert zij de bal boeten het perk. En zag hij de bedoel van Iris Veldman in één keer op een spul voor. Hier in Bitchem. En ken Rick erbij. Ja, die kende erbij. En die rekent hem dit keer net lekker in de retour. En dat betekent dus dat Senne Itzar die de eerste keer weer te passeren hier in Bitchem. En daarmee pakt zij in ieder geval de eerste 2 puntjes. Of in het tredje eerst hier. Van die finale van de Van Aijsma Vrouwse partij. Dus op mijn medaille. Het zien mooi hier. En dan staan dus Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzar. Die staan zien horen het partij van Iris Veldman, Rick Terminia en Jello Koopmans. Ja, dus er ging dus een spulvoorsprong voor het partij van Iris Veldman op de Telegraaf. En dan is het Iris Veldman zelf die de opslag verzwaar. Komt ze mooi heron en dan brengt de bal naar het perkta. En dan brengt het hem achterin. Dat ze net goed. Die bal die knikt boeten. Ja, is in ieder geval het bedoel van Larissa Smink. Terwijl die boetenslag van hier is Veldman op een schiene vierhouderkamp. In dat tredje eerste van de finale. De laatste partij van de dag hier in Bitchem. Ja, de start is in ieder geval voor het bedoel van Iris Veldman hier in Bitchem.
0: Oké, prima. Dankjewel Henk. Goed, en Jan is ook alweer terug in mijn naam. Dus we gaan gelijk over even naar Jan Bakker.
3: Ja, dankjewel. En het is hier de nacht geworden worden. En wat ik dan nooit dingen heb, zolang ik eerste slagjaar ben, om iets waardigs te geven bij het veld. Ik heb het nou al dingen. Ik heb mijn patatje helemaal pinda, want er weer zo koud. En de meeste mensen krijgen, want alles wat ik zei, wat ik eerder zei, iedereen staat hier op in je kant van het veld. U te winnen, achter de scherm, of in de tenten. Maar ja, dat is een omstandigheid. We zitten te zien naar de hele finale. Menno Verschieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, Johan Sipma, Gavia van Popta en Hendrik Kootstra. En die Gavia van Popta had die de laatste 2 hier won. Dus die wilde de trui wel vol maken. En dat kind, want hij zit nu aan eerst voor. Maar dat is nu maar het begin van de partij. Dus dan niks van de season.
0: Oké, prima. Nee, we komen straks weer bij je terug. Eerst een plaatje en dan gaan we nog eens even kijken naar bij Erik.

0: gezellige plaat. Ja, ik was even aan het bellen met Erik. Alleen, ja, toen ging er wat fout met de verbinding. Maar ik heb hem nu in de lijn, Erik.
1: Zeker. Ja, nou, het is nog steeds 2-1. Helaas moet ik zeggen, het is in de 41ste minuut. Dus we hebben nog 4 minuutjes. Misschien kunnen we nog wat
0: tijd. Gelijk naar Erik, naar jou toe.
1: Ja. Wat zei je?
0: Ja. Oh, nee, sorry, nee. Ik was even... Met de andere reporters tussendoor. Maar ga door, Erik, okay, sorry. Okay. Ik had de microfoon erop.
1: Geen probleem, geen probleem. Maar het is een beetje heel rommelig voetbal is er nu. Het is Hallingen probeert het allemacht. Probeert daar die wedstrijd naar ze toe te halen. In ieder geval de gelijkmaker te maken. Maar de passen komen gewoon niet goed aan. En daarmee spelen ze Oldermaat zo verschrikkelijk goed in de kaart. En als ik het nou zo zie. Ik heb beloofd dat Hallingen nog zeker een goal zou maken. Maar... als ik het nou zo zie, dan weet ik het niet. Maar nu is er wel lange blaf van Nick Hoogeveen. Nick Hoogeveen doet zijn uiterste best om wat te betekenen. En inmiddels is er nog een wissel gekomen. Jesse Mulder is eruit gegaan voor Jarno Atema. Dat betekent dat Mark Beuker een beetje naar de nummer 10 gezakt is. En Jarno samen met Remco de spits moet hebben. En nu wordt de bal... op zijkant getikt en die jongens van Oldermaak zitten het mooie terrasje denken van nou we tikken die ander even wat verder weg. Ja, die denken elke minuut is meegenomen natuurlijk, want ja, dan heeft Oldermaak natuurlijk de winst. En nu is het Hallingen wat weer kan voetballen. Het is Henk Helmers die helemaal mee naar voren gaat op het middenveld is. En die geeft die bal aan Nick Hoogeveen. Maar Nick Hoogeveen speelt hem te ver voor zich uit. Waardoor die bal kwijtraakt. Maar het is Renko Sandberg die bal weer terugverovert. En het is hem, die geeft hem aan Kenji erover. Maar Kenji erover verliest de bal. Je wil eigenlijk een speler voorbij. Lukt hem niet. En via zichzelf wordt die bal tot ingooi behoerd. Waardoor Oldermaak nu een ingooi kan nemen. Ik wil ook zeggen, Oldermaak is niet aan het tijdrekken. Dat moet ik hem wel nageven. Het is meer... de omgeving die dat doet, maar het is even kijken, nu een lange bal van Niels Spot, maar die moet naar Arjen Oudhuizen, maar die kan er niet bij, het is een veel te hoge bal. Nou wordt wel even rustig aangedaan. De rechtsback van Oldermaak moet helemaal terugkomen, want die was helemaal naar voren gelopen om de ingooi te nemen. En de ingooi wordt nu genomen en die gaat over de speler van Oldermaak heen. Maar dan is hij naar, komt hij bij Bas Helfrich. En Bas Helfrich tikt hem naar Maart Beuken. Maart Beuken die tikt hem nu naar Niels Spot. Niels Spot tikt hem naar Arjen Oudhuizen. Arjen Oudhuizen tikt hem nu terug naar Bas Helfrich. Bas Helfrich kijkt waar kan ik naartoe. En die gaat helemaal in de breedte naar Kenji Derover. Kenji Derover speelt hem nu naar Nick Hoogeveen. Nick Hoogeveen gaat denk ik een actie in. Er gaat een actie in. Die geeft hem aan Remco. En Remco geeft hem terug aan Nick Hoogeveen. Kenji Derover krijgt die bal. Die wil hem in de 16 brengen, maar die gaat eigenlijk naar niks. Maar we houden balbezit. En Joeri Mulder geeft die bal nu aan Niels Spot. En Niels Spot die geeft een hele verre hoge bal aan. Ja, daar kan niemand wat mee. Aan tweede paal. Hij wou hem geven aan Nick Hoogeveen. Maar hij was groot, te hoog en te ver. Waardoor hij dus een achterbal wordt. En het is een keeper die de achterbal heeft. We zijn inmiddels de laatste minuut. De 45 minuten zitten weer. Dus ik maak hem wel even vol, denk ik. Ik denk niet dat er heel veel tijd vrij bij komt. Er zijn wel een aantal wissels geweest, maar het zal er maar 1 minuutje bij komen. Ik weet niet of het kan, jongens. Kan ik hem vol praten? Of,
0: ja, je hebt nog heel even, hoor. Als die 10 minuten duurt, dan kan er nog even.
1: Nou, dat weet ik dus niet. Maar we hebben geloof dat er nog een doosje komen van Hallingen. Dus dat met de hoop wezen. Maar de uittrap van Oldermaak vindt nu plaats. Tenminste, ja. Hij heeft hem nou over de middellijn gekregen. Maar dan is het Mart Beuken, denk ik, die bal... Mart Beuken weet die bal te beroeren. Die kopt hem naar achteren naar... Joeri Mulder en Joeri... Of Joeri Mulder, mij hoor, Joeri Bauma. En dan gaat hij via Henk Helmers, gaat de zijkant. En waar de Oldermaak nu even wel rustig aan doet. En de bal... heel rustig aan speler naar de ingooi gaat. En nummer 3, de rechtsback, die helemaal naar voren is gegaan. En die mag hem ingooien. Dat doet hij nu. Die speelt hem naar een van Oldermaak. Maar het is Mart Beuken die bal naar Joeri Bauma weet te bereiken. Maar uiteindelijk komt er weer tussen. En wordt die bal met lange halen heen en weer. Is het Oldermaak wat steeds in balbezit blijft. Waardoor het eigenlijk niet echt een mooie aanval is. Maar nou is het Bas Helfrich die 1-op-1 met de speler van Oldermaak probeert daar ja, een duel te winnen. En dat is hem ook gelukt. Want Bas Helfer wint het duel. Die krijgt hem bij via Henk Helmers bij Niels Pot. Dus Remco Sander die op het middenveld de bal ophaalt. Geeft die bal even aan Henk Helmers. Henk Helmers geeft hem terug aan Kenji erover die veel ruimte heeft. Alleen hij moet zorgen dat hij daar even een goede paas mee kan doen. Nou, dan geeft een goede paas aan, aan Nick Hoverveen. En dan is het Kenji erover die de bal voorgeeft. Een goede bal voor. En dan is, oei, is het Jarno Atema die die bal op zijn hoofd krijgt. En naar de tweede paal tikt. Maar ja, hij gaat naast. Dus het is een achterbal voor Oldenmarkt. We zitten inmiddels in de, kijken, de 47e minuut net, 46-05. Dus ik denk dat er nog een minuutje bij komt en dan zal ze wel afsluiten. Nou ja, dan heb ik niet de lief gekregen dat Ellingen nog een goal zou maken. Maar je weet het niet. Kan in één minuut gebeuren natuurlijk.
0: Ja, je weet nooit. Het zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Op het laatste moment ja. Even, dat doet Ellingen wel vaak, ja. Op het laatste moment dat, nog even winnen.
1: Dat zou wel mooi wezen. Het is een bal die gaat nergens naartoe. En het is Niels Pot die de bal kan overnemen. En die moet een lange bal geven. Nee, die geeft een korte bal aan Bas Helfries. En Bas Helfries die geeft hem dat niks. Het is een vrije trap voor Hallingen. Nee, het is een ingooi voor Hallingen toch. Nee, wel een vrije trap. Ik denk dat had ik niet zien. De bal gaat naar Henk Helmers via Bas Helfrich. Bas Helfrich geeft een hoge bal. Ja, daar kan niemand wat mee, jongen. Mark Beukers zijn lichaam goed gebruikt, waardoor hij in balbezit kan blijven. En die geeft die bal daardoor nu aan Kenji erover, heeft ruimte. En die geeft die bal met een hakje naar Nick Hoogeveen. Nick Hoogeveen kan er niet bij. Die valt. Die wil heel snel de actie doen, maar hij stukkelt over zijn eigen voeten. Dus, en nu is het 1-1, maar het is Bas Helfrich die bal gelukkig goed verdedigt, waardoor de spits van Oldenmarkt niet weg kan. En nu is het afgelopen en is het Oldenmarkt wat... Ja, eigenlijk toch wel, moet ik zeggen, dan verdient 2-1 pakt. En Hallingen helaas met een 0 punten terug in de bus moet straks. En dan moeten we volgende week tegen VWC de laatste wedstrijd naar de punten pakken. Ik zag wel dat Makkinga ook op 0-0 stond. Dus ik denk dat we genoeg hebben voor de definitieve tweede plaats. Maar je wil gewoon winnen zo'n wedstrijd. Zeker als je met z'n allen in de bus bent. En dat hebben we niet gedaan. En dat is alleen maar aan onszelf te wijten. Kan ik het anders noemen.
0: Oké, goed. In ieder geval... Dankjewel Erik voor je verslag. En het kwam mooi uit dat we het einde van de wedstrijd nog even konden meemaken.
1: Ja, dus, zeker.
0: Oké, tot de volgende keer hè. Jojo.
1: Ja,
0: okay. Hoi. Goed, en dan gaan we gelijk over naar Henk. Want die zal wel heel veel te verdelen hebben. Henk.
2: Ja, ik zie ondertussen eigenlijk nog wel een mooie finale verder hier in Bichem. Het is vier eerste binnen ronde, vierde eerste ben we maar bezig met vier eerste verkeerd. En van die vier eerste waren de traaie eerste op cyclic verkeerd. Dus ja, dan is je nou spannende eerste. Ja, het is toch het bedoel van Iris Veldman, Rikster Winia en Jelde Koopmans. Wat de touwtjes in handen had. Ze stonden al een spul voor, dan wordt het zoiets te waan. Dan is het Anouk retour tot in het perk. En daarmee pakken zij hun eerste botje onder Telegraaf. En dan zie ik achter mij dat langzamerhand zelfs het Sintje er weer terug komt. En dat betekent dus natuurlijk dat het een stukje aangenamer wordt hier in Bidgem. Spul om het eerst dus Wiert. En dan wordt het uiteindelijk op die Nientwaan. Dan is het via Fjouwelijk is het uiteindelijk Jeldo. Ze passeert de keer. Ze pakken als eerste op Nijdershuis. Riks de Boeten.

0: Ja, die weten we hier maar. Die bal gaat een heel lang door de boppen heen. En zij hebben dus Truimingen en Fjouwglik aan de telegraaf hingen. Jeriem Bidgem.
1: Oké, okay, dank je. Ja, spannend daar in Bidgem. Goed, even kijken of het ook zo spannend is in mijn naam, Jan Bakker.
2: Het is sowieso leuk, want het is veel ongelijk in de partij tussen Jorgen en Fjouwer. Ik zie Jorgen, want dat is mij nog geschieden, Rick Minnes, mijn Tjesse Steenstra. Die ging het noemen en dan kom je als eerste op de hele finale. En de patroon noemen Fjouwer is Johan Sippa, Gavia Verpopt en Hendrik Koostra. Die kwamen eerst voor. Het werd eerst een gliek. Het werd 12-1. En dat was een prachtige slaaf van het die op Zuidgliek. Dat mij nog verschieten een fantastische zitbal hier. Het perk... Ja, ik kon er helemaal niks van worden. Gabia van Papten en Hendrik Koosta. Ze sprong bij hem heen en ze misten de bal al eer. En dat was echt een fantastische bal. Maar nog eens het twaalf eerste klik. En skeer het in het voordeel van Patour noemen Fjouwer. En dat winnen Johan Sipma, Gabia van Papten en Hendrik Koosta.
1: Oké, okay, goed. Dan komen we straks naar het nieuws van 4 uur bij jullie terug. Bedankt en tot straks. Joep.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Norbert Terlouw.

0: Dit is het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond. De mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Nieuws, sport en muziek. Verder ten Hoeve.
4: Ja, welkom terug bij de Ziltemiddag. We gaan stasje over naar Henk en Jan Bakker natuurlijk voor het kaatsen. Het voetbal is afgelopen. Erik Zandberg die was bij Oldermarkt Harlingen en dat was 1-2 helaas. Nou ja, bij Jan was het heel koud op het veld en bij Henk viel het nog wel een beetje mee. En bij Erik, die zei, ik heb nergens last van. Goed, we gaan eerst even een plaatje draaien. Dan ga

besef je even. Want deze komt rechtstreeks uit mijn hart. Je geeft me de ruimte, je geeft me de tijd. Je geeft me een thuis en ik wil even wat kwijt. Een vriend voor het leven is weinig gegeven. Maar ik zie er eentje voor als ik van hier naar je kijk. Ik zeg het te weinig, of eigenlijk nooit.

0: Ah, Simon Keizer, ik zeg het te weinig. Goed, we gaan gelijk weer over naar Henk. Henk, zeg het maar.
1: Ja, die finale is weer volledig hier. Want ja, het weer misschien wel een cruciale slag. Op Trainingen en Cycling is de bal binnen of boeten. De Keurmes is uit een prachtige zitbal. En ja, dat neemt de scheidsrechter in dit geval. Boutje Houtsma neemt dat over. Want ja, ze kunt zelf net bepalen. En dat betekent dus dat de spanning weer omkaam. Het wordt twee draaien nog steeds op dat moment in het voordeel van Iris Veldman. Rick Stavinia en Jelle Koopmans. En nou is het de scène. Die neem ik maar even mooi. En dan kende Rick Stavinia nog een keer bij. En zou hebben twee keersen in het tussenspul liggen. Ja, de partij is ondertussen dus weer helemaal in liquid. Ja, op de twaalfde rij is het een schinnensoos in voordeel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sene Itzadi. En dan is het Larissa, zij staat op een goede plak op een goede moment, keert de bal voor de keers en zij hebben dus draai eerst in gliek onder Telegraaf in. De eerste hebben we 4 punten binnen werd gliekmatig verdeeld en zij hebben dus draai eerst in gliek en 2 gliek onder de Telegraaf tussen die bedoelden. Dus van 1 en 5 van de wedstrijdlijst hier in Bitgemuurd. Larissa Smink, Anouk Smink, Sene Itzadi en ploeg van Iris Veldman Richterwinja en Jelle Koopmans. Al is het twee keer in het tussenspel. Beide voor de middellijn. De eerste op een 2 meter voor de middellijn. En daar krijgt nog wat lietser. Sjenne, wat Iris Veldman nog als eerste doet. Denkt de bal heug op achterin bij Sjenne Itzadi. Dan kan die bal natuurlijk weer hemelshoog bij Brom. En dan maakt Riks heel snel die lidden stuitje. Maar ja, dat slaat het net helemaal. Die bal die blote voorbij de keerts. Dus Sjenne en Zij pakt de eerste keerts in ieder geval. Terug die passeerslag. En zij steen zij dus in één keer draaien om in stond ze voor. Het is draaien. En via auto. Die tweede keer dan. Het is Jelle Koopmans die die opslag verzorgt. Mooi, zij is hier te kleren. Om die bal aan op naaien richting het te perken van Anouk en Senna te sturen. Zijn weet dat de belangrijke zoon de eerste pak hier in Bitschen. Is dat het bedoel van Iris Veldman of toch het bedoel van Larissa Smink? We zullen het zien. Het is Jelle Koopmans die de bal naar het perk te sturen. Voor hem bij Anouk. En ja, die werd er worden hier mooi. Die bal die gaat een heel lang voorbij die keer. Ja, zij stiet het bedoel van Larissa Smink in één keer op een traaie eerste week. En dus die sausjes uit 12 voorsprong door die passeerslag van Anouk. En ja, dan is het. Ja, pakken zij als eerste dus dat voor jou. De bordje. Dan hebben zij in no time eigenlijk die hele finale omdraait en kandelt in hun voordeel. Iris Veldman, zij mooi het nou op naaien proberen. Zij is die te kleren. Traai is een leek en Sois Twa. Die is onderwijs naar haar opslaglijnen en brengt de bal nou naar het perk. Dan komt die bal tussen in. Dan schept zijn hem goed en dan kan Riks hem goed retourneren. En dan gaat die bal over de kweerlijnen in haar retour. En zij is die het partij van Larissa Smink in één keer voor mij. Vier rommel draaien. Dus vier rommel draaien voor Larissa Smink, Anouk Smink, Sene Itzadi. Zijn partij van Iris Veldman, Rick Swinia en Jello Koopmans.
0: Nou, ik heb gelijk Jan Bakker. Jan?
2: Ja. Even via de telefoon ook.
0: Ja, ik moest even snel heen en weer lopen, maar het is lukt net op dit. Dus nou, vertel me Jan, want je batterij was leeg en ja, dan doen we het even zo.
2: Ja, dan doen we het even zo en het is mooi dat dat kan. Het is een mooie partij aan het worden. Het is traai eerst een week in het wat hij tussen noemen Jorgen Menno, Verschieten, Rick Menno, Manchester Steenstra, Tien, Johan, Sipman, Gabriel, Laporte en Hendrik Kootstra. Is het, ja, traai is het leek. Het is een mooie oplieke in de street, maar ik heb tussen toch net een soort verschenk in, omdat ik met twee systemen moet prutsen weer. Dus ik kan je hem alleen op de tussenstand even trooien aan. En ik ben haast op de telefoon met de berichten.
0: Oké, bellen we je, ja. Ja, ik moest ook de schuifjes even snel omhoog. Bellen we je straks wel weer even op. Dankjewel Jan.
2: Bedankt.
0: Tot straks. Hoi. Goed, ja, het moest even, ik moest even snel heen en weer lopen hier. Van de telefoon naar het mengpaneel en ja, wat niet. Naar de wc. Maar ja, we gaan straks weer even verder met Henk natuurlijk. En dan bellen we Jan op via de telefoon. Want die had iets, een lege batterij. Ja, dat kan gebeuren. Goed, we gaan even een plaatje draaien. Grutte Geert, ook altijd leuk. Met, ja, geluk.

0: Ja, ja, wat een leuke plaat. Grutte Geert met geluk. Goed, ja, en ik was even tussendoor aan een quickstepje aan het doen. Alleen, ja, met mijn zelfbedachte vrouw even bij me hierin. Want ik moet een beetje oefenen, want mijn zoon die neemt straks in het nieuwe seizoen een dansschool over in Leeuwarden. Dus ja, dan moet ik wat vaker aanwezig zijn natuurlijk. En mijn danspasjes weer even oefenen. Goed, even kijken. We gaan gelijk door naar Henk. Henk, hoe zit het daar?
1: Ja, het gaat nog even hut in het voordeel van waar is Smink, Anouk Smink en Sennie Tsardi. Ja, ze pakken dus een trui aan de stronzen af. Dan pakken ze een fjouwer om trui voorsprong krijgt. Bobbelslag van Senna, boetenslag van Jeldo, skin een fjouwer. En Larissa die de bal verkeerd voor de keert, betekent skin een saus. En dan mooi Larissa de bal richting het perkeus sturen. Komt de bal achterin bij Jeldo Koopmans. En die kan de keertse net voorbij. En dat betekent dus dat er ondertussen dus een 400 trui voorsprong. In het geval Larissa Smink, Anouk Smink, Sennie Tsardi. Sien, Iris Veldman. Mario Rikstra-Winia en Jeldo Koopmans. Nou is het trouwens Jeldo die het fantastisch in die bal op Geert en die bal over de bobbel slaat. En dat betekent dus dat zij deze trappen weer om de Telegraaf heen hebben. 4 om het draaien en 0-2 dus om de Telegraaf. Ja, en dan ben ik benieuwd wat het toe van Iris Veldman dus toch die achtervolging weer inzetten kan hier in Bittum. Larissa Smink, zij is niet clear. Brengt de bal nou weer naar het perk. Nou ja, achterin bij Jelle Koopmans. Ja, die bal die shit over de groen. En de groen is hut hier in Bittum. En dat betekent dus dat er eigenlijk tussen nog een terugvlint van Sennie Tsardi in dit geval. En dan komt er een hele dikke keer zitten in op een Medikoff draai van de bobbeline. En dat betekent dus dat het bedoel van Iris Veldman in ieder geval een hele goede steun waarin de reg het. 4 om het rijden zien ze achter en het schien het waar voor. En dan is het Sennie Tsardi die dat weer klaar stiert. Maar de bal richting het perk van Riksten en Jelle stuurt een kruid Riksten onder de hars. Oeh, en die bal die ploft eigenlijk. Ik zag eigenlijk maar een heel iets thuis deel. En dan is het de twaalfde hele dikke keersen hier in Bittum. Is het 4 om het rij en een schinnend waar onder de Telegraaf. En dan gaat het ploeg van Iris Veldman in ieder geval richting de stuit. En dan ben we benijden dat zij het volgende eerst nog pakken.
0: Oké, okay, het is overal maar spannend hoor. Ik wil goed even kijken hoe het bij Jan is. Is het ook spannend, Jan?
2: Ja, het is een leuke partij om te zien. Het is Pjauw om het Rijven. In het voordeel van Menno Verschiet en Rick Minnigma en Tjesse Steenstra. Ken Johan Sipman, Gabian van Popte en Hendrik Koetsen. En hetzelfde patroon van Menno Verschiet en Rick Tjesse Steenstra te pakken. Onder andere een prachtige zitbal van Tjesse Steenstra krijgen. En we zitten nog zin met een Lutse Keert verdedigen op die skinne fjaal van Menno Verschiet. En het is Hendrik Koetsen die de bal opvangt. En dat had nou en die brengt hem achterin. En die hij brengt hem achterin bij Rick Minnes, maar die is die nooit een achterin in preventieus en maar hij wordt in het tussenfield wordt die bal keer, dus dat betekent dat het je fjouwtwaal wordt. Fjouwtwaal in het voordeel van Patour, noemen Jochem, Menno Verschiet en Rick Minnes, maar en Tjesse Steenstra. Sien.
0: Oké.
2: Okay. Jongens, zit maar Gabriel van Patten en Hendrik Koetsen.
0: Ja, prima. Ja, de verbinding is niet helemaal goed, dus je valt ze nu en dan even uit, maar het meeste is wel te verstaan. We komen straks weer bij je terug en misschien wordt het dan beter.
3: En

0: Ja, ja, Can You Feel It van The Jacksons. Goed, we gaan gelijk weer door naar Henk Hempenius in Bitchum.
1: Ja, daar is de finale nog net te spelen, het verre, hè? Want het partij van Iris Veldman, Marjelle Koopmans en Rick Terwinia. Ja, ze jouw de street net op en nooit is het Sani Tsadi die de bal achterin krijgt. Dus er werd twee keer in het tussenspel. Ja, en dan is het de spanning wat weer omgekeerd in die partij. Het wie 4 om het rij, in het voordeel dus van Larissa Smink, Anouk Smink, Sani Tsadi. Zien dat partij dus van Iris Veldman, Rick Terwinia en Jelde Koopmans. 4 om het rij, dan wordt het een schere choice van het partij van Iris Veldman. Zijn er boven, Anouk boven, betekent dat 6 jouwer. En dan komen ze heel dicht bij uiteindelijk in dat eerst. Ja, dan is het op 4 om het rij en 4 6 Anouk die de bal in voorperk krijgt. Die rekken de bal bovenliegen, maar die bal die gaat aan de verkeerde kant van de kweerpeel langs. En zouden we dus 4 om of jouwer hier. En nou een bobbelslag van Anouk erachterom, betekent 4 om of jouwer. Schien het waar om de telegraaf en 2 keer is hier in de tussenspel. En de eerste die luidt op een achterdoopslaglijn. Komt achterin bij Jelde Koopmans. Heel goed offline werk van Larissa Smink. En dan kan Anouk daar op haar gemak eigenlijk in rennen. Zij keert de bal voor de keers. En dan heeft ze dus ondertussen de skin of jou te pakken. En dan komen ze heel dicht bij de overwinning hier in Bitchum. Want die tweede keers die luidt op een medische voor de middeldiener. En dat betekent dus ja, dat het echt alle hens aan dek is voor Iris Veldman. Dus mooie Rick Swinia en Jelde Koopmans. Stond draaien in je voor. En nog steeds je 4-4 achter. En de skin of jou achter. En dat betekent dus dat het niks meer laaien kan hier in Bitchum voor hun bedoel. Sani Tsadi, zij stiert te kleren om die opslag te verzwaren. Sen wat zij dwang, Gitte komt mooi heron en brengt de bal naar het perk thuis. En dan komt die afdeling bij Jelle Koopmans. Ja, en die zei van dankjewel. Hier allemaal de bal nog maar weer een keer over de boppen heen. En zo wordt het dus 4 om of jou. En jou te water door die boppenslag van Jelde. Ja, dan ben we in de eindfase van de finale hier in Bitchum. Ik denk dat we eerst maar even snel mijn naam kennen. Nooi Jan Bakker. En dan weer waarom hier naar Bitchum.
0: Ja, doen we even. En ja, blijf hangen. We komen gelijk direct weer terug. Even kijken of Jan aan de lijn hangt. Jan.
2: Ja, maar het is een lachwekkende situatie hier, want de mannen van Kweeën, die weer even van die stoel al gongen, wie tussen zijn maat niet zitten gong, en schrijft van, je zegt het ik wel. En de skierster is erin natuurlijk, en die zet die mannen weer om zijn stoel. En wat gebeurt er? Dan geeft hij voeten daar zijn bal zijn kant uit, en hij wies mooi, maar als je start naar binnen, naar die bal keurig boven weer. En dat is een balverslag van Hendrik Oost en zijn maten. En dat betekent dat hij op 4 gelijk is in punten. 4 om het draaien in het voordeel van Menno Verschiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Dus nood Menno Verschiet niet de bal nog afslaat en die brengt de bal boeten. Dat betekent dat het retour van Johan Sippen de size krijgt en misschien straks voor de ondersluiting. Maar daar praat ik je maar achter op bij.
0: Oké, prima. Bel je straks weer even op. En we gaan gelijk weer over naar Henk, want Henk, die het is spannend daar, of niet?
1: Ja, het is zeker spannend. Nog steeds 4 om 4 twa. Alles in het voordeel van Anouk Smink en natuurlijk maar Larissa Smink. En zijn iets uit in Sennen. Die stuurt de bal nou richting het perk. En dan hebben we twee keer wel eens in het tussenspel. 4 om 4 en 4 twa. En hier de formatie van Iris Veldman, Rick Terwinia en Jelde Koopmans. Zij gaan nou richting de opslag en mooie Pieri. Om die mooie keersen dus te verdedigen hier in Bitchum. Ja, en zoals ik al zei, het is echt alle hens aan dek. Nou, voor het bedoel van Iris Veldman, want ja, je staat op 4-2 achter. Misschien wel het laagste eerste, want ja, het vuurbordje hing het al aan de kant van Larissa. Mooi haar beide maten, Anouk en Senna. Maar ja, het is eerste Jelle Koopmans. Die zullen alles erom doen om in ieder geval die eerste keer te behouden voor haar partij. 4-4 en 4-2. En dat is die het perkst die te kleer. Anouk voorin, Senna achterin. En dan is het dan Jelle om die bal richting dat perk te sturen. Zien wat er gebeurt, Giet. Komt dus een Jelle man die jongen in en brengt hem achterin bij Sani Tsadi. Ah, die rekent hem wel goed, maar net goed genoeg. Die bal die komt lang net aan de keertje en zo wordt het dus jouw gelijk in dit eerst. 4-4 en jouw gelijk. En dat biedt er in ieder geval weer mogelijkheden voor het bedoel van Iris Veldman om misschien wel weer langs de zijde te komen. Maar het vuurbordje hing het nog steeds aan de kant van Larissa Mojel bij de maten. Zij staat op als eerst op het vuur eerst en komt het bedoel van Iris Veldman er nog niet eerst. We zullen het daar zien, maar die tweede keer die luidt op een medica achter de middellijn. En dan is het Iris Veldman die het even haar tijd neemt. Perkstieter wekkelen voor. En dan komt er nou hier eens mooi gewoon in, brengt de bal naar het perk. Dat doet ze net goed. Die bal die bedaart op een meter voor het perk. Ja, en dat kan in deze situatie eigenlijk net laaien, Iris. En dan is het in één keer wedstrijdpunt. Vijf toe van Larissa Spink, Anouk Spink, Sandy Tsadi. 4,5 jaar en 7 jaar hier in Bethlehem. En dan is het haast nog een Iris Veldman om haar partoer dus in de street te houden hier. Want ja, zij staan dus op wedstrijdpunt achter. Samen dus mooie Richter Winia en Jelle Koopmans. 5 jaar, 6 jaar. Iris Veldman, wat helst en wat verzinst uit de heugelhoed om ja, in die wedstrijd te belonen hier in Bethlehem. Dus Jean komt zo mooi Herman in met deze bal bedaard is. Komt de bal voor in bij Anouk en dan is het beide dames die litten die bal vol. Ja, en zij hebben dus werden Saai Kliek om de Telegraaf in. Een prachtige zitbal van Iris Veldman. En ja, dan komt het echt misschien wel op of wat laatste eerste of de wedstrijd. Kembos gebeurt bij ze hier in Bethlehem. En dan komt ondertussen het Sintje er weer heerlijk terug. Ik zie weer wat blauwe lucht en dan warm je natuurlijk machinaal en ik weer wat op hier in Bethlehem. 4,5 jaar, Zuidelijk, Iris Veldman. Het is een dag om als een bal werd richting het perk van Anouk Smink voorin zijn iets uit die avond te sturen. Want gisteren dan, wat voor bal stuurt er in? En dat is de vraag natuurlijk. Ze neemt even de tijd, want ja, het kan niks meer laaien voor hun partoer. Komt de bal ja, wat tussenin en daar kennen zijn iets uit die fantastische zinnen stappen. En dan geeft die bal een heel lang over de boppen heen. En Sarah wint het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink, zijn iets uit die. Zij winnen de eerste prijs hier in Bethlehem. En de tweede prijs die gaat naar Iris Veldman, Riks Winia en Jelle Koopmans. Dus we hebben een hele mooie finale. Ik denk dat wij haast niet richting de prijsuitreiking in. En dat ik straks zie bij de microfoon heb, dan meld ik me wel weer.
0: Oké, dankjewel Henk. En dan, ja, dan bellen we je. Of bellen we je. Je horen we straks wel weer met een leuke. Ja. Een leuke speler natuurlijk. Tot straks. Yo. Goed, we gaan één plaatje draaien. En dan ga ik even Jan Bakker weer proberen te bereiken via de telefoon. En dan kijken wat hoe de stand daar is in mijn naam.
3: Altijd dichtbij. Met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: Ja, ja, Tom Jones, Wing Wing West of Home. Goed, we gaan gelijk even door naar Jan Bakker. Jan.
1: Ja, de partij tussen Man of Verschieten, Rick Minnesmeijs, Jesse Steenstra, die is voorbij. Want Johan Sipman, Gabia van Pot en Hendrik Koetser, die kwamen naar Wolle, vier met draaien, Sarge Gleek. En dan moet Johan Sipman opslaan. En wat doet hij? Staat die bal voor. Dus dat betekent dat Man of Verschieten, Rick Minnesmeijs, Jesse Steenstra, trok hier naar de finale. En die begint over een kwartier. Dus dat zo.
0: Oké, ik kom van straks bij je terug. Goed, gaan we eens nog een plaatje draaien.

Ja, ja, Simply Red met Sunrise. Goed, we zitten straks in afwachting van Henk en Penny. Of hij nog een leuk interviewtje heeft met een van de winnaars. Of verliezaars, kan ook natuurlijk. En ja, Jan Bakker, die komt straks terug hier met die finale daar. In mijn naam, hè. Maar moet ik zeggen, van hem, anders krijg ik straf. Goed, wat doen we? Eerst nog een plaatje en dan we horen vanzelf zo meteen. Wanneer ze weer beschikbaar zijn.

Ja, zonder die Else Lover, Total Touch. Goed, we gaan een plaatje draaien. Even kijken of we straks Henk nog aan de lijn kunnen krijgen. En dan hebben we Jan Bakker nog met de finale. Even kijken of dat een beetje lukt tot 5 uur.

0: Ja, Crowded House met Don't Dream It's Over. Goed, we gaan naar Henk, want die heeft iemand bij hem.
1: Ja, Larissa Schmink is hier bij mij. Ik kan ondertussen nog even tussendoor melden dat ze niet zo die koningin worden is van de Oisma Vrouwelijke Partij. Ik denk dat ze daar wel tevreden mee is, Joet, Larissa. Maar deze eerste vrije formatie-overwinning van het seizoen.
2: Ja, klopt. Ik denk dat we heel goed kids hebben. Ja, ze nou dan nog wel even ziek, maar dat is logisch, de eerste vrije formatie. Dus we zijn heel tevreden, zeker.
1: Ja, want Jim ziet het net in een makkelijke pool. Want normaal gesproken is het een van de toppertoeren. Louise Krol natuurlijk, Jessica Terpstra en Jeanette Minia. Maar voor jou is het gelijk. En Jim Luca uiteindelijk heel makkelijk allemaal het langst heen, hè?
2: Ja, ik denk dat we maar een goed plan de wedstrijd ingong. En ik denk dat we dat goed uitvoerd hebben. De drukken bij hun opline hebben. Wij lekker vrij uitkeerd, dus eigen ding die. Dus dat wie had ze best.
1: Ja, en dan zullen we even naar die tweede omloop. Daar kom je dan eigenlijk vrij makkelijk, relatief makkelijk terug in. Maar vier voor me draaien. Ja, en dan die finale. Ik wist eigenlijk net wat ik zeg.
2: Nee, ik weet net wat er bij u is gebeurd. Het wie echt net gemakzucht of zo. Hun kids zijn hartstikke goed. Dat heb ik zoen. Maar het roen even net. We moesten er even een grip op krijgen en uiteindelijk gebeurde dat gelukkig. Dus toen hebben we het even omdraaid en werd het nog een beetje spannend. Maar gelukkig trokken wij ons langs heen.
1: Ja, want wie wil echt even knokken geblazen in die finale. Hè? Want ja, Jim komt met draaien om in je achtertje hier zijn die. En ja, die ben heel erg degelijk. Hè? Die maakt jezelf weinig fouten.
2: Ja, klopt. En dan zul je worden dat je zelf eigenlijk even een schepje extra dwam moet. En uiteindelijk lukte dat wel, maar in het begin kregen we daar echt totaal geen grip op.
1: Nee, en dan zijn eerste vrije formatieoverwinning natuurlijk hier in Bidgem, de Van Oisma Vrouwelijke Partij. Een mooi begin van het seizoen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat deze Zuidspertoeren die op een hoofdklasse joet toen heel mooi aan elkaar weer binnen. Dus het kan een mooi seizoen worden.
1: Nou, in ieder geval van harte gefeliciteerd Larissa, maar die eerste vrije formatieoverwinning. Hoe zit 10 weken eruit?
2: 10 is weer even trainen, even rustig gewoon, kijk vanuit. En dan toen is die steven weer in de Roriep, maar de afdeling.
1: Ja, dan wij met Anouk en?
2: En met Lieke, tuinier.
1: Ja, Lieke is eigenlijk op dit moment de vaste vervanger van Gerde, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. We hebben Lieke erbij, vregels opslager, zodat ik weer een keer met Anouk het perking ken. Dus dat viel heel leuk, ja.
1: Ja, en Lieke is nog Famke of is ze al dame?
2: Ja, dat vreeg ze me wat. Volgens mij is ze het laatste is Famke. Ze stiet wel al op een ranking met haar zus, dus dat is hartstikke leuk. Dus vandaar ik dat we met haar fut gaan.
1: Ja, en dan eigenlijk een vrije drukke weekend nog. Tongens hier, afdeling. Dan sneuwen binnen junioren en snijden weer Zuid-Bierum.
2: Ja, klopt. Ja, dus maar even trom in Hollandlid spoken dat het sneuwen mooidugen. Maar snijden is belangrijker, dus geven we daar even voor.
1: Ja, want dat is de tweede vrije formatie voor mij van het seizoen. Oh, is het een uitnodiging? Vrije formatie, heb ik me net vergis.
2: Ja, klopt. Dat is vrije formatie in Zuid-Bierum. Ja.
1: Dus allemaal een hele mooie start voor Jim als partoer zijnde. En dat kennen we als een heel mooi seizoen hoor.
2: Zeker weten, daar geven we voor. Ja.
1: Gefeliciteerd Larissa en wat je mijn kortons hier waren.
2: Ja, dankjewel Henk.
1: Ja, dat we verder, dat we natuurlijk het bedoel van Larissa Schmink, Sandy Zadi en Anouk Schmink. Zij winnen dus de prijzen je wordt in Bidgem en de koningin de prijs is voor Sandy Zadi. Je mooi sluit ik in ieder geval mijn deel al. En dan feliciteer ik de vrouw nog even en dan kom ik zo bij. Dan kom ik daar, wil ik daar natuurlijk heel erg bedanken voor Joet. En dan kerst ook richting Jan Bakker.
0: Ja, klopt. Ja, Jan, bij Jan Bakker, daar moet de finale nog gespeeld worden. Dus dat gaat nog even door naar 5:00. Oké, in ieder geval Henk, bedankt voor je reportage daar op het veld. Daar in Bidgem. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, en dan Henk is ook al weg. Oh, die heb ik eigenlijk weggedrukt, dus kan ik niet meer zeggen. Gaan we nog een plaatje draaien. Eva Max heb ik nog, Salt klaarstaan. En dan heb ik nog een paar minuutjes over. Moet maar even kijken wat we dan gaan draaien. En dan komen we naar het nieuws en de reclames terug bij Jan Bakker.

0: omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. Bij protesten tegen de komst van een asielopvang in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Demonstranten bekogelden de politie met vuurwerk, blokkeerden wegen en belaagden voertuigen. Ook raakte een boa lichtgewond.

0: mobiele eenheid werd ingezet toen de situatie uit de hand liep. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Een 15-jarig meisje uit Oostgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. En de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland Non-Stop.
4: Ja, en non-stop gaan we dus eventjes niet doen. We gaan zometeen even bellen met Jan Bakker, want die zit in de finale daar in Menaam. Dus daar gaan we mee verder. En dan gaan we straks natuurlijk na zijn finale, daar gaan we pas non-stop draaien. Dus we gaan eerst nog een muziekje draaien. En dan gaan we eens even kijken hoe het bij Jan Bakker is. Bye.

0: Ja, Spargo met Just For You. Goed, we gaan nog even eventjes verder, want Jan Bakker die zit zometeen in de finales daar in Milaan. Dus die gaan we na één plaatje nog eventjes... we gaan één plaat draaien natuurlijk, even kijken. Wie heb ik klaarstaan? Titanium, David Guetta, Sia. Die gaan we nog eventjes draaien en dan zal Jan Bakker... die zal wel klaarstaan daar bij de finales in Milaan. Dus waarschijnlijk begint dat ongeveer om 10:50. Dus ik ga hem zometeen eventjes bellen.
1: Oeh!

0: Wat een leuke plaat. Titanium van David Guetta, Sia natuurlijk. Goed, we gaan over naar Jan Bakker, want de finales zijn daar begonnen.
1: Ja, en ik doe het nog steeds, via de telefoon. En ik kan je vertellen dat de Patoer Sal, Martin Bergsma, Hester Pasma, hebben Sielstra, Utensteen het noemen komen, die hebben reed om de Telegraaf, in Man of the Street en Rick Mennesmijn, Sierse Steenstra. Voetendag is het eerste gang, of Voetendag jong het eerste, Martin Bergsma is in Maarten. Maar nu is het ondertussen het eerste gelijk en Skinnetwa in het voordeel van Man of the Street en Rick Mennesma en Sierse Steenstra. Een mooie partij aan het zin tot nota en een prachtig perken Hester Pasma, Herwe Sielstra, die het mooie slagers in litten en natuurlijk de opslag van Man of the Street. En Jesse Steenstra is goed om te zien. Dus ik praat je maar achter bij.
0: Oké. Nee, dankjewel Bill. We straks weer. We gaan dan twee plaatjes draaien en dan gaan we even terugbellen. Goed, en als ik zo naar buiten kijk, dan waait het wel hard. Hè? En mijn catering, kantinejuffrouw is er niet. Dus ik heb al zin in een patatje, maar dat moet nog heel eventjes wachten. Dus goed, eerst nog een plaatje. Jan Smits dan. Hier stond er nog in het systeem. En wat heb ik nog meer klaar? Ray Charles. Ja, Hit the Road Jack.

0: Nou ja, Paul Jong en nog iets. Ik spreek het niet uit, want ik ben dom geworden en is bijgeleerd. Dus voor mij is dat te moeilijk. Grapje goed. We gaan over naar Jan Bakker, want die zit in de finale in mijn naam.
1: Ja, en ik heb de microfoon weer. En ik heb de koptelefoon weer, dus ik hoop dat de gloedtoe beter is. De patroon Samon en Jochem, Maarten Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra zijn Menno Versieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Het wie spullen gelijk en 6-4 in het voordeel van Menno Versieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En dan heeft Maarten Bergsma een vliegende zitbal. Krijg hoe het Lintje heen, maar een hele dikke stuit, daar kon het perk helemaal niks mooi. En dan met Menno Versieten een Lintje keert verdedigen en doet dat net goed. Die gooit de bal buiten de perken, buiten de lijn van het perk. En daarmee is het hier 3-2 in het voordeel van Maarten Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra.
0: Oké, dan komen we zo meteen weer bij terug. Eerst maar weer een plaatje.

0: wat een mooie plaat. Bruno Mars, ja, ik viel bijna in slaap. Maar dat is niet omdat hij deze plaat niet mooi vindt, maar omdat hij lekker langzaam is. Goed, we gaan door naar Jan Bakker.
1: Ja, patroon noemen Sohan en patroon noemen Jochem. Patroon noemen Sohan, Maarten Bergs, mijn Hesselpas, mijn RW Sielstra. Die kwamen traaien met waar voor. Tim Menno van Schiet en Rick Minnes, maar het is Steenstra. En dan wordt het, komt er een saai in de Telegraaf voor het patroon van Menno van Schiet. En dan is RW Sielstra, die keerst hem maar een kabel uit een keersdel op de middellijn. En dan moet er hem daarna zelf verdedigen. En dan valt er over de bal heen en die keerst dan al voorbij. Dat betekent dat die traai is niet gelijk is. Dan ben ik precies minstens op de helft van deze wedstrijd.
0: Oké, prima. Nou, we hebben nog 24 minuten. Ik denk dat dat wel lukt. Goed, eerst maar wat muziek weer.

0: Ja, ja, dat was Gerben Dijkstra, eigen stuw. Goed, we gaan over naar Jan Bakker.
1: Ja, want het wordt hier tafel minst. Het patroon van de Man of Sweden. Rick Minders, mijn Chester Steenstreet, die kwam op 4 om te draaien. En dat, dat kon, het vierde eerste kon best wel hard. En dat was vooral een field eerst, maar een retourslag van Chester, een retourslag van Menno en van, een retourslag van Erwin van Ardenboven. Dus daarmee komen ze op de 4 om te draaien. En is het toch wel een serieus gat aan het worden, want het hoeft het patroon van Menno van Sweden nog maar één eerst. In de patroon noemen ze Matten Bergsman, Hesselpas, mijn Erwin Silstra. Dus ik meld me wel als ik weer even wat vertellen wil.
0: Oké, okay, prima. Ik zoek al even een kort plaatje op en dan horen we ze zo meteen wel weer. Goed, ik zal even, wat doe ik? Yves Berensen heb ik klaarstaan. Hij is niet zo heel lang trouwens, dus vandaag ben ik van jou.

Ja, we zullen dat man of een schiet niet mooi opslaan. Die mat opslaan zelf. Maar als je maat met ik minder spent, Jesse Steenster. Maar het zijn liedse keertsverdediging. Wil ze maar vieven met rijden voor zijn Eske in het waar. Dus deze slag nemen we sowieso mooi. Liedse keertse, een meter of 12. Jesse ervoor. Menno die slaat die bal achterin, maar die slaat die bal boeten. 12.

Maar dat Erwin Schielsen een bal boven staan, het heeft men of schiet nou de opslag doorgenomen en gaat die bal van Erwin Schielsen weer naar boven. Ja, die gaat weer naar boven. Daarmee wordt het er 4-2 in het voordeel van het patroon van men of schieten. Wil ze wel 4 met rijden achter staan.

achter bij 5-2. En omdat men op zich weer opslaan. 5-2 achter, 4 met 3 voor. En wat doet er? Hij brengt die bal bij Erwin Sielsen. En op een nij brengt hij die bal boet. En dat betekent dat het je 4 met 4 wordt. Ja.

4 met jou en geen punt door de Telegraaf is een man of een suite die Erwin Sielstra achter in het perk op zieken. En Erwin die bidt een riep, maar die slaat die bal 4 boven. Dat betekent schijnend wapen op een nijf van Martin Bergs met Hesselpas met Erwin Sielstra. En dan doet man of een suite het een beetje rustiger aan. Die bal die komt net op schouder richten bij Erwin Sielstra, maar die wordt onderhouds verwerken. Dat betekent dat er keerts komt te lezen bij de middellijn ongeveer. En dat Chase Steenster er nu op staan zal. En daar wacht ze weer op.

Sinds is deze zitbal in het perk, Twagelijk. En dan brengt hij de bal voor bij Hessel Pasma. En dan gaat die bal kweer. Dat betekent dat het partoer van Menno voor Sweeten, Rick Minnesma en Cesar Steenstra nou op 4 of 5 staan. En 4 of 12.

0: Sjusse Steensen slaat die bal op Erwin Sielstra en die kan die bal net goed verwerken. Die bal die gaat wel naar de boven, maar daar is Rick Minnes, maar die dienwerk maken. Die bal die veegt er over de boarding heen en daarachter, over de reclameborden heen van het veld achter het perk. Dat betekent dat het hier matchpoint is. 4-4 en zo is 4 in het voordeel van Menno Verschieten, Rick Minnes en Sjusse Steensra. Cindy Matten, Bersma, Hessel Posma, ik weet het. Ja, ik ben net meer wat. Oh, ik denk dit foto's maatje. Mijn maatje hier aan tafel. Ik zit dat Martin Bersma te zien. Hij zet zijn beide maten, Hessel, Posma en Erwin Sielstra, vader Keers op de middellijn. En daar heb je net een man achter je van de verdediging van die boven. Dus dan moet er een radbal komen. En komt die bal dan, Rick? Martin Bersma, hij brengt die bal bij Rick Minnesma. En wat er gebeurt, inderdaad. Geen rugdekking, dan betekent dat die bal Martin Bersma nog wel een keer pakken kan. Die staat er wel weer om, maar dan is Sjusse Steensen ervoor natuurlijk. Die is rap genoeg om voor de keer te komen van Arne Boosjoen. Dat betekent dat de partij eruit is.
1: Gouden Willempartij op Memmedoy.
0: Ja, dat betekent dat ik hiermee ophoor. Menno Verschieten, Rick Minnesma, Sjusse Steensen. Die winnen de partij van Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. En Jim Jere, de luidspreker, doet dan de Git mij te boven. Ik bedank verder voor het leuke samenwerken, vooral in de finale. En ik wens iedereen een noffe cadeau.
2: Oké, Jan Bakker, dankjewel voor je verslag daar in mijn naam. En tot de volgende keer. Goed, dat was Jan Bakker. Nog één plaatje en dan gooi ik hem hier ook op de non-stop. En dan wil ik de luisteraars bedanken voor het luisteren. En ja, het was toch wel heel spannend vandaag. Dus ik heb het weer met plezier gedaan. En ik denk dat ik eerst even een patatje speciaal en een frikadeel ga halen.

Ja, goed luisteraars. Ik wil jullie alvast bedanken. En ja, ik hou ermee op voor vandaag. We hebben nog een uurtje non-stop natuurlijk. En 5:05, dan komt die kleischijf weer voorbij. Hele mooie plaat. Hou die in de gaten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in

0: Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
1: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
2: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in Mijn Naam en Omstreken. In onze garage beschermen.

0: Spreken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Uit 1980, Dan Hepman, Relight My Fire. De eerste plaat van een nieuwe Brian On Air. En wat gaan we doen in deze aflevering van Brian On Air? Tot de klok van 9 uur heb ik weer allemaal leuke items voor je. Bijvoorbeeld in het volgende uur de historische top 3 met de grootste hits van 26 jaar geleden. Oftewel 2000 met muziek van onder andere Britney Spears. Ook in het komende uur het De Kleinschijf met muziek uit onze regio. En wat hebben we dan nog meer? In dit uur de historische feiten en de verjaardagen. Ook jouw verzoekjes, die zijn weer van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of deelgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En natuurlijk ook weer een keuzepakket. Dit is keuze nummer 1.

0: Gilbert O'Sullivan, Get Down en Earth, Wind & Fire Fantasy uit de jaren 70. En dit is optie nummer 2.
1: Brian On Airs.

En dat was keuze nummer 2 uit de Zero's. Je hoorde Enrique Iglesias Escape. En daarna de Red Hot Chili Peppers Snow. Welke liedjes moet ik zo meteen over iets minder dan een half uurtje voor je draaien? De muziek uit de jaren 70 van Gilberto Sullivan, Get Down en Earth, Wind & Fire Fantasy? Of de muziek uit de Zero's Enrique Iglesias Escape en de Red Hot Chili Peppers Snow? Je kan het doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zeeland. En ook deze plaat, die komt uit de Zero's. Je hoort nu op Omroep Zeeland, Jensen Moraes. Dit is I'm Yours.

Potwars, een vogelvrij op Omroep Zeeland. En de eerste verzoekjes die zijn alweer binnen. Vier zelfs, doorgebeld door Riekes uit het mooie Leeuwarden. Ik vroeg nog, heb je ook meegedaan aan de Loop Leeuwarden? Hij zei, in gedachten wel, maar verder ook niet. Het eerste verzoekje wat Riekes heeft doorgebeld is Roberta Fleck met The First Time I Ever I See Your Face. En die plaat is aangevraagd door Boukje.

deze de rustpuntje in de show kwam van Roberta Fleck. The first time ever I see your face, aangevraagd door Karin. En dat brengt de tijd op bijna 8 minuten voor de klok van 7:30. En dan duiken we even in de geschiedenis van vandaag. Op 10 mei 1932 wordt het Wilhelmus ingesteld als het nieuwe volkslied van Nederland. Dit als vervanger van het oude Nederlandse volkslied Wien Nederlands of Wien Nederlands Bloed. De installatie van het Wilhelmus vond plaats tijdens het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Tevens wordt de Maaslandkering bij Hoek van Holland in 1997 officieel in gebruik genomen, waarbij de opening van deze stormvloedkering werd verricht door koningin Beatrix. Samen met de Hartelkering bij Spijkenisse was het twee van de laatste onderdelen van de deltawerken in Nederland. En tenslotte wint Conchita Wurst in 2014 de 59ste editie van het Eurovisie Songfestival, waarbij Conchita Wurst een alter ego was van de Oostenrijkse zanger Tom Neuwirth. Hij won het festival met het nummer Rise Like a Phoenix. Namens Nederland eindigde de Common Linnets op een tweede plek met Calm After the Storm. Verder is het de 37ste verjaardag van de Friese voormalig langebaanschaatster Marit Leenstra. De hoogtepunten in haar carrière waren 4 gouden plakken tijdens het onderdeel ploegenachtervolging, 3 maal tijdens de WK's afstanden en 1 keer Olympisch goud tijdens de Spelen van 2014 in Sochi. Ook presentator en tv-producent Leo de Haas is jarig en hij wordt vandaag 67 jaar. Hij was bedenker en 20 jaar lang presentator van het programma Blik op de Weg. Ook produceerde hij vanaf 2012 het programma Stop Politie bij RTL 7. Als laatste hebben we nog een muzikaaljarige en dat is de zangeres Mo. Mede dankzij airplay bij 3FM werd ze bekend bij het Nederlands publiek. En in 2021 brak ze in 1 klap door met haar single Dat heb jij gedaan, welke 8 weken lang bovenaan stond in de Vaderland Top 40. En die plaat draaien wij vandaag op haar 26ste verjaardag.

0: Je hoorde Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival in 2014. En dan ja, daarvoor moet ik zeggen, de jarige Mo. Zij werd vandaag 26 jaar. En je hoorde haar met Dat heb jij gedaan. En dat brengt de tijd op 1 minuut over 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Bij Rederij Doeksen moet tijdelijk handmatig worden ingecheckt. Dit door een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor zijn de handscanners en de toegangspoortjes buiten gebruik. Bij het inchecken wordt aan de hand van een lijst gecontroleerd of er geboekt is, ja of nee. Pashouders zonder boekingen worden apart genoteerd. En Doeksen verwacht dit weekend sowieso de problemen nog en misschien nog wel langer. Dan komen er 300 nieuwe woningen bij in Vraneker. Dit bij de Alfstedenwiek. De eerste delen van de wijk aan de zuidkant van het station liggen er alweer een paar jaar. En woensdag hebben de Waadhoeken en ontwikkelaar BPD een overeenkomst getekend om het derde en vierde deel uit te gaan werken. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeelt.nl en in onze fantastische Omroep Zeelt app. En dan is het tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeelt. En daarin hadden wij muziek uit de jaren 70 en muziek uit de Zero's. Uit de jaren 70 Gilbert O'Sullivan, Get Down en Earth, Wind & Fire, Fantasy. En de muziek uit de Zero's kwamen van Enrique Iglesias, Escape. En de Red Hot Chili Peppers, Snow. Dan gaan we weer eens eventjes stemmen tellen. De eerste die binnenkwam vrijdagavond was die van Chris. Hij ging voor optie nummer 2. Sjoerd, die ging ook voor optie nummer 2. Berber, die gaat voor 1, net zoals Anneke en Wim. Wim die zegt van, het liedje van Urban Vibe Fantasy, die maak ik, die speel ik zelf ook wel eens. Alleen wel wat minder mooi dan het origineel. Enriques, die stemt ook voor optie 1. En dan houden we over 4 stemmen voor de muziek uit de jaren 70. En 2 voor de muziek uit de Zero's. Dus nu op de radio Gilbert O'Sullivan, Get Out.

Lekkere disco-muziek van Earth, Wind & Fire Fantasy. En daarvoor Gilbert O'Sullivan, Get Down. De winnende liedjes uit het keuzepakket van deze week. Zometeen op de radio klassieke muziek. Ja, dat gaan we ook eens even doen. Even wat anders dan anders. Maar dat in de vorm van een uitvoering van een Nederlandse rockband. Hoe dat zit, dat hoor je over 3 minuutjes na deze nieuwe plaat van de 3A's. De Volendamse band van zanger Jan Dulles. En dit is hun nieuwe single Los Vast.

Sersum bracht je de vijfde symfonie van Beethoven hier bij Omroep Zeeland. En de volgende artiest, die wordt vandaag 57 jaar. Ik heb het over de Franse DJ en producer Bob Sinclar. In de jaren in de Zero's had hij een paar flinke hits, waaronder World Hold On en deze Love Generation.

Je hoorde de band Spargo met hun debuutsingle You and Me uit 1980. Ja, het is tegenwoordig wat rustig rond de band. Zeker na het overlijden van leadzangeres Lillian D. Jackson in 2023. Blijkbaar is de band toen ook gestopt met het maken van muziek. Althans, optreden. Nieuwe muziek, dat kwam er al een tijdje niet van. Van deze band horen we ook weinig nieuwe muziek meer, maar ze zijn nog springlevend. Dit is Aerosmith. Tot het nieuws van 8 uur met Come Together.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huda Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Dat was Annalie met Two Times uit 1999. De eerste plaat van het tweede uur, Brian On Air. En wat doen we in dat tweede uur van Brian On Air? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 26 jaar geleden, oftewel 2000, met muziek van onder andere Melanie C. Ook Jan Verzoekjes, die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En voor de rest heb ik een nieuwe kleinschijf voor je. En die gaan we nu bekendmaken. Omroep Zilt. En die komt deze week van de muzikale samenwerking tussen Reinoud Wijma en Paul Meesters, genaamd Waarom. In 2002 brachten ze samen met Sander Rozenboom het nummer Naar Friesland uit. Dus waarom Naar Friesland? En in 2024 kwam het plaatje Eb en Vloed uit samen met Tom Snijders. En nu is Waarom weer terug met een nieuw liedje, Silleswaar. Het liedje gaat over de zeiler in Paul, een van de twee zangers van de band, waarbij Reinoud Wijma een Friese tekst heeft geschreven. Het eindresultaat hoor je komende week extra vaak voorbij komen, hier bij ons op de radio.

The Dire Straits, Walk of Life op Omroep Zeeland. En daarvoor Werom Stillenswaar. En dat is komende week onze kleischijf. En deze dag was het voor sommigen misschien wel een Walk of Life. Als ze de eerste keer de loop van Leeuwarden hebben gedaan. Vrienden van de vorig jaar overleden Jordi de Vic, de Kumptig. De 29-jarige jongen uit Vraneke die vorig jaar om het leven kwam naar de finish van de loop van Leeuwarden. Zijn vrienden die hebben ter ere van Jordi vanmiddag ook de editie gelopen. En dat deden 14.000 andere mensen ook op verschillende afstanden. Waarbij de grootste afstand was de halve marathon van 21 kilometer lengte. De volgende plaat is er eentje van een muzikale jarige, namelijk Bono van U2. Hij wordt vandaag 66 jaar en voor hem is het vast een beautiful day.

Dreambox, een summertime aangevraagd door Riekes. En nu een blokje van Nederlandse producten. Zometeen een van de drie hits van Hans de Boer uit de jaren 80. Maar eerst nieuwe muziek van Ilse de Lange. Dit is Something Good. MUZIEK

0: Hans de Mooi en Annabel brengt de tijd op 1 minuut over 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Het bestuur van de Vlieglandse Sportvereniging 31 heeft besloten om het eerste elftal uit de voetbalcompetitie te trekken. Zondag zou de club op thuisveld spelen tegen FC Hardingen, maar die ploeg heeft afgezegd, schrijft de sportclub op Facebook. De teleurstelling en de frustraties is te groot bij de eilandenvereniging na een nieuwe opzegging waarbij er al meerdere wedstrijden waren voorgegaan, die werden afgezegd. En nu is het al klaar voor de club. En wil je nou naar Vlieland, dan heb je te maken met wat vertraging bij Doeksen. Bij Rederij Doeksen wordt op dit moment namelijk tijdelijk handmatig ingecheckt. Door een brand in een datacentrum in Almere zijn de handscanners en de toegangspoortjes buiten gebruik. Bij het inchecken wordt aan de hand van een lijst gecontroleerd of je ook een ticket hebt besteld. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze fantastische Omroepzeeland app. En dan gaan we nu verder met de historische top 3. Met daarin de grootste hit van 26 jaar geleden, oftewel week 19 van 2000. Op nummer 1 destijds Melanie C en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. Op nummer 2 Britney Spears, Oops I Did It Again. En op nummer 3 Bong Funk MC's en Freestyler.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde de grootste hit van precies 26 jaar geleden. Op nummer 1 Melanie Z en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. Op nummer 2 Britney Spears, Oops I Did It Again. En op nummer 3 de Punk Funk MC's met Freestyler. Zometeen het laatste verzoekje alweer van deze avond. Maar eerst nieuwe muziek van een Fries duo. Namelijk Freek en Treintje Hospes uit het mooie Ternaart. Onder de naam Mr. & Mrs. Hebben ze deze single uitgebracht. Seventh Grade.

Het origineel komt van Sting, Fields of Gold. Maar dan nu in de uitvoering van Eva Cassidy uit 2007. Aangevraagd door Karin. En dan heb ik nog één plaatje voor je klaarstaan. En dat is niet de minste. Namelijk eentje van Frans Duis. Hij wordt vandaag 47 jaar. En je hoort hem met Lieveling. En voor alle moeders die vandaag vergeten zijn. Je bent vast een lieveling van iemand.

En dat was de laatste plaat. Lieveling van Frans Duits. En dat betekent ook een einde aan deze Brian On Air aflevering 773. Zometeen op deze zender een nieuwe Black and Blues met Wim Velderman. En ik bedank je voor het luisteren naar dit programma. Volgende week zondag om 7 uur ben ik er natuurlijk weer. En hopelijk zit jij dan ook weer aan de radio gekluisterd. Tot dan. En anders tot een andere keer.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. Er is bijzonder veel uitgekomen deze week, dus ik ga geen tijd verliezen. Veel muziek en heel korte verhalen. Fijn dat je er bent. We beginnen met de Amerikaanse zangeres Deborah Power. En Power, dat heeft ze. Speelt piano, zingt met een stem die klinkt als een klok. Heel mooi. Dit is Toot

akoestisch met een fraaie zangstem. Johnny Never en John Colgan Davis. Het album heet Brother John en daarvan Black Crow. In de States genomineerd voor de geweldige Blues Foundation. De International Blues Challenge 2026. Ben benieuwd. We doen er nog 18 mee. En dat is er dus één van. Dat Black Crow. Dan naar Charles Tyner. Vorige week al eens even wat van opgezet. Deze man speelt een voortreffelijk stukje soul blues. En zingt daar ook zo mooi soul bluesy bij. Nou, wat doe je dan? Draai je toch? Het heet Don't Be a Fool Too Long.

Het nummer kennen we natuurlijk van veel artiesten dat Rolling and Thumbing maakt. Dit is al een heel speciale uitvoering op het album Get Your Feathers Ready van Blue Moon Markey. En Blue Moon Markey, dat is een duo swing blues, zeggen ze zelf, dat ze spelen. En heel akoestisch dus ook nog. En ze komen uit British Columbia en dat is Canada. Leuk duo, vind ik. En ja, dan draai je dat eens even. De grote artiesten, ach, die verkopen zichzelf wel. Maar al die kleine acts, daar hou ik wel van om die ook te presenteren hier bij Black & Blues. En hopelijk jij ook. Zo niet, laat het weten. @ Wim Velderman. Billy Thompson dan. Dat is een gitarist die in heel veel bands heeft gespeeld. En met de grote der aarde altijd in orkesten heeft gespeeld. Ik kan ze allemaal gaan opnoemen. Ga ik lekker niet doen. Dit is een nieuwe CD en daarvan de titeltrack This World.

Wederom uitstekend gitaarspel van Danny Bryant. En dat niet alleen, ook prima song, goed gezongen. Het staat op het album Nothing Left Behind. En daarvan Just For You. Opgenomen in het Sauerland in Duitsland. En daar is deze Brit veelvuldig om eigenlijk inspiratie op te doen. En dan weer songs te schrijven. Gaat een heel andere kant op. Is een beetje van de echte hard blues rock af. Maakt het wat softer. En ja, ik moet zeggen, ik vind het niet gek hoe hij het doet. Hij speelt natuurlijk ook zelf gitaar. Evenals Mark Renner, die ook keyboards doet en de gitaar. Dan hebben we nog Jamie Pipe, die doet het Hammondorgel en piano. En dan hebben we Arjon Veltcher, die speelt de bas. Alex Hintz, het slagwerk. Dan heb je de band ook compleet. Binnenkort hier in Nederland veelvuldig optredend te zien en te horen. Dan naar Charlie Barras. Uit de States, mondharmonica virtuoos. En zijn cd, daarvan ga ik draaien. I Get Around.

0: try not to say nothing at all. It's hard sometimes.
1: Zo af en toe brengt hij een cd uit. Een bijzonder verhaal. Het verhaal van Ed Elstrom. Nothing Good to Say hoorde je. En dat komt van een album dat heet This Idea of Humanity. Ed Elstrom, wat is er zo bijzonder aan dan? Nou, hij is eigenlijk stadionorganist. En dat doet hij bij de New York Yankees. Hebben het over baseball. En zo nu en dan, ja, dan heeft hij tijd om een eigen cd op te nemen. Heeft hij daar geen tijd voor, dan kan het ook zijn dat je hem nog tegenkomt als kerkorganist. Bijzonder. Goed verhaal trouwens. Guto Conrad. Dat is een jongeman van 22. Die houdt van bluesrock. Maar verknocht is zelf aan de muziek van Albert Collins. En niet alleen van Albert Collins, maar ook van Jimi Hendrix. Speelt een aardig stukje gitaar, zeg maar. Looking for a Change heet het album. En daarvan Ain't No Use. Guto Conrad. Got no time.

Een overheerlijke blues ballad, instrumentaal ook nog, van Laura Chavez. Van het album My Voice, net uit. Het nummer heet La Leonora. En waar kennen we Laura van? Nou, ze is eigenlijk in dienst van Rough Records. En daar begeleidt ze veel artiesten bij hun opnames. Zo nu en dan gaat ze ook met hun op tournee. En zo heel zelden maakt ze een eigen cd. Ze houdt van Texas Blues en Chicago Blues. En deze blues ballet, ja, dat is smullen. Dan naar Lucinda Williams. Lucinda Williams heeft een cd uit die heet World's Gone Wrong. Dat zegt denk ik al genoeg. En haar stem gebruikt ze om vooral te zingen tegen het opkomende fascisme in de Verenigde Staten. Zo zegt het Parool bijvoorbeeld. Nou, ik heb uitgekozen van het album deze pracht van een blues. Black Tears.

nog een afsluiter draaien. En dat is deze keer van Tinsley Ellis. Daar heb je de afgelopen weken vaker wat van gehoord. Labor of Love is een schitterende cd van het Alligator Record Label. Wat ga ik draaien van Tinsley? Nou, ik dacht aan A Long Time. Hopelijk zien we elkaar volgende week weer, de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Fijne dag nog. Dag.

time. It's a long time. Keep on biting at the same old thing.

0: on biting at the same old thing. Just keep on biting.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de vijf Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten.

Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Op Spotify en op YouTube.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl. De Omroep App Dijs op omroepfriesland.nl. De Omroep App en 92.2 FM.
4: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
5: 11 uur.
4: Acht Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius.
5: Deze week kwamen twee Oekraïense drones in Letland neer.
4: Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen zijn uitgegaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandag worden gestaakt omdat er meerdere keren wedstrijdwerd vandaag gestaakt.
5: Het weer in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vandaag droog. Morgen is het een stuk frisser dan vandaag.
4: De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag.
5: Dit was het NOS Journaal.
4: 13 graden.
5: Dit was het NOS Journaal.
6: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van 24 april te zien bij Museum Cobra.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken. Ga naar PwC.nl.

0: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen-
1: Laat
0: en buitenland.
1: Je verrassen door de
0: in het
1: mooiste concerten uit binnen-
0: of en
1: buitenland.
0: In het
1: en vind rust
0: met de podcast Kalm met Klassiek.
1: En vind rust met de podcast van NPO Radio 2.
0: Of van tijdloze classics van NPO Radio 2.
1: Tijdloze classics tot de hits van nu.
0: Download radio, gratis, NPO Luister app.
1: Download nu, gratis, NPO Luister app.
2: Schat, of dynamisch?
1: Dynamisch.
2: Schat, in de winter vervast of dynamisch?
3: Dynamisch. Met een zeker voordeelcontract van energiebesteding.
4: Met een zeker voordeelcontract.
5: Zekerheid in de winter.
6: Besteed meer aandacht aan
7: allemaal
6: en uw
7: in het concertgebouw.
8: Ook de Japanse
7: allemaal
8: wervel
7: in het
8: piano
7: Hiromi.
8: Ook de Japanse wervel in het piano
7: speelt ze haar verrassende
8: samen
7: mix van jazz en klassiek.
8: Speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek
7: in een avontuurlijk concertgebouw
8: op 11 september.

0: Nacht.
1: Es wird
0: Freunde,
1: Zeit
0: für mich zu gehen.
1: Es wird Zeit für mich zu gehen.
0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert
1: was
0: eine
1: ich noch
0: Zigarette.
1: Zu sagen hätte,
0: dauert eine Zigarette.
1: Und ein letztes Glas im Stehen.
0: Und ein letztes Glas im Stehen.
2: Dit is Met het oog op morgen. Dit is
3: overzicht
2: met het oog op
3: morgen.
2: Het krant van morgen,
3: van de actualiteiten
2: en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws.
3: En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws.
2: Binnen zit
3: buiten is het Mieke van der Wij.
2: Binnen zit Mieke van der Wij.
4: Bij Australië is mysterieus walvis
5: waargenomen.
4: Mysterieus walvis
5: pirouettes
4: genomen.
5: Ze bewegen hun
4: borstvinnen
5: door het water.
4: Ze bewegen hun
5: borstvinnen door het
4: water. Acties
5: zijn zelden
4: waargenomen.
5: Wetenschappers
4: zijn
5: zelden
4: dat het om sociaal gedrag gaat.
5: Wetenschappers vermoeden dat het om sociaal gedrag gaat.
4: Ik denk dat ze blij zijn dat Timmy na alle omzwervingen weer terug is.
5: Hartelijk welkom bij het oog. Wat vindt
4: Duitsland
5: van Poetins plan om ex-bondskanselier Gerhard Schröder
4: om als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen?
5: Als bemiddelaar in te zetten bij vredesbesprekingen.
4: Hanko Jurgens,
5: die heeft daar wel een idee over.
4: En Yannick Dupont, die heeft daar wel een idee over.
5: Die vindt dat Nederland net als veel andere EU-landen
4: wel eens grotere stappen mag zetten bij het herstel van de betrekkingen met Syrië.
5: En dat Breda in mei 1940
4: werd geëvacueerd.
5: En dat Breda in mei 1940
4: werd geëvacueerd.
5: Onbekend 60.000
4: de jonge historica Sanne Stevens
5: pluisde het
4: de jonge historica Sanne Stevens
5: de Bachvereniging heeft een nieuwe leider
4: Johanna Solle
5: vereniging heeft een nieuwe leider
4: Johanna Solle is maar eens nieuws van vandaag
5: uit Duitsland.
2: Zondag 10
5: is maar eens
2: mei.
5: Nieuws van vandaag
6: nou ja, iedereen
2: zondag 10
6: is kalm.
2: Mei
6: en ook iedereen
5: volgens de ambassadeur in Spanje
6: en ook opgelucht.
5: De passagiers van
4: volgens de ambassadeur in Spanje
5: van het vliegtuig
4: van Nederland
5: is blij aan boord van het vliegtuig
6: het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft
5: het
6: goede nieuws is denk ik dat niemand symptomen heeft.
5: Inmiddels zijn ze geland en
6: moeten
5: de passagiers in quarantaine.
4: Dan doet allemaal een beetje denken aan corona.
5: Dan doet allemaal een beetje denken aan corona.
7: Dus
5: dan bel je al snel.
7: Welkom, u bent er weer.
5: Maar Marion Koopmans was niet de enige viroloog die werd gebeld.
4: Marion Koopmans
5: was niet de enige viroloog die werd gebeld.
8: Honderden mediaverzoeken gekregen.
5: Koopmans en haar collega's concludeerden al snel dat het Hanta-virus onder controle is.
8: Dat is niet genoeg.
5: Onder controle is.
8: En dus vindt
5: ze het belangrijk om in de media te blijven.
8: En dus vindt ze het belangrijk om in de media te blijven.
5: Als daar dan niet verder over wordt overzegd, dan komen de verhalen zelf wel.
8: Verder met verdrietig nieuws,
5: een 15-jarig meisje is bij de halve marathon in Leiden overleden.
9: De organisatie wist meteen wat ze moesten doen.
10: Dat is voor ons allemaal vrij snel duidelijk.
5: De marathonvoorzitter vond het logisch.
10: Vinden dat
5: de marathonvoorzitter vond het logisch.
10: Als er een meisje overleden is, dat wij dan
5: Uit een liedje van Cypress Hill. Maar hij citeerde ook rapper Ice Cube. Ook bij de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro gebruikte hij Tot slot, moederdag voor deze mannen betekent hun moeder.
4: Tot slot,
5: moederdag voor deze mannen betekent hun
11: moeder. Als er ook maar iets nodig is, dan kan ik bij haar terecht.
12: Ze maakt mijn boot
11: ook
12: weer
11: schoon. Ze maakt mijn boot ook weer
5: schoon. Dus dan denk je, die hebben allemaal een mooi cadeau gekocht.
11: Ik moet er nog om.
5: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar...
4: Deze jongeman heeft wel een cadeau-idee, maar...
12: ben druk aan het knutselen. Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt
13: druk aan het knutselen.
12: Ik weet dat mijn moeder heel blij wordt van een
13: bloemetje vouwen.
12: Iets.
5: Hij vindt het veel werk,
12: een bloemetje
5: dus is hij
12: vouwen.
5: Blij dat het maar één keer veel per werk, jaar dus is hij blij dat het maar één keer
12: omdat ik vind één keer moederdag al te veel. Omdat ik vind één keer moederdag al te veel.
13: Je vergeet het vaak.
12: Het veel op de kinderdag.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
12: Zeg maar ouders dat
2: Nieuws Vandaag in de Media.
12: Zeg maar ouders dat is elke dag kinderdag.
5: Oké, de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
14: Amsterdamse housefestival waardoor gisteren een Amsterdamse housefestival werd afgelast. Sterker nog, zo schrijft de Telegraaf, de tent werd ook gebruikt. Bij de afsluiting van Amsterdam 750 op het museumplein, waar ook de koningin bij waren.
5: Burgemeester Halsema besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag voordat het festival zou beginnen, dat het niet door kon gaan. En daar was ze volgens de krant niet blij mee.
2: Uitgebreid in de ochtendkranten.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: derde weg eigenlijk. Van de derde weg eigenlijk.
1: Cresip was dit met Sweet Goodbyes.
2: Cresip was dit met Sweet Goodbyes.
1: De Russische president Poetin zegt gisteren na afloop van de militaire parade op het Rode Plein dat
2: de oorlog tegen Oekraïne
1: met Europa te onderhandelen.
2: Hij opperde met behulp van oud-bondskanselier Gerhard Schröder.
1: Oud-bondskanselier Gerhard Schröder.
2: Dat weet Hanko Jurgens van het
1: Duitsland
2: Instituut.
0: Goedenavond. Ja, goedenavond.
3: Inderdaad, 2005. Voor de en was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn 1 en 2.
0: Van Nord Stream.
3: Hij heeft zelf al een keertje naar Rusland gegaan.
0: Duitsland is natuurlijk by far de grootste donor van Oekraïne. Misschien zelfs meer dan twee keer zoveel. De Verenigde Staten geven niets meer. De EU is als een beetje
3: zelf.
4: En de EU is de grootste donor.
3: Zeg maar, de EU zelf is,
4: dus het is een beetje raar
3: de grootste
4: dat
3: donor op dit moment.
4: Of Duitsland.
3: Dus het is een beetje raar dat de EU en dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze niet bang zijn dat ze dan Trump in de weg lopen. En dat bang zijn dat ze allerlei
4: Trump in de weg lopen.
3: En dat Trump dan van allerlei.
4: Maar ik vind het eigenlijk wel een slim idee om met een tegenvoorstel.
3: Ik vind het eigenlijk wel een slim idee
4: dat
3: om met een tegenvoorstel
4: best interessant
3: te kunnen
4: zijn.
3: Dat zou best interessant kunnen zijn om in ieder geval.
4: Of dat gaat lukken is dus zeer de vraag. Want dat
3: of dat gaat lukken is dus zeer de vraag. Want dat
4: vindt meneer Washington DC.
1: De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, die zei van de week dat hij.
4: Ja, natuurlijk. Kijk, diplomatiek gezien.
3: Ja, natuurlijk.
4: Is diplomatiek gezien.
3: Onderhandelingen.
4: En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak.
3: En trouwens, Duitsland is in het verleden heel vaak
4: broker geweest.
3: Dus de eerlijke makelaar.
4: Dus de strijdende makelaar bij elkaar kan brengen.
3: Dat was al zo in het congres van Berlijn in 1878.
4: En dat was eigenlijk ook de droom van Olaf Scholz.
3: En dat was eigenlijk ook
4: Olaf Scholz van Olaf Scholz.
3: Daarom was Olaf Scholz gereserveerd.
4: Een aantal terreinen wilde die rode lijnen niet overschrijden.
3: Eigenlijk in de hoop dat hij dan als de partij
4: bij elkaar moest.
3: En dat is natuurlijk niet gelukt.
4: Hij dat dan zou doen.
3: En dat is natuurlijk niet gelukt.
4: En toen kwam Merz, die had het heel verhaal dat hij
3: zou trekken.
4: En ook dat is dus
3: niet gelukt.
1: Nee, je ziet Merz die kan niet gaan trekken.
4: Natuurlijk, omdat hij een kleine fitty met
3: Trump natuurlijk,
4: omdat hij een kleine fitty met
1: Duitsland-expert Hanko Jurgens. Graag.

0: End of Beginning was dit van Joe.
1: End Europa of Beginning was dit van betrekkingen Joe.
0: Met Syrië
1: Europa wilde politieke betrekkingen
0: Brussel
1: met
0: beginnen
1: Syrië
0: daar morgen gesprekken over.
1: Op hoog
0: Brussel
1: niveau.
0: Beginnen daar morgen gesprekken over
1: Europa
0: op hoog
1: niveau.
0: En Nederland bij
1: wat is
0: nauwere
1: het belang van Europa
0: met Syrië.
1: En
0: van Nederland bij
1: hier in de studio is Yannick
0: Syrië.
1: Hier in de studio is Yannick
0: van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
1: Commissie
0: van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
1: Welkom.
0: Commissie,
1: u houdt zich al 13 jaar intensief bezig met Syrië.
0: 13 jaar ook
1: intensief bezig
0: met Syrië.
1: U
0: komt
1: daar
0: ook geregeld
1: en
0: daar.
2: Familie? Ja, klopt. Ja, een achterhuis gewoonfamilie. Ja, een achterhuis gewoonfamilie.
0: Ik ben
2: afgelopen jaar drie keer daar geweest.
3: Over drie weken weer.
0: Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin. Dat weten we allemaal.
1: Syrië lag na de oorlog grotendeels in puin.
0: Dat weten we allemaal nog. De economie
1: wat is er sindsdien verbeterd? Dat heeft u natuurlijk
2: ook. Nou, er is echt veel gebeurd in het laatste jaar.
3: Ik kan er maar een paar dingen uithalen.
2: Ja.
3: Echt wel anderhalf miljoen Syriërs binnen Syrië ontheemd waren.
2: Die zijn terug naar hun.
3: Je kan sinds vorige week weer
2: op binnen. Buurt.
0: Dat is fijn, toch?
2: Je hoeft geen grote bedragen aan dollars.
3: Belangrijk voor de economie natuurlijk.
2: Gewoon internationaal betalen. Belangrijk voor de economie.
3: En je ziet dat dat was fantastisch.
2: Een hele mooie analyse van
3: Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij.
2: Charles Lister. Die houdt al 15 jaar de geweldsincidenten bij.
3: Het laagste aantal
2: gemaakt geweldsincidenten
3: in 15 jaar.
2: En dat terwijl de hele golf 15 jaar
3: was.
2: En dat terwijl de hele golf rustig in één keer. Syrië buitengewoon.
0: Het land was natuurlijk heel instabiel. Ik kan me nog herinneren, de Druzen gehad, de Koerden. Minder geweld dus, wat u net zei. Minder geweld dus, is het wat u net zei. Zijn die groepen niet altijd echt veiliger?
2: Nou, kijk, de onderliggende problemen zijn er nog steeds.
3: Een
2: aantal incidenten is
3: waar
2: voor zorg.
3: En dat is een algemene
2: reden voor zorg.
3: Dat dit soort landen,
2: dat is een algemene 60% van
3: feit dat dit soort landen
2: komen. Vaak 60%
3: vallen binnen 5 jaar weer terug
2: in burgeroorlog
3: of internationale.
2: Die vallen binnen 5 jaar weer terug.
3: Dus als dit soort problemen niet worden aangepakt,
2: dan kan het tot
3: dus als dit soort problemen niet worden aangekomen,
2: dan kan het tot.
3: Maar momenteel lijkt het erop dat het
2: komen.
0: Maar momenteel lijkt het erop dat een jihadistisch verleden dat zorgt dat een president met een jihadistisch verleden dat zorgt dat
2: zeker
0: voor wantrouwen.
2: Zeker. En dat
3: maar nee, zeker.
2: Het interessante
3: dat,
2: is dat ik tijdens die reis opzettelijk ook.
3: Het interessante is dat ik tijdens die reis opzettelijk ook.
2: Een grote christelijke universiteit buiten Damascus.
3: En daar hoor ik eigenlijk het allersterkste
2: van.
3: En daar hoor ik eigenlijk
2: te zijn wel bezorgd.
3: Maar kom alstublieft,
2: we zijn wel bezorgd. Maar kom alstublieft,
3: we hebben niks aan.
0: Ik begreep dat diverse Europese landen veel toegankelijker zijn dan Nederland.
2: Ik denk dat Nederland maar dat is een algemene
3: observatie.
2: Ik weet het niet zo. Dat is jammer. Niet logisch. Ik kan het ook niet logisch verklaren.
3: Omdat we hebben
2: migratiepolitiek staat hoog
3: op de agenda. Migratie staat hoog op de agenda. Syrië stond hier lang van de nummer 1 of 2 van het
2: dus het lijkt me
3: dat ze daar dan ook een prioriteit van
4: Mijn onderzoek startte eigenlijk
5: onwetendheid. Dat ik dacht, waar gaat het over? Gewoon eens even onwetendheid. Ja, gewoon eens
1: eens even bij Wikipedia kijken.
4: Waar je als historicus dan even begint. Maar dat stond ook niet veel.
1: En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er? En toen ben je erin gedoken. Nou, oké, wat gebeurde er?
4: Het is een beetje een raar verhaal. Op 10 mei 1940. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen. Met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Met een snelheid die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Dat is 10 mei en dan 11 mei arriveren de Fransen. Dat is 10 mei en dan 11 mei. Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden.
1: Want die hadden het plan van, nou, we kunnen die Duitsers misschien nog wel tegenhouden. Als verdedigingslinie.
4: En Breda, dat gaan we dan gebruiken als verdedigingslinie.
1: Dat komt ons wel
4: En die beginnen dan meteen ook al een beetje
1: paniek te zaaien.
4: En die beginnen dan meteen wel uitvechten in de straat.
1: Paniek te zaaien. Zo ja, we gaan het hier wel uitvechten in de straat. Dus even weggaan.
4: Misschien handig.
1: Ja, dat is een beetje onduidelijk.
4: En dat evacuatieplan wat hij van tevoren had bedacht, dat kon elkaar meteen de prullenbak
1: krijgen. Maar goed, waar is 60.000 de stad uit? En waar moeten ze heen?
4: Dat het een verhaal was in dat Nederlandse verhaal was in de Tweede Wereldoorlog was het uniek. Ja. Maar in de
0: die vluchtelingenstromen gaan dus twee verschillende kanten op.
4: Ze vluchten ingehaald door het oorlogsgeweld.
2: Het gaat zo snel.
4: Ze vluchten er van weg.
0: Ze komen in bombardementen terecht.
4: Het gaat zo snel.
0: Ze komt in bombardementen terecht.
4: Ja, die trekken dan een deel daarvan. Die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af. Die blijft dan in Antwerpen. Die wachten dan de Duitsers af. Deel daarvan trekt Antwerpen is ingenomen. Deel daarvan trekt ook verder. Meer ellende.
0: Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk. Sommigen zelfs tot in Zuid-Frankrijk.
4: Puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitsers. Puur uit angst om ingehaald te worden door de Duitsers.
0: Het bizarre is eigenlijk dat
4: Die gaat met een boog van Breda naar de Belgische grens te staan. En die komt eigenlijk al vrij snel voor een ingehaald door de Duitse troepen. Ze kunnen geen kant op, ingehaald door de Duitse troepen. Worden ingehaald, dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingehaald. Dan blijkt vrij snel dat Breda dus is ingenomen, want er was niemand.
0: En dan komen ze terug in de stad die eigenlijk... intact is gebleven, vrijwel.
4: Ja, er was natuurlijk niemand, want die Fransen waren met de vluchtelingenstroom meegegaan, dat zorgt ook voor alle ellende, Franse militairen, Duitse vluchtelingen, het vuur openen op de Franse militairen.
0: En dan zeggen ze,
4: Dat is ook die nasleep die beschrijf je ook in je boek. Het verhaal worden aangewezen, gemaakt over die gebeurtenissen. Een verhaal worden gemaakt aan de andere kant. Het verhaal dat het zes en een half jaar later nog steeds aangaat over die schuldig worden aangewezen, gemaakt over die gebeurtenissen. Een verhaal worden gemaakt aan de andere kant. Ja, dat is ook die nasleep die beschrijf je ook in je boek. Het verhaal worden gemaakt aan de andere kant. Het is raar dat het zes en een half jaar later nog steeds aangaat over die gebeurtenissen. Het is een van de Duitsers die beschrijft je ook in je boek. Het verhaal worden gemaakt aan de andere kant. Het is raar dat het zes en een half jaar later nog steeds aangaat over die gebeurtenissen. Het is een van de Duitsers die beschrijft je ook in je boek. Het verhaal worden gemaakt aan de andere kant. Het is raar dat het zes link met die vluchtelingen.
5: Opviel toen ik begon met mijn onderzoek.
4: En het viel ook op toen ik begon met praten met vluchtelingen van toen.
5: En het viel me ook op dat zij zelf praten met vluchtelingen van toen.
4: Impliciet het steeds over vluchtelingen van nu hadden.
5: Zij legde zelf die link.
4: Het steeds over vluchtelingen van nu hadden.
5: Zij legde zelf die link. Leg.
4: En de vluchtelingen zelf eigenlijk de link.
5: Dan kan ik eigenlijk als ik de link leg.
4: Dus het raar als ik zelf leg, maar kan ik eigenlijk niet.
5: Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Dat die mensen gewoon daarmee begrepen. Het idee dat ze dat die mensen gewoon daarmee
4: zeggen ze ook wel dat ze dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen.
5: Dat ze begrijpen dat ze zouden willen dat ze iets zouden kunnen doen.
4: Er is dus duidelijk begrip
5: bij het kleine aantal wat er nog is.
0: Morgen wordt je boek gepresenteerd in het Stadsarchief. Morgen wordt je daar gepresenteerd in het Stadsarchief in Breda.
1: Zijn dit dan nog overlevenden van die tochten?
4: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig te zijn.
5: Ik weet dat er eentje nog goed genoeg is om daar aanwezig te zijn.
4: Er zijn er nog wel meer die in leven zijn, maar die zijn te oud om daar nog een hele avond bij mij te zitten.
0: Heb je het idee? Iemand had het eerder moeten doen. Iemand had het eerder moeten doen.
4: Ja, moeten doorschrijven. Maar ik wat meer moeten doorschrijven.
0: Het was een mooi boek hoe een stad... Of het is een mooi boek. Het was een mooi boek hoe een stad... Of het is een mooi boek hoe een stad...
1: De benen en
0: Sanne Stevens.
1: Schreven dus door.
0: Sanne Stevens.
1: Even naar het volgende onderwerp.
0: Even kijken hoor. Ja,
1: even naar het volgende onderwerp. Wacht even hoor. Ja, sorry, ik moet even. Eventjes even hoor. Sorry, ik moet even.
0: De tekst.
1: Eventjes opzoeken.
0: De tekst.
1: Ja, over de inspiratiebronnen van Johann Sebastian Bach. Daar ga ik zo over spreken met Johanna Soller.
0: De nieuwe artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging.
1: Maakte vanmiddag haar debuut in het muziekgebouw aan het IJ.
0: En gaat zo voor het eerst met die Bachvereniging.
1: Een gesprek op de radio in het Nederlands doen.
0: Maar nu eerst dus die muziek van een andere Bach, Johann Ludwig, Sebastian Bach, inspireerde.

0: Ja, Johanna Soller, hartelijk welkom. Welke muziek horen we hier? Johanna Soller, hartelijk welkom.
1: Duet.
0: Welke muziek horen we hier?
1: Oosterkantate.
2: Het is een duet.
1: Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
2: Meine Seele nicht in der Hölle lassen van Johann Ludwig Bach.
1: Bach die wurde Bach 300 jaar geleden in Leipzig op.
0: Dus 300 jaar geleden in Leipzig. Heeft hij dat uitgevoerd?
2: In 1726.
0: Vanmiddag
1: De Nederlandse Bachvereniging is een van de muziekensembles. belangrijkste
2: van de hele wereld.
1: Muziekensembles.
2: Dat is zo.
1: Van de hele wereld.
0: Dus, dat is,
1: dat is zo.
2: Zoals een droom.
0: En dus, is dat de heilige graal?
1: Ja, zoals een droom.
0: Is dat de heilige graal? Waarom is dat
1: misschien zo?
0: Ja, maar belangrijkste vereniging van de wereld nog niet in Duitsland gevestigd. De belangrijkste vereniging van de wereld nog niet in Duitsland gevestigd.
1: Er zijn ook heel veel bekende barokensembles.
2: Academie voor Alte Muziek Berlin.
1: Concerto Köln, Berlin.
2: Die combinatie
1: vocaal,
2: instrumentaal is toch...
1: Die combinatie vocaal, instrumentaal is toch...
2: Is toch bijvoorbeeld
1: Bach-Akademie.
2: Stuttgart,
1: maar er zijn niet zoveel ensembles.
0: Maar
1: er zijn niet zoveel ensembles.
0: Ja, niet. Tenminste, er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland. Er zijn misschien wel meer ensembles dan in Nederland. De
2: Nederlandse Bachvereniging.
0: Het beste Nederlandse Bachvereniging. Die zijn ook bekend in Duitsland dus. Ja, die zijn ook bekend in Duitsland dus.
1: Via Olaf Pach.
0: Ver over de grens.
1: Via Olaf Pach. Via Olaf Pach. Een YouTube-vereniging wel bekend in de hele wereld.
0: Olaf Pach, wel bekend in de hele wereld. En daar zijn ze ook Bach, dat is mede bekend kanaal. En daar zijn ze ook mede bekend
1: geworden. Ik heb de Bachvereniging wel... Via de opnames van YouTube.
0: Wel,
1: via de opnames van YouTube.
0: Ja, en die zijn
1: ontmoet. Ja, leren kennen.
0: Op een
1: niveau en level die uitstekend
0: is. Je bent nog niet zo heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Heb je wel niet zo heel lang in Nederland? Over heb je wel verbaasd Matthäus en Johannes die enorme
2: cultuur hier in Nederland?
0: Matthäus en Johannes passiecultuur hier in Nederland?
1: Ja, dat wist ik niet. Voordat ik in
2: 24.
1: Voordat ik in Leiden...
2: 24,
1: Matthäus,
2: maar dan
1: Leiden.
0: Heb je dat in Nederland gedaan?
1: Echt anders dan in Duitsland.
2: Het hele land enthousiast is voor deze stuk.
1: Het hele land zo enthousiast is voor deze stuk.
0: Ja, dat is heel

0: Ja? Wordt niet een beetje overdreven?
1: Nee.
0: Ja? Wordt niet een beetje overdreven?
1: Met, die Bach-vereniging speelt.
0: Ook die tour dus met
1: die Bach-vereniging speelt.
0: 14 concerten.
1: Dus 12, 13, 14
0: is
1: concerten.
0: Bijzonder,
1: omdat is zo bijzonder.
0: Ja, omdat het stuk niet nooit
1: omdat het
0: te veel wordt.
1: Dat is toch een kwaliteit van Bach.
0: Dat is toch een kwaliteit van Bach. Pichon hebben ze nu weer laten doen, hè?
2: Rafael Pichon hebben ze nu weer laten doen, hè?
0: Weer met Bach. Met Bach,
2: een Fransman.
0: Jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma.
2: Jullie blijven dus voorlopig nog even met dit programma
0: over 17
2: concert te geven.
1: Ja,
2: over 17. Ik wens je daar heel veel succes bij. En dank je wel.
0: Ik wens je daar heel veel succes bij.
2: En dank je wel voor je komst.
0: Johanna, zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen
2: zijn we aan het eind gekomen van dit oog.
0: Chris Keijne is er natuurlijk weer een.
2: Dan kunt u op deze zender nog genieten van.
0: En zo wat blijft
2: deze zender nog genieten van.
0: Wat blijft van onderzoek.

0: für mich zu gehen. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert
1: was
0: eine
1: ich noch
0: Zigarette.
1: Zu sagen hätte,
0: dauert eine Zigarette.
1: Und ein letztes Glas im Stehen.
0: Und ein letztes Glas im Stehen.
2: NPO Radio 1.
3: Eén vandaag.
2: NPO Radio 1.
3: Eén vandaag.
4: Waren dat inderdaad van de lieve honden die we net hoorden?
3: Ik denk dat ze niet
4: dat inderdaad van de lieve honden die we net hoorden.
3: Dat is een
5: verdieping bij het nieuws. Verdriet.
6: Dat is een verdieping bij het nieuws.
5: Verdriet. Schaamte.
6: Zelfs kennen dat problemen veroorzaakt.
7: Schaamte.
8: Dat we
7: meest
8: zoveel voor het systeem hebben dat we maand echt de sneuvel van dit systeem hebben.
2: Elke dag een factcheck.
6: De helft van Nederland ervaren.
2: Elke dag een factcheck.
9: De helft van Nederland ervaren een fictie.
3: Aanvrouw Trost met één vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Met elke vandaag. Van 12 tot half 2. Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water.
11: Theater en live caravan festival in de regio Alkmaar.
10: Kom naar caravan festival in de regio Alkmaar.
11: Caravan beste theater op locatie.
12: Kijk, ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt een kinderbroertje. Deze zomer fijn leven. Gaan we spelen zwemmen. Dat het thuis niet zo fijn leven. Gaan we spelen zwemmen.
14: Leuke zomer. Voor vakantiegezin. Juist nu. Een leuke zomer. Voor vakantiegezin. Juist nu.
2: EuropaKinderhulp.nl.
15: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen
2: Hallo,
15: de meest onvergetelijke reizen op maat.
2: En we verzorgen
15: reis naar
2: de
15: Japan,
2: meest onvergetelijke reizen op
15: Canada,
2: maat.
15: Reis naar Japan
2: of
15: een van onze andere bestemmingen.
2: Canada,
15: Nieuw-Zeeland
2: of een van onze andere bestemmingen.
15: Tenzing
2: Laat
15: Travel.
2: Je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
16: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot.
17: Je kinderen
16: maar
17: staan
16: is het
17: natuurlijk
16: ook hun
17: graag
16: om straks aan het roer van de zaak te staan.
17: Maar is het ook hun droom om straks begeleid
16: van de DGA
17: bij de zoektocht naar de juiste opvolging?
16: DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging?
17: Of buiten de familie.
16: Thuis in de

0: Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw zes bekende Nederlanders gaan de bias in tel. Nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel. Influencer Chachi Versace, stylist en zanger Xander de Buzonier ervaart het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
1: Je moet blijven met de deuren toch stil.
2: 24 uur per dag Hell of Hotel. Alleen en omroepfield.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws.
4: Ik ben Maurice. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: De Oekraïense drones die op Letland grondgebied neerstorten.
5: Ja, dat zijn de goede tijd. Op omroepfriesland.nl. De omroep app en dat het
3: vertrouwen wil nu een professional aan het hoofd van de Defensie.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was opnieuw toestemming voor een demonstratie verwijderd tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is wat minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. Er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Er worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan. Het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Friesland non-stop.
8: Non-stop de beste

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond.

0: bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Vanwege lange commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop. Non-stop de beste muziek van Friesland.

zei die iets goed was. Juist daar kwam ik thuis en er riet een steen in het kleed. En toen ik eindelijk eten koop, is er appels met koek.

0: typet uw Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die no om. Omroepfriesland.nl/frun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer ons huis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, meis en eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als stond iemand hier
5: best. Hé,
0: wacht. Of lekker op de bank
6: is. Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Ennepa.
7: Komt er al wat ideeën binnen?
0: En Jan Durkdaan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middag van Fjouwer ons huis.
5: En dan maar
0: Onderwijs.
6: En nu dit.

0: Vodafone.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp.